0: gemarteld of gedood. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhete powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad De Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Filmtheater Sienenbergen doet van 18 tot en met 27 september mee aan de landelijke bioscoop 10-daagse. 4 dagen lang geldt een 2-voor-1 actie. Wie een reguliere ticket koopt, krijgt een tweede kaartje gratis.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een van de winnaars van de innovatieprijs Waterschappen 2026. De prijs is voor het programma Zuivering van de Toekomst en ontwikkelt met 9 andere waterschappen, bedrijven en kennisinstituten. Het programma zet in op voldoende schoon water in een toekomst met hogere eisen en meer uitdagingen. Het Hoogheemraadschap bedankt iedereen die op het programma stemde voor de innovatieprijs. In Egmond aan Zee is een voetganger gewond geraakt toen zij van achteren werd aangereden door een scootmobiel. Dat gebeurde donderdag vlak voor 9 uur op het burgemeester Eimaplein. De vrouw stond in de rij voor de viskraam op het plein. Om snel te kunnen helpen kwamen zowel de politie als de ambulance af. De vrouw was door de klap van achteren ten val gekomen en raakte zo ernstig gewond dat ze mee moest naar het ziekenhuis. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom een voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel Be'er Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. De vereniging Castricum Veilig is een petitie gestart om te protesteren tegen verkeersmaatregelen bij de spoorwegovergang in het dorp. De gemeente wil de verkeerssituatie rond deze drukke overweg anders inrichten. Daarmee moet de overgang veiliger worden. Maar volgens vereniging Castricum Veilig wordt het probleem alleen maar verplaatst en ondervinden inwoners en ondernemers nadeel van de aanpassingen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80.

0: Staatsagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: Indira Welsen, Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn weer te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis, in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan. En naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan,

0: hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
1: Ja, en ondanks België.
0: Ja, en daar heb je natuurlijk, het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet, want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
1: En dat is in België nu het geval?
0: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
1: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
0: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorlse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
1: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
0: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
1: Ja.
0: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
1: Ja.
0: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wel tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
1: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren. Hè? Die zijn ook helemaal van slag.
0: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
1: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
0: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
1: Ja.
0: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño. Als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
1: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
0: Wat zeg je?
1: Wil je nog meer delen met ons?
0: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland over het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En voor uitgeestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Dus het zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
0: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
1: Ja. En jij zelf, Arjan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
0: Ik heb het tijdje laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
1: Oké.
0: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
1: Oh ja,
0: dus dat was een leuke dag was dat.
1: Mooi zo.
0: En voor de rest, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
1: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
0: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
0: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
0: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
1: Oh, echt? Zo erg is het
0: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puf voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
0: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
0: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingen cursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
0: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als ze de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
0: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
0: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
0: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
0: Dankjewel, Lisette.
1: Jij ook, bedankt voor je tijd.
0: Joe.
1: Hoi.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland.

0: levend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
3: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Zaterdag 19 september, 7 uur. In de kerk van de heilige Johannes de Doper begint om 7 uur een gezamenlijke viering van de protestantse gemeente en de rooms-katholieke parochie. Thema veerkracht. Samen nadenken over veerkracht. Iets wat in deze tijd brood nodig is. De kerken kampen met de nodige problemen, de samenleving met nog veel meer problemen, om van de hele wereld maar te zwijgen. Je zou er somber van worden. Je kunt daarom je ogen sluiten of wat sneller, makkelijke troost zoeken in de kerk. Maar beter is het om het gevaar in de ogen te kijken en in jezelf te zoeken naar de bron van jouw veerkracht. De muziek van Koor Chantus onder leiding van Geert Omta helpt daarbij. En de teksten die vanuit de Oecumenische Werkgroep geschreven worden door Klasine Nanne, Jos Frumo en Letty Oosterhof willen ook bemoedigen. Maar in alles hebben we elkaar nodig als kerken en dorpelingen. En daarom is deze viering onmisbaar. En misschien het belangrijkste, de koffie en ontmoeting na afloop. Plaats Kerk aan de Herenweg in Schorel. Herenweg 171. De week van 19 tot en met 27 september staat volledig in het teken van de Vredesweek. Een greep uit het programma. Vrede vraagt om doen. Van 19 tot en met 27 september klinkt ieder kwartier muziek vanaf de Ruïnekerk. Door en rond de kerk groeit een lang lint, volgeschreven met woorden en wensen van duizenden inwoners van de gemeente Bergen en haar bezoekers. Er wordt gewandeld langs de namen van mensen die ooit uit Bergen werden weggevoerd. Er klinkt Oekraïense muziek. Er wordt gedanst, gezongen, geschreven en stilgestaan. Zelfs het patatje oorlog heet een week lang patatje vrede. Zo wordt vrede tijdens deze Vredesweek iets wat je in Bergen overal kunt tegenkomen. Want vrede is meer dan het zwijgen van wapens. Vrede begint ook dichtbij, wanneer mensen naar elkaar luisteren, elkaar niet uit het oog verliezen en iets durven te doen voor een ander. Daarom nodigt de werkgroep Vredesweek iedereen uit om mee te doen. Niet omdat wij de wereldvrede vanuit Bergen kunnen organiseren. Wel omdat niets doen geen optie is. Bijaardier Klaas de Haan opent zaterdagmiddag 19 september... om 14:00 de Vredesweek met een live carillonconcert. De muziek klinkt over het kerkplein, de markt en de terrassen. In de klokken staan de namen van de Bergenaren die slachtoffer werden van de oorlog. Terwijl hun namen over het dorp klinken, worden de inwoners eraan herinnerd hoe kostbaar vrede is. Kom luisteren op het kerkplein. Ontmoet elkaar en schrijf een wens op het vredeslint. Welke wens voor vrede draag jij mee? Daarna om 15:00 in de Ruïnekerk het politiek dialoog. Wat vraagt vrede van ons? Zondag 20 september om 10:00 de Vredeszondag, de dienst in de Ruïnekerk, welke ook wordt uitgezonden via RTV 80, dus de televisie. Doorlopend deze dag en alle andere dagen, ruimte voor vrede in de Ruïnekerk, naar onderstaand programma tot 17:00. Vredeslint, klokken voor vrede, proef de vrede, ijs voor vrede. Direct na de kerkdienst houdt de kinderburgemeester een korte toespraak en helpt om het vredeslint zichtbaar op te hangen en bevestigt ook zelf een lintje met een boodschap aan het lint. Zo worden alle inwoners uitgenodigd om het verlangen naar vrede zichtbaar te maken en krijgen de vredeswensen van de bezoekers een plaats in onze samenleving. Vrede bleef je niet alleen tussen de muren van een kerkgebouw, maar is overal in onze samenleving te vinden waar mensen respectvol en met zorg met elkaar omgaan. Vervolgens in de Ruïnekerk om 12:00 cultuur en vrede. Oekraïne, meer dan een land in oorlog. Om 19:30 s'avonds Sinebergen voor vrede. Silent Vloed. Maandagavond 21 september van 20:00 to 21:00... muziek, taal en stilte. Organist Frank van Wijk bespeelt het orgel. Deze avond wordt via RTV 80 uitgezonden. Dinsdag 22 september van 2:00 to 3:30... wandelen voor vrede. Woensdag de 23e om 2:00... woorden voor vrede. 14:30... Sinebergen voor vrede. 19:30 s'avonds in het Vredeskerkje, klanken voor vrede. Donderdag de 24e september 7:00... samen voor vrede. Oecumenische Taizé-viering in de Petrus- en Pauluskerk. Het volledige programma is te vinden op de site ruinekerk.nl. Op woensdag 23 september om 19:30... de Oecumenische Vredesvespers in de PKN-kerk te Egmond aan Zee. Voorgangers daarbij dominee Tjalling Huisman, pastoor Sandra van de Helm en de kapelaan Mario Adjou. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Indien er wel zo'n Arjan Posmaandag aan.
2: Dag Lisette.
1: Hoi, fijn je te spreken.
2: Ja, gezellig, leuk.
1: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
2: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
1: Ja.
2: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
1: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
2: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
1: Ja, en ja, de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is, wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
2: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
1: Ja, en ondanks België.
2: Ja, en daar heb je natuurlijk, het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet, want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
1: En dat is in België nu het geval?
2: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
1: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
2: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
1: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
2: Die staan ook droog en er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
1: Ja.
2: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
1: Ja.
2: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wel tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
1: ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
2: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
1: Ja, stel dat er nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt van een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
1: Ja.
2: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño. Als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
1: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
2: Wat zeg je?
1: Wil je nog meer delen met ons?
2: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat, dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
1: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Dus het zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
2: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
1: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
2: Ik heb het tijdje laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
1: Oké.
2: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
1: Oh ja, dus
2: dat was een leuke dag was dat.
1: Mooi zo.
2: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
1: Ja, hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
2: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
2: Dat stel je een schot die je eng vindt. En dan? Dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
2: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen. Dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
1: Oh, echt? Zo erg is het al?
2: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen. Maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen of is dat geen optie?
2: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
2: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingen cursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
2: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
2: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
2: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
2: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
2: Dankjewel, Lise.
1: Jij ook. Bedankt voor je tijd.
2: Joe.
1: Hoi, hoi.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is één van de winnaars van de innovatieprijs Waterschappen 2026. De prijs is voor het programma Zuivering van de Toekomst en ontwikkelt met 9 andere waterschappen, bedrijven en kennisinstituten. Het programma zet in op voldoende schoon water in een toekomst met hogere eisen en meer uitdagingen. Het Hoogheemraadschap bedankt iedereen die op het programma stemde voor de innovatieprijs. Een vrouw is donderdag met haar auto op de vangrail geëindigd langs de N9 ter hoogte van Schorl. De bestuurder kwam om onbekende reden in de berm naast de weg, precies waar de vangrail langs de weg omhoog kwam. Haar Tesla schoof de vangrail op en kwam verderop tot stilstand met de linkerzijde bovenop de barrière. Voor zover bekend bleef de vrouw ongedeerd. Een berger heeft de auto afgevoerd. In de Sammerspolder bij Egmond aan den Hoef is een nieuwe waterberging in gebruik genomen. De waterberging moet ervoor zorgen dat de regio beter is voorbereid op zogenaamde clusterbuien. In 2021 leidde zo'n intense regenbui op verschillende plekken tot wateroverlast. Door een andere inrichting van de Sammerspolder kan dit gebied nu worden gebruikt als opslag voor overvloedig regenwater. Een 22-jarige Bergenaar krijgt een taakstraf van 120 uur... voor het maandenlang stalken van zijn Amsterdamse ex-vriendin. De man kon de relatiebreuk niet verkroppen. Hij veranderde wachtwoorden van haar accounts, bleef contact zoeken en zette naakbeelden van haar online. Het gerechtshof legde daarnaast behandeling en een locatieverbod voor enkele straten in Amsterdam op. Ook moet de man ruim 6.000 euro schadevergoeding aan zijn ex-vriendin betalen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 oktober 2026 presenteert Merlin een nieuwe kunstexpositie met werk van kunstenaars Mart Krijger en Jeroen Wierdo van de Wier. Mart Krijger komt uit de kunstenaarsfamilie en richtte 12 jaar geleden zijn eigen studio op. Zijn kunst kenmerkt zich door een bijzondere materialen, ambachtelijke technieken en internationale invloeden. Hij werkt onder andere met hout, leer, marmer, zijde en kristallen en maakt uiteenlopende kunstwerken van bewerkte schedelkunst tot verfijnde kunstpanelen. Jeroen Wierdo van de Wier is XL-illustrator, grafisch ontwerper en kunstenaar. Zijn kleurrijke en gedetailleerde stijl is geïnspireerd door street art, graffiti en natuur. Zijn werk is te zien in uiteenlopende projecten, waaronder indrukwekkende muurkunst en ontwerpen voor bijzondere samenwerkingen. Voor deze expositie presenteren de kunstenaars een selectie van werken uit hun samenwerking, waarin hun stijlen verschillen met elkaar en samenkomen in verrassende kunstwerken. Bezoekers zijn welkom om de expositie te bewonderen en onder het genot van een drankje en een hapje bij Merlin. Restaurant Merlin is te vinden aan de Duinweg 15 in Schorrel.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na jaren van plannen, overleg en voorbereiding is de nieuwbouw van de dorpshuis De Schulp nu officieel begonnen. Ondanks de regen werd de start van de bouw dinsdag feestelijk gevierd. Met een symbolische eerste paal en een tijdcapsule voor de toekomst.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning?

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
2: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
1: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
3: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
1: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Bergenmeer vormt zaterdag 26 september het decor voor de 9e Bergenmeerrun. Een sportieve en vooral gezellige middag voor jong en oud. Deelnemers lopen deze editie voor de stichting Leergeld Alkmaar. Bergenmeerrun is zaterdagmiddag 26 september op het sportveld bij de Beethovensingel in Alkmaar. Kijk voor meer informatie en inschrijf op de website www.bergenmeerrun.nl.
0: Radio 80 Nieuwsbulvard.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeterjehuis.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bijna 140 verenigingen uit de regio Alkmaar doen dit jaar mee aan de grote clubactie. Vanaf zaterdag gaan leden met een lotenboekje langs de deuren om geld in te zamelen voor hun vereniging of club. Nieuw dit jaar is dat niet 80, maar 85% van de opbrengst naar de club wordt overgemaakt. Loodjes kosten 3 euro. De verkoop loopt tot en met 27 oktober en de trekking van de grote clubactie is op 3 november. In Egmond aan Zee is een voetganger gewond geraakt toen zij van achteren werd aangereden door een scootmobiel. Dat gebeurde donderdag vlak voor 9 uur op het burgemeester Eijmaplein. De vrouw stond in de rij voor de viskraam op het plein. Om snel te kunnen helpen kwamen zowel de politie als de ambulance af. De vrouw was door de klap van achteren ten val gekomen en raakte zo ernstig gewond dat ze mee moest naar het ziekenhuis. VVD-raadslid Michel Heusie geeft zijn zetel in de gemeenteraad van Bergen op. Volgens Heusie vallen zijn werk en taken als raadslid niet langer te combineren. Heusie is ondernemer en bekend als uitbater van een viskraam in Bergen. Aanvankelijk was zijn plan om in juni te stoppen met de winkel, maar de keuze is nu anders uitgepakt en stopt hij als raadslid. Een opvolger moet nog worden aangewezen. Een 42-jarige Pool moet definitief 8 maanden de cel in voor zijn aandeel in de rellen rond de AZ-Legia Warschau in 2023. 5 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet hij schadevergoedingen aan de agenten betalen. De man schopte tijdens het geweld bij het AFA-stadion meerdere ME'ers, onder wie een agent die op de grond lag. Het gerechtshof ziet geen enkele reden de eerdere straf te verlagen die de rechtbank vorig jaar aan hem oplegde. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Bestaansagenda.
1: Bij Youth Ark mag je komen zoals je bent. Of je nu veel weet van geloof en nieuwsgierig naar bent, of gewoon een fijne plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten, jij bent welkom. Elke avond staat er een ander thema centraal, passend bij wat jou bezighoudt. Denk aan vriendschap, keuzes maken en jouw identiteit. We vinden het belangrijk om jongeren echt te zien. Er is ruimte voor vragen, gesprek en natuurlijk gezelligheid. Je bent welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken. Stuur ons een berichtje via youth-ark.darknh.nl.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Naar Harregen en Zee is al een mooi ritje, maar dan ook nog met de stofzuiger. Bergense nieuwe rijdende monument. Het overkwam bijna 40 Bergenaren en Bergenezen afgelopen maandag. Vrijwilligers van de Zonnebloem begeleiden hen voor een heerlijk tochtje met ook nog een lunch in een strandtent.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizen.

0: van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
1: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
0: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
2: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
0: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wat doe je als twintiger? Welke afslag neem je? En hoe blijf je dicht bij jezelf? En kun je toch samen met je partner een pad op? En hoe kijk je daar samen 30 jaar later op terug? Daar gaat het over op 25 en 26 september in het Vrij Zijn Theater van Alkmaar. Het is het regiedebuut van de Bergense Charlotte de Jager.
2: Hits aan de lopende band.

change for quarter, I gotta make a

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
2: Het stratenspel.
5: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma?
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
2: De info en hitkick. Best wakker.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bijna 140 verenigingen uit de regio Alkmaar doen dit jaar mee aan de grote clubactie. Vanaf zaterdag gaan leden met een lotenboekje langs de deuren om geld in te zamelen voor hun vereniging of club. Nieuw dit jaar is dat niet 80, maar 85% van de opbrengst naar de club wordt overgemaakt. Loodjes kosten 3 euro. De verkoop loopt tot en met 27 oktober en de trekking van de grote clubactie is op 3 november. In Egmond aan Zee is een voetganger gewond geraakt toen zij van achteren werd aangereden door een scootmobiel. Dat gebeurde donderdag vlak voor 9 uur op het burgemeester Eijmaplein. De vrouw stond in de rij voor de viskraam op het plein. Om snel te kunnen helpen kwamen zowel de politie als de ambulance af. De vrouw was door de klap van achteren ten val gekomen en raakte zo ernstig gewond dat ze mee moest naar het ziekenhuis. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom een voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel BR Sheva. De ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. Vereniging Castricum Veilig is een petitie gestart om te protesteren tegen verkeersmaatregelen bij de spoorwegovergang in het dorp. De gemeente wil de verkeerssituatie rond deze drukke overweg anders inrichten. Daarmee moet de overgang veiliger worden. Maar volgens vereniging Castricum Veilig wordt het probleem alleen maar verplaatst en ondervinden inwoners en ondernemers nadeel van de aanpassingen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

hits. Aan de lopende hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt. Oh.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste woning binnen de pilot woningdelen van Kennemer Wonen in de gemeente Bergh is verhuurd. Twee jongeren namen deze week de sleutels in ontvangst voor een woning aan de Montgomerystraat in Egmond aan Zee. Dankzij de nieuwe woonvorm kunnen zij een nieuwe eigen plek vinden in een woningmarkt waar betaalbaar woonruimte schaars is.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland.

stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt

zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen.

morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band!

0: God holds, but we carry on.
1: En dan nu is het even tijd voor koffie.

0: 80. Hits aan de lopende band. Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Historisch vereniging Scorlongo organiseert op dinsdag 20 oktober... een lezing over schilder Jan van Scorrel. Spreker Ger Brusse neemt het publiek mee langs het bijzondere leven en het werk van de kunstenaar uit Scorrel. De lezing vindt plaats in de Blinkert 150 in Scorrel. De zaal opent om 7:15 en de lezing begint om 20:00 s'avonds.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Alkmaar komt met een online platform voor bewonersinitiatieven. Deze regeling moet het Alkmaar dus mogelijk maken om een financiële bijdrage aan te vragen voor initiatieven die de leefbaarheid, de sociale samenhang of de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren. Met het platform wil de gemeente Alkmaar bewonersinitiatieven ook zichtbaarder maken. In november moet het platform online staan. Strandpaviljoens in de Castricum aan Zee kunnen in de toekomst vergunningen aanvragen voor 10 jaar. Dat gaat in vanaf 2030. Daarmee hebben de paviljoenhouders meer economische zekerheid. De strandpaviljoens in Castricum aan Zee konden tot nu toe alleen voor korte periodes een vergunning aanvragen door een ligging bij de zeewering. Maar volgens het waterschap zijn de duinen van Castricum breed genoeg en is deze extra controle niet nodig. Een vrouw is donderdag met haar auto op de vangrail geëindigd langs de N9 ter hoogte van Schorl. De bestuurster kwam om onbekende reden in de berm naast de weg, precies waar de vangrail langs de weg omhoog kwam. Haar Tesla schoof de vangrail op en kwam even verderop tot stilstand met de linkerzijde bovenop de barrière. Voor zover bekend bleef de vrouw ongedeerd. Een berger heeft de auto afgevoerd. In de Sammerpolder bij Egmond aan Den Hoef is een nieuwe waterberging in gebruik genomen. De waterberging moet ervoor zorgen dat de regio beter is voorbereid op zogenaamde clusterbuien. In 2021 leidde zo'n intense korte regenbui op verschillende plekken al tot wateroverlast. Door een andere inrichting van de Sammerspolder kan dit gebied nu worden gebruikt als opslag voor overvloedig regenwater. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor iedereen die graag buiten sport. Vanaf aanstaande zaterdag kun je bij Fit met Sas ook op zaterdagochtend komen bootcampen. Naast de bestaande bootcamp op dinsdagavond van 8:30 tot 8:30... wordt het aanbod uitgebreid met een training op zaterdagochtend van 8:30 tot 9:30. Nieuwsgierig of bootcamp iets voor jou is? Doe een gratis proefles mee. Bestaande leden kunnen zich voor trainingen aanmelden via de gebruikelijke app.
2: Hits aan de lopen.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart.

0: het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de N501 Den Burg richting Den Horen. Tussen Den Burg en Den Helder 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Witt.
1: Een hele goede middag, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. De tweede aflevering van de jubileumuitzending 20 jaar Kunst Compleet. Dat vieren wij uitgebreid vandaag met zo'n 20 gasten die hier geïnterviewd worden. En natuurlijk, we bouwen ook een klein feestje. Tweede uur. Ik heb aan tafel zitten Yvonne Alting, Els Benjamins en Sebastian Bruin. Daar gaan we zo meteen mee praten, maar we gaan ook luisteren naar muziek. Normaal gesproken mogen de gasten muziek meenemen, maar nu mocht ik het uitkiezen. Dus dat werd Kate Bush, Running Up That Hill.

0: En dat was Kate Bush met Running Up That Hill. We hebben niet zo heel veel tijd en ik heb weer drie nieuwe gasten aan tafel. Sebastian Bruin, Els Benjamins en Yvonne Alting. Goedemiddag, Yvonne.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang is het geleden dat je in het

0: programma geweest ben. Weet je dat nog?
1: Nee. De laatste keer was telefonisch, dat weet ik wel. Maar ja. Nee, ik heb dat niet opgezocht.
0: Nee, ik ook niet hoor. in al die 20 jaar heb ik natuurlijk heel veel gasten gehad. Maar zo af en toe hebben we elkaar natuurlijk wel aan de telefoon. Of spreken we elkaar. Els, hoe langs geleden, weet je het nog?
1: Nee, ik vind dit een moeilijke vraag.
0: Ja, ik denk 2 jaar terug, 3 jaar terug misschien
1: nee,
0: al wel.
1: Langer. Ja, ik denk ja, langer.
0: Toch
1: ja.
0: wel, ja.
1: Maar omdat ik je zo vaak zie in de boterhal.
0: Ja. Dat is weer anders, ja. Ja. Ja. En jij, Sebastian, nog niet zo heel lang geleden.
2: Vorig jaar,
0: met de platenkast.
2: Ja.
0: Ja, want we hebben ook een item af en toe in Kunst Compleet, dat heet de platenkast. En dan kunnen kunstenaars hun platencollectie meenemen, want we hebben nog een pick-up staan. Maar dat gaat vandaag niet. Dit is helaas live. Waar zijn jullie mee bezig, Yvonne? Komt er een expositie aan?
1: Ik heb momenteel werk wat te zien is in Kranenburg. Bij de expositie georganiseerd door de KCB Zonder Ritme. En daar laat ik 3 werken zien. En die zijn eigenlijk geïnspireerd op de zee. En 2 is dat heel duidelijk herkenbaar. En de derde, dat denk je van, hé, wat zie ik nou precies? En dat is een zonder titel werk. Dus vandaar dat ik dat groepje ingestuurd heb. En voor de rest op mijn atelier ben ik momenteel bezig met collages te maken. Met stukjes van portretten. En in het najaar komt er nog een expositie in de Boterhal. En die heet Waterritme. En daar ga ik ook aan meedoen. In september is dat.
0: Ja. En jij, Els, waar ben je mee bezig?
3: Nou, ik ben eigenlijk voornamelijk nu op dit moment bezig met het begeleiden van de expositie Waterritme. Ik hoor net dat het andere ook iets met ritme heet in Bergen.
0: Ja, het is volgens mij zonder titel.
1: Dat is zonder titel. Oh, heb ik het verkeerd gezegd?
3: Ja, nee. Ik verstond alleen ook iets van ritme. Ik dacht, oh, nog een ritme behalve ons waterritme.
0: Ja, de KCB heet zonder titel.
3: Ja, oké. Okay, nou, ja. Dat is makkelijker. Vindt iedereen. Dat is dan geen thema. Maar waterritme is wel heel erg leuk. En het is ook heel divers. En we hebben ook kunstenaars van buitenaf. En het gaat allemaal over exposities in de Boterhal. Die ik voor dit laatste jaar dan nog begeleid. Dus dat is wel heel leuk. En dat is ook wel veel tijdnemend. En wat ik zelf doe, is drukken op het grafisch atelier Haarlem. Omdat ik toch persen nodig heb om te drukken.
0: Ja.
3: Maar mijn eigen pers staat daar overigens. Maar die kan ik niet thuis hebben. En maar dat is op een laag pitje op het ogenblik. Dus dat is niet heel veel. En ik heb dus ook niet voor mezelf exposities geregeld, maar meer voor anderen.
0: Ja.
3: Dus dat is wel.
0: En dat drukken, want dat is natuurlijk een druktechniek. Maar welke druktechniek gebruik je?
3: Ik gebruik nu houtdruk. En ik was eigenlijk verliefd op litho, steendruk. Maar dat is heel zwaar. En dat is langzaam. En ik wil het allemaal zelf doen. Ik wil niet afhankelijk zijn van mensen. Dus ik til al die stenen zelf. En ik maakte hele grote litho's. En dat vond ik verrukkelijk. En ik vind nu kleintjes ingewikkeld. Maar eigenlijk zijn ze ook steeds nog heel mooi. Maar ik ben op de houtdruk, want dat is sneller en eenvoudiger.
0: Ja. En jij, Sebastian, waar ben jij mee bezig?
2: Nou, ik was. Even kijken, ja, ik ben het voor in Purmerend voor Urban Landscapes ben ik het voorbereiden dat klaar is. En ondertussen ben ik aan het voorbereiden in. Ik doe met de kunstzienaars in Bergen mee. En daar ben ik bezig met iets op te zetten.
0: En waar doe je mee in de kunstendagen?
2: Dat is in de. Even kijken hoor. Bij de Verkenners zie je dat? Gebouw.
0: Ja, het scoutinggebouw van.
2: Daar heb ik een plek in. Dus,
0: dat is vlakbij de Zwarte Schuur daar. Ja. Bij het Oude Hof en zo. Ja.
2: En ik heb nog. Ik doe ook mee met de expositie. De zomerexpositie van de Kunstuitleen in Alkmaar.
0: Ja, Ode aan het. Ja. Wat is het? Water ook?
2: Ja, dat denk ik.
0: Wat een thema is er? Veel water, hè?
2: Is het. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, wat grappig. Ja. Ja. En ben je al klaar daarvoor?
2: Daar ben ik al klaar voor. Ja, nou, ik probeer het een beetje niet te veel nieuw werk en een beetje afwisselen met oud werk. En dus dat ik niet te veel hooi op mijn vork neem en dat het overzichtelijk blijft.
0: Ja, ja. Hoe overzichtelijk blijft het zo het hele jaar door, Yvonne, met alle exposities? Hou je daar wel rekening mee dat je niet te veel te weinig hebt?
1: Ja. op zich probeer ik tegenwoordig ook vooruit te werken. Want eigenlijk die portretten waarmee ik mee bezig ben, die zou ik heel graag in Kranenburg bij de jubileumexpositie willen laten zien. Maar het is een gigantisch werk om die techniek uit te voeren, omdat ik allemaal stokjes met de dikte van satéprikkers dan op papier plak. En dat is ook niet het leukste werk. Dus af en toe ben ik daar een tijdje mee bezig en dan wil ik weer eens wat anders doen.
0: Ja.
1: Dus in tijdsdelen.
0: En niet meer, dat kennen we natuurlijk allemaal, hè? Op het laatste nog iets willen maken voor een tentoonstelling. Ja, dat is niet te doen, hè?
2: Twee jaar terug wilde ik ook iets maken en ik werd halverwege ziek. En ik zag het op een gegeven moment hangen. En ik denk, ik had echt zo'n jeetje, wat een prutwerk. Ja,
0: want dit is gewoon geen goed werk.
2: Nee, toen, die heb ik ook helemaal weer, ben ik eigenlijk bijna opnieuw begonnen. En die is nu wel af. En die komt ook bij Urban Landscapes.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus, want je hebt echt tijd nodig om wel werk te maken.
2: Ja, en het, soms denk je dat het af is en dan kom je terug. En dan blijkt dat je...
0: Ja.
2: Ja, dat er nog zoveel dingen niet kloppen. En,
0: precies. Ja. Dus
2: dat is constant een soort... Het is heel veel kijken.
0: En hoe is bij jou? Els, ben jij wel vooruit aan het werken?
3: Ik vind altijd het moeilijke dat wat ik opgehangen... dat lijkt goed voor mijzelf. En dat heb ik dan ook wel echt onderzocht. Maar heel vaak als het hangt, is het zo anders... Mm-hmm. Dan schrik ik me rot of denk ik... Jezus, wat doet dat ertussen, tussen die tentoonstelling of weet ik wat. Dat vind ik wel een van de moeilijke dingen om dat te bepalen.
0: En dat komt omdat je dan samen met anderen exposeert?
3: Ja,
0: en daar moet je ook weer tot verhouden natuurlijk.
3: Je moet met exposities wel heel erg goed opletten hoe je het ophangt... zodat iedereen tot zijn recht komt.
0: Ja.
3: En dat vind ik dus op zich van dat inrichten met mensen ontzettend leuk. Omdat ik dat ook al een kunst op zich vind.
0: Zeker.
3: Maar voor mezelf is het heel moeilijk om te peilen wat het goed gaat doen. En dan krijg ik mijn kindje weer terug. En dan denk ik van, oh god, je was een lelijk kreng eigenlijk.
0: Het was eigenlijk.
3: En dan hangt hij weer thuis en dan is het weer gewoon leuk. En dus ik moet heel erg goed opletten, ook op het licht. Dat doet ontzettend veel. Ik heb een tijdje beeldjes gemaakt. En dat was ook met veel licht, heel verschillend. Maakte ik het heel mooi in mijn atelier. Kwam ik thuis, zei iemand, wat heb je daar voor marsepein? Dan dacht ik, oh ja, nu heeft het daglicht. Dat is iets anders.
0: Dat is anders, hè? Ja, en jij, Yvonne?
1: Ja, met dat vooruitwerken. Ik vind het ook wel heel leuk om in een korte tijd ergens iets voor te maken. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Ook af en toe voor het lab bij de Boterhal. Dat is een vitrine-expositie.
0: Ja.
1: En dat was dan een enorme uitdaging. Het leuke was ook wel dat het klein was. Dus het was ook wel overzichtelijk
0: te overzien,
1: om dat werk te maken.
0: Ja.
1: Maar dan zet je even alles op alles om zo'n geschikt mogelijk werk te maken.
0: Ja. We gaan ook nog even luisteren naar muziek. Want dat moet ook in dit programma. Een nummer die we zelf vaak spelen. Althans, dat is wel de bedoeling. Love You More, Raccoon. Nou, er gaat technisch iets mis. En dat is helemaal niet erg, want we zijn natuurlijk live. Dus ja... Grappig. We wachten gewoon. Ja, daar komt hij hoor.

0: En dat was Raccoon met Love You More. En ik heb aan tafel nog steeds Yvonne Alting, Els Benjamins en Sebastian Bruin. Ja, praat rustig verder. We zijn gewoon live, toch? Lekker. Okay. We laten het gewoon allemaal doorgaan. Ja, dat is dan toch allemaal prima. Dat hoort erbij. Jubileum-uitzending. Ja, waar gaan we het eens over hebben, zeiden we net. Tuurlijk heb ik wel voorbereid, maar ik laat het ook altijd gewoon een beetje gebeuren, hoor, wat iedereen zegt. Ja, toch, dat is het leukste. Hé, hey, mensen, we gaan het even over dat inrichten hebben. Dat lijkt me wel leuk, want we hebben natuurlijk met elkaar in de tentoonstellingscommissie gezeten van de Boothal. Daar gaan we het niet over hebben, maar we gaan het over inrichten hebben. Want Elsje zei het net al, het is hartstikke leuk om te doen. Maar het is ook wel altijd, hoe doe je dat? En hoeveel leden? En met hoeveel mensen? En wat
1: nou,
0: bevalt
1: daar
0: je?
1: Dus eigenlijk bij een ledententoonstelling mogen ze zich opgeven. En als er dus 60 leden zich opgeven, heb je heel weinig ruimte. Meestal is het tussen de 35 en 45 mensen die zich opgeven.
0: Ja.
1: Dus dat is ongeveer de helft van onze leden. Dus best veel, vind ik. En die zijn dan, die krijgen wel een thema. Dat vinden ze heel vreselijk, maar de helft van de leden levert iets in wat ze al hadden, wat binnen het thema zou kunnen passen. Wat moeilijk is, is dat je iedereen tot zijn recht wil laten komen. Dat iedereen op een mooiste plek wil hangen, voor zover die er is. Want je kan mooi hangen en je kan lelijk hangen. Mm. Dus daar hangt eigenlijk vanaf hoe je werk wordt ervaren.
0: Ja.
1: En dat is wel heel leuk. En dat doe je meestal met z'n tweeën of drieën. En ik heb daar zo speciale mensen voor waar het heel goed mee gaat. Dan heb je dezelfde mening over dingen. Dus het wordt wel een soort handschrift van je tentoonstelling. Dus op een gegeven moment denk je dan ook van, laat ik eens met iemand anders doen die veel ludieker omgaat met kleur en maat en weet ik wat. Maar ja, goed, het worden, gek genoeg komt er ontzettend veel divers werk binnen. Maar het wordt altijd weer een hartstikke mooie tentoonstelling op de een of andere manier.
0: Ja.
1: En dan maar hopen dat iedereen gelukkig is.
0: Ja, maar dat is het. Maar het is ook een vak eigenlijk, hè, dat inrichten. Want niet iedereen kan dat. Dat hebben we natuurlijk ook allemaal zelf wel de ervaringen. Dat je denkt van, oh, ik doe aan iets mee. En het is eigenlijk dat ik dacht, oh, dat had toch wel even beter of anders. Maar aan de andere kant, het is ook allemaal wel een soort van vrijwilligerswerk.
2: Meestal zie je het als het werk binnenkomt en je stel het uit.
0: Precies.
2: Zie je eigenlijk in één oogblik al waar de valkuilen zitten. En, en het stomme is, en die kan je soms dan, dat blijft toch altijd een beetje. Ja, weet je, je hebt gewoon heel veel werk wat wel goed bij elkaar kan passen. Maar er zijn altijd een aantal die toch een andere plek of meer gekaderd moeten opgehangen moeten worden, omdat ze anders de boel niet klopt.
0: Ja, precies. Ja, ja. En hoe ervaar jij dat, Yvonne, het inrichten van tentoonstellingen?
3: Ja, inderdaad. Als een soort puzzel.
0: Ja.
3: Om een soort harmonie. Om een soort harmonie te creëren. Dat,
0: ja. Maar de ene keer gaat dat beter dan de andere keer? Misschien?
3: Ja, het is inderdaad afhankelijk van het werk ook. Ik kan me ook een tentoonstelling herinneren. En er was iemand die maakte hele felle schilderijen. En daar wisten we echt geen plek voor. Want die overheerste de boel veel te veel.
0: Ja.
3: Kijk, dat kan gebeuren. Dat dingen dus of te subtiel zijn, waardoor ze niet goed uitkomen. Of juist te krachtig in verhouding met de rest. Waardoor de focus er helemaal naartoe gaat. En de rest eigenlijk teruggedrongen wordt.
0: Ja, precies. En het is net wat Els zegt. Dan moet je wel proberen uitzien te komen.
3: Ja.
0: En het lid zijn van een kunstenaarsvereniging. Hè, want dat komt ook regelmatig in dit programma voor, hè, want veel mensen zijn lid van een kunstenaarsvereniging. Wat is het voordeel voor jou, Sebastian, om lid te zijn van een kunstenaarsvereniging?
2: Ja, mijn idee was om kunstenaars te ontmoeten en dat je wat meer feedback kan krijgen over je eigen werk. Nou, dat laatste, dat gebeurt niet zoveel. Maar het is wel, je ziet ongeveer wel een gegeven moment van wat er van je wordt verwacht of wat er. Je ziet geeft me een soort kwaliteit. Niet van, oh ja, daar pas je tussen. Of weet je wel, het is ook wat voor expositie er is. En of dat interessant bij je werk past. Dat idee heb ik van een vereniging.
0: Heb je meer exposities nu ook dan zonder?
2: Ja, dat is. En ook gewoon door te exposeren, weer andere exposities gekregen.
0: Ja, precies.
2: Dus het werkt wel zo dat doordat mensen zien wat je hebt. Dat ze je ervoor gaan vragen. En soms ook heel specifiek.
0: Ja, dus dat netwerk van een kunstenaarsvereniging is wel belangrijk.
2: Ja, dat is zeker. Ja, dat voegt wel iets toe.
0: Ja. En jij, Els? Want jij bent natuurlijk al heel lang lid, hè, van de Boterhal onder andere.
1: Ja,
0: hoe ervaar jij dat?
1: Ik deed het voornamelijk voor informatie over materialen en hoe mensen tot iets kwamen. Ook spreken met elkaar. Dat viel mij wel tegen. Mm-hmm. Want ik merk dat iedereen toch op zijn eigen eilandje zit en dat ook graag wil zijn. Maar ik vind het toch heel dynamisch wat er allemaal gebeurt. En ik ben nooit gegaan om te kunnen exposeren. Want ik denk van, ja, je hebt 2 leden tentoonstellingen per jaar. En alles wat erbij komt is meegenomen. Ik vond het zelf heel fijn dat wij in een tijd... Het was voor mij ook een manier om moderne kunst te gaan accepteren.
0: En ook hedendaags vooral.
1: Ja, hedendaags. Ja. Omdat mm-hmm. mensen van buiten afkwamen.
0: Ja.
1: Van grote kwaliteit hadden we toen ter tijd. En dat was dus heel, heel voedend. Ja. Je werd daar dus echt door gevoed. En we hadden ook uitwisselingen, wat ik zelf altijd ontzettend leuk vond. Ook al levert het misschien ogenschijnlijk niet veel op, maar het is gewoon goed om buiten de grenzen te kijken.
0: Zeker.
1: Van je eigen vereniging, maar ook misschien van je eigen land en weer een teruggast te zijn voor anderen.
0: Ja.
1: Dat vind ik een heel groot voordeel van een vereniging.
0: Ja. En jij, want jij bent natuurlijk lid van 2, KCB en de Boterhal, Yvonne.
3: Ja.
0: En wat brengt het jou?
3: Wat brengt het mij? Nou, de Boterhal die heeft me heel veel contact inderdaad gebracht. En daar is wel een soort vriendenkringetje uit ontstaan. Dus dat is gewoon heel leuk. En wat Els zegt ook, die uitwisselingen qua exposities kan ik zeer waarderen. Want eerlijk gezegd ga ik er niet zo snel op uit om zelf in het buitenland iets te regelen. En toch ook wel gewoon dezelfde interesse delen en daarover te kunnen praten. Dat is gewoon heel prettig.
0: Ja, zeker. En het KCB, dat zit natuurlijk hier, hè, in Bergen. Is een andere vereniging?
3: Ja, dat is een heel andere vereniging. Niet alleen de ruimte, want in Hoorn hebben we natuurlijk een monumentaal oud pand. En in Bergen zitten we in Kranenburg met hele strakke witte wanden.
0: Mm-hmm. En echt een museum, hè?
3: Ja, echt een museum. En ik moet zeggen, daar hou ik wel van. Dat niets afleidend, behalve mijn werk. En daar is de sfeer eigenlijk heel anders. En dat gaat misschien ook wat veranderen, heb ik begrepen.
0: Ja, er komt wat meer dynamiek in, denk ik, hoor.
3: Ja.
0: Dus. Ja, fijn. We zijn alweer door het half uur heen, lieve mensen. Oei. Ja, het gaat snel, hè? Ja. We gaan naar muziek en dan gaan we wisselen met weer andere gasten. Dank jullie wel. We zien elkaar ongetwijfeld. En daar ben ik ook heel blij mee. En ik vind het ook heel fijn om altijd contact met jullie te hebben. En om die vriendschap te hebben. En dat jullie ook in het programma willen komen. Dus ook dank jullie wel daarvoor. En we gaan naar Lijflied van mij. Ja, we gaan naar Defying Gravity van Ariana Grande en Cynthia Erivo.

0: En dat was Defying Gravity van Cynthia Erivo en Ariana Grande. En ik heb het over lijflied, Helen. Want ik zit hier met Helen Botman, Peter van Vleuten. En aangeschoven is ook collega René Bremmers, daarover meer. Maar ik mocht de muziek uitkiezen voor dit programma. Want ik ben 20 jaar bestaan en normaal gesproken nemen jullie de muziek mee. Maar nu mocht ik het uitkiezen. En toen dacht ik, goh, wat is nou mijn lijflied? Defying Gravity van uit Wicked. Dus vandaar. Wow. Dus die hebben we net gehoord. Mm. Ja, welkom lieve mensen.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie in het programma wilden komen. We hebben nogmaals voor de luisteraars die net inschakelen. We hebben een live uitzending van 11 tot 2. We wisselen elke half uur van gasten met gasten. Want dit programma bestaat 20 jaar. René, even met jou beginnen. Want André riep net, hey, dat is je oud collega. Ja, dat weet ik dat mijn oud collega. Niet alleen is het mijn oud collega, maar het is ook nog steeds mijn collega.
2: Ja.
0: René Bremmers.
2: Ja.
0: René, je hebt ook wel eens de techniek van dit programma gedaan.
2: Ja, een paar keer. Altijd wel leuk hoor.
0: Ja, wel hè?
2: Ja. We proberen altijd Alanis Morissette tussen te smokkelen.
0: Precies, dat hebben we vanochtend gedaan hè?
2: Ja, okay,
0: ja, we hebben vanochtend Alanis gedraaid. We praten over muziek, want Helen en Peter zijn natuurlijk ook van de muziek.
2: Ja, dat weet ik.
0: Helemaal goed. Maar jij gaat stoppen.
2: Ja, sommige mensen die
0: 24 jaar bestaan en jij gaat stoppen.
2: Nee, 20.
0: 20.
2: Ja. Ja, sommige mensen die vieren je 20-jarig jubileum en anderen stoppen na 20 jaar.
0: Ja.
2: Ja, het boek gaat dicht.
0: De koek is op.
2: Nou, de koek is in die zin op. De Basement staat vooral voor de lokale scene, het bandje scene. Weet je, ook een beetje in de alternatieve scene. En 20 jaar lang heb ik ook gewoon vooral jonge muzikanten uitgenodigd om hun kunst te laten horen aan de luisteraars. En dat heb ik met ontzettend veel plezier en bezieling heb ik dat gedaan. Alleen vorig jaar toe kwam het gevoel een beetje dat het kost je natuurlijk heel veel tijd en geregel. Soms ook een hoop stress. En dat was nooit een probleem. Alleen vorig jaar toen begon het me een beetje tegen te staan. En toen dacht ik bij mezelf, ja, kijk, ik heb ook gewoon met de Basement met reguliere uitzendingen. Gewoon dat ik gewoon muziek draai en wat interviews heb enzovoorts.
0: Ja.
2: Maar goed, de Basement staat wel voor live muziek. Weet je, mensen verwachten dat wel. Dus ik dacht bij mezelf, ja, ik kan wel verder gaan onder de naam de Basement, maar dan geen live muziek. Maar dat is het niet.
0: Dat past niet, hè?
2: Dus, ja. Dus ik had besloten om te zeggen van, joh, na 20 jaar, het is mooi geweest. Kan met zeer trots kan ik terugkijken.
0: Zeker.
2: Met alles wat voor de revue is gepasseerd. En volgende week zaterdag.
0: Dus volgende week zaterdag.
2: Ja, dan hebben we de allerlaatste uitzending.
0: 27
2: van,
0: juni.
2: Ja, van 2 tot 6.
0: Oké, okay, goed.
2: In de middag, mensen.
0: In de middag.
2: Ja.
0: Dan gaan we weer dit kunstje herhalen.
2: Ja, alleen dan met iets andere gasten.
0: En dan zitten naast jou Peter van Vleuten en Helen Botman. Ook regelmatig gasten in dit programma. We kennen elkaar natuurlijk ook. Hè. Hoe is het met jullie? Hoe gaat het... Peter.
3: Nou, het gaat hartstikke goed. Wat wil je weten?
0: Wat wil je weten? Ja,
3: nou wat er allemaal goed gaat.
0: Wat er allemaal goed gaat natuurlijk.
3: Nou, ten eerste, wij zijn met z'n tweeën bezig met een nieuw programma. Daar treden we mee op. Komen we straks nog wel even op, denk ik. Wat mij betreft ben ik heel druk met de Songwriter School.
0: Ja.
3: En die bestaat 10 jaar. Ja, het is nog geen 20, maar dat is toch wel aardig.
0: Ja, joh.
3: En hebben we ontzettend leuke dingen op programma. Onder andere songwriting weekends in de zomer. En ik ben veel aan het schrijven. En we hebben, we hebben heel veel leuke dingen wat betreft de Songwriter School. En dan zit ik ook nog eens een keer... ben ik betrokken bij Muziekcentrum Simeon in
0: Bergen.
3: In Bergen.
0: Ja.
3: Wat echt waanzinnig goed loopt.
0: Dan hadden jullie dat verwacht toen jullie vorig jaar daarmee begonnen?
3: Nou... We hadden wel een heel goed plan in elkaar gezet. En daar waren we al 2 jaar mee bezig. Dus dat heeft echt zijn tijd goed gehad om te rijpen. En toen we vorig jaar van start gingen, ging het eigenlijk daarna... Nou, ik zal niet zeggen vanzelf, we hebben er hard aan moeten trekken. Maar het ging echt heel... Alles wat we hoopten, dat lukte ook. Heel veel mensen die ons gingen helpen. We kregen spullen, we kregen apparatuur, we kregen instrumenten. En we hebben nu 20 docenten ruim eigenlijk gewoon de hele week door actief bij ons.
0: Ja,
3: en die werken allemaal zelfstandig.
0: Ja, een muziekles voor jong en oud, hè?
3: Voor jong en oud, ja, zeker. Ja, ja, ja. Het is op verschillende instrumenten. Het is klassiek, het is modern. Maar inderdaad ook alle leeftijden. Ik heb zelf een groep van, ik zeg altijd heel beleefd 40-plussers, maar ze zijn wel iets meer dan 40-plus. Die vroeger allemaal in bandjes hebben gezeten, ja, en gespeeld. Mm-hmm. En ja, die komen elke dinsdag of woensdag een uur lang bij mij voor hun plezier spelen. Dus ik zeg altijd, ik geef geen les. Ja, ik leer ze wel af en toe een paar trucjes.
0: Tuurlijk.
3: Muzikantentrucjes.
0: Ja, tuurlijk.
3: Maar het is vooral het plezier. En dat gaat nu ook al ruim een jaar echt fantastisch. Ik heb 2 groepen, dus er zijn genoeg liefhebbers.
0: Leuk. Dus als mensen luisteren inderdaad muziek, school, zeg maar gewoon Simeon in Bergen. Ja. Nog steeds muziekles voor jong en oud.
3: Ja, absoluut. Ja. Ja,
0: en,
3: ja, ja, ja.
0: En jij, Helen?
1: Ik zangles natuurlijk.
0: Ja.
1: Met The Moving Voice geef ik zangles aan vrouwen.
0: En waarom alleen vrouwen?
1: Dat is eigenlijk een fysiologische overweging geweest. Omdat mannen zingen altijd of vaak lager dan vrouwen. Dus dan zat ik in de les altijd een beetje te brommen.
0: Ja, ja. Ja.
3: Je kon niet bij je lage bas.
1: Dat voelde niet meer zo fijn. Nee. Dus dacht ik, nou weet je wat. En dat voelde toen de tijd best als een enorme beslissing. Van dan ga ik gewoon alleen vrouwen doen. Nou, daar hebben we het ook nog wel over gehad, P. En nou, het is de beste beslissing ooit.
0: Ja.
1: En ik ben toen ook, ik gaf altijd individuele les. Ik ben toen begonnen met groepslessen. En het is ook gewoon heel bijzonder om te zien wat er gebeurt als je allemaal vrouwen in een groep hebt. En hoe die elkaar supporten. Ik denk dat dat bij mannen ook het geval is.
0: Tuurlijk.
1: Hoor.
0: Tuurlijk. Ja.
1: Maar misschien, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat zouden we een keertje moeten proberen. Maar nee, prachtig. En nu eventjes een zomerstop van alle lesgeven. En nou ja, van het weekend treden we dan nog op. 21 juni, hè, de langste dag.
0: Ja, ja.
1: Mooi, echt de zomer in. En met die zomerstop, ja, ik vind het wel mooi wat jij zegt, René. Van jij stopt dan, maar ik ben altijd aan het kijken van hoe nu weer verder. Welke veranderingen, ja, hoe voelt het nu? Moet het weer anders? Hoe dan? Dus dat is gewoon fijn om daar eventjes tijd voor te hebben. Om echt daarvoor te kunnen bezinnen.
0: Even na te denken
1: alles
0: over.
1: Nog?
0: Ja, precies, ja.
1: Dat,
0: ja, ik noemde net lijflied, natuurlijk.
1: Ja.
0: Lijflied, moet ik zeggen. Niet lijflied, maar lijflied. Want je gaat ook lijflied doen in augustus.
1: Ja. En sterker nog, jij gaat ook lijflied doen.
0: Ik ga ook lijflied doen.
3: Help.
1: Ja, lijflied. Wat wil je ervan weten?
0: Want, nou, niks. Heb je nog mensen nodig? Of,
1: Nee, we zitten vol.
0: Okay.
1: Dat is een mooi stemweekend in de zomer, in de Berkelei, prachtige plek in Bergen, met 8 vrouwen. Die allemaal zingen, die allemaal op hun eigen manier, zeg maar, binnenkomen. De een schrijft al songs, de ander nog niet. En het gaat dus om het schrijven van je lijflied. Dus niet alleen zingen, je stem vrij laten klinken, maar ook om een lijflied te schrijven. Hoe doe je dat? Waar haal je dat vandaan uit jezelf? En hoe geef je dat vorm?
0: Ja.
1: En iedereen doet dat altijd. Dus dat is, het is heel relaxed. Het is licht. Het is diep. Het is super gaaf.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd.
1: Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Ja, we gaan ook even naar muziek. En dan praten we rustig verder. We gaan naar een oudje, jaren 80. Ik mocht het uitkiezen. We gaan naar Tears for Fears. Ja joh, Everybody Wants to Rule the World.

0: Ja, dat was Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. En ik zit hier met Helen Botman, Peter van Vleuten en René Bremmers. We hebben het over muziek natuurlijk. Ik vind het heel fijn dat dit gewoon een soort muziekhalf uurtje is. En Peter heeft zo'n gitaar meegenomen.
1: Ja. Ik dacht, neem hem maar mee. Straks vraag je daarna en heb ik hem niet mee.
0: Heb je hem niet mee?
1: Ja.
0: Wat gaan jullie doen? Wat ga je doen?
2: Het sprong vanmorgen in ons hoofd. Ja, jij zit natuurlijk 20 jaar gewoon, vier je hier, je jubileum. En wij hebben een liedje en die heet 20 Years. Moet je je voorstellen dat iemand 20 jaar geleden een liefdesbrief of een brief naar je stuurt. En die is helemaal vergeeld en oud en je bent al 20 jaar aan het wachten. In zo'n 20 jaar kan er heel wat gebeuren. Het is een lange tijd, jij weet het. 20 years is dit, van de Civil Wars.

0: Nou, prachtig, dank jullie wel.
1: Mag ik je wat vragen, Karin?
0: Ja, natuurlijk mag jij ook wat vragen aan mij.
1: Ja, er zat een zinnetje in dat lied. For 20 years and 20 more. En ik dacht, ja. Hoe lang ben jij nog van plan
0: nou,
1: door te gaan?
0: Nou, de vraag kwam vanmorgen ook. Want we kwamen hier om, nou wat was het, 9:15. En toen was de tv-ploeg van RTV80 was hier al. Toen werd ik even kort geïnterviewd. En toen was inderdaad ook de vraag... Gaan we de 25 jaar halen? Dat is natuurlijk wel. Dat zou ik heel graag willen, die 25 jaar. Want natuurlijk kan het wel door, sowieso. Er zijn genoeg kunstenaars, muzici, ja. Schrijvers in deze omgeving. Kan gerust. Maar we zitten natuurlijk ook straks met een fusie. Die zit aan te komen. Dus of het blijft bestaan, is de grote vraag.
2: Maar wat wil jij?
0: Wat wil ik? Ik wil het doorgaan.
2: Ah,
0: ja, sowieso.
2: Dat is belangrijk.
0: En dan kan het altijd nog in een podcast of weet ik veel. Ja. Maar we zijn ook, want ik zei half, nou wat was het vorig jaar? December, november zat ik met de redactie om tafel en onze voorzitter Ruud. En ik zei, nou ik heb wel een ideetje voor dat 20-jarig jubileum. Kunnen we niet tv doen? Nou, natuurlijk, zeiden ze, kunnen we dat doen. Wil je dat aan tafel? Wil je? Ik zei, nee, dan wil ik gewoon met een cameraploeg op pad. En ik wil naar kunstenaars, naar het atelier, et cetera. Dus vanaf zondag, zaterdag, zondag, nou, morgen overmorgen... gaat de vierde aflevering van Kunst Compleet TV.
2: Wat leuk.
0: Ja, we zijn begonnen met Hoorde en Schimmel. En kunstenaars duo. Vervolgens werd het Hans van Marwijk. Die komt zo meteen nog.
3: Ja.
0: En de derde aflevering draait nu nog steeds. Dat was Galerie Klein Zwitserland. Ja. En vanaf dit weekend gaat Eerste Bergse Boekhandel, Thomas en Karin. Nou. Dus we zijn bezig met tv. Dat is een andere tak van sport. Ja. Dat wel.
2: Ja.
0: Ik ben wel radiomens hoor. Dat kan ik echt wel zeggen.
2: Maar wat Jan zegt, de bezieling is er nog steeds.
0: Ja, ja. Dus, zeker.
2: En dat is het belangrijkste.
0: Dat is het belangrijkste.
2: En natuurlijk, je bent altijd afhankelijk van, wat er gaat veranderen qua regels enzovoort.
0: Ja, zeker.
2: Maar goed, de motivatie is er. En wat je zegt, weet je, misschien als podcast ga je gewoon verder enzovoort.
0: Ja.
2: Je bent niet afhankelijk van muziek, weet je. Dus je kan gewoon...
0: Dat klopt.
2: Dus daar ligt het probleem ook niet. Dus.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik vind het heel fijn nog altijd om... Ik ben natuurlijk zelf beeldend kunstenaar. En dat vergeten mensen nog wel eens. Kan, niet altijd. Want het is ook vaak Karin van de radio. Of Karin van curator. Of Karin van...
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: En ze vergeten nog wel eens dat ik ook zelf beeldend kunstenaar ben. En ik vind het heel fijn om met mensen te praten over het vak.
1: Ja.
0: Want het is een vak. Dat zullen jullie ook weten als professioneel kunstenaar, muzikers, muzikanten. Het is een vak. En daar praat je over met collega's. En het is een hele mooie manier om... En de eerste keer dat ik dus... Bij Compleet FM, want wij komen allebei uit van Compleet FM. En de eerste keer dat ik daar in de studio zat en die koptelefoon opzette en die microfoon voor mijn neus, toen dacht ik, dit is leuk.
2: Ja.
0: Ja. Dat is het enige.
2: Ja.
0: Nou, en dat is het. En ik vind het nog steeds leuk.
2: Ja, maar dat is grappig dat je het zegt, want ik was samen met nog iemand, waren wij de DJ's bij een tienerdisco. Maar hij had ook een radioprogramma bij Rijgersdaal.
0: Ja.
2: Dat werd gewoon via de intercom werd dat gewoon uitgezonden. En dat was allemaal prima. En hij deed het samen met een andere vriend. Maar die kon de avond niet. En hij zei, nou, heb je zin om mee te gaan? Ik zei, prima. En net wat je zegt, koptelefoon op. En je mag presenteren en je mag plaat aankondigen. Maar je kan ook zelf platen zelf uitzoeken. Je hebt invloed, je kan dingen introduceren.
0: Ja.
2: En ik dacht van... Wow. Dit is gaaf. Dit is leuk. Dit is echt leuk.
0: Ja, en ik, wat ik ook heel... Dat betrap ik mezelf wel eens op. Want als ik zelf geïnterviewd word... dan vind ik echt niet zo heel geweldig. Want dan ben je de controle kwijt.
2: Ja.
0: Dat is ook zo. Hè, want dat is natuurlijk ook wel... Ja, dat hoort er ook bij.
1: Kun je nagaan hoe wij hier zitten?
0: Ja, precies. Ja, dat snap ik. Ja, ik snap het heel goed.
2: Maar je hebt wel wat te vertellen. Weet je, want dat is natuurlijk wel zo. Kijk, jij wil natuurlijk... je geeft gewoon een podium voor de kunst. Voor de schrijver, hè, want dat doe je natuurlijk ook nog.
0: Ja.
2: Maar goed, maar zelf, je hebt natuurlijk ook nodige kennis heb je opgebouwd. Ook als kunstenaar en dat soort dingen. En dus je hebt ook zelf wel wat te vertellen. Alleen het is een beetje raar dat elke keer zit je aan de ene kant van de microfoon. En dan opeens zit je aan de andere kant van de microfoon. Ja.
0: Ja, je kan natuurlijk niet in zo'n programma constant je eigen mening of je eigen kennis. En dat kan natuurlijk niet. Ik moet wel in dienst staan van degene die komt, hè, als gast. En dat vind ik ook wel heel oké, hoor.
2: Ja. Maar je mag wel aangeven of je iets moois vindt of iets moois of zo.
0: Ja, natuurlijk.
3: Maar dan stel je ook betere vragen natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Ja.
3: Je kunt veel uitdagende vragen stellen.
0: Ja.
3: Omdat je verder kijkt.
1: vanuit je eigen ervaring.
0: Ja, ik snap wel natuurlijk waar je het over hebt.
3: Dus dat komt nu ook in beeld.
0: Dat komt nu in beeld.
3: Eigenlijk heel logisch.
0: Dat is wel een leuke stap hoor, wat dat betreft. Ja,
2: in plaats van wat is je favoriete kleur en wat is je favoriete dieren.
0: Ja, en ik zei ook altijd, zeker van het begin, ik wil geen huistuin- en keukenprogramma. Het moet wel ergens over gaan.
2: Ja,
0: ik wil wel professionele mensen in mijn programma.
2: En je kan ook met je programma wat dieper op de zaak ingaan.
0: Ja, zeker.
2: Het wordt niet oppervlakkig.
0: Nee,
2: kijk,
0: dat hoop ik niet.
2: Natuurlijk wel in een bepaald soort niche. Maar goed, weet je. Voor de liefhebbers is het natuurlijk geweldig. Gewoon, weet je, dat is natuurlijk met sommige podcasts ook. Kijk, ik luister heel veel podcasts als het gaat over bijvoorbeeld muzikanten. En dat je meer in de diepte gaat dan alleen maar door vlakkige hitjes die je laat horen.
0: Precies, want je kan het ergens over hebben. Dat is absoluut waar. Ja. Ja.
1: En ik denk sowieso heel goed dat cultuur, weet je, het verdwijnt overal. Het is zo'n belangrijk facet in de samenleving.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat het heel goed is dat het aandacht krijgt op elke manier. Manier dan ook. Ja. Alles en iedereen die daar aandacht aan besteedt, draagt bij aan.
0: Nou, dat vind ik ook wel de grootste zorg eigenlijk, dat dat allemaal verdwijnt. Hè?
1: Ja.
0: En gelukkig hebben we hier in deze omgeving wel een goede geschiedenis, ook wat betreft kunstenaars, muzikanten, qua cultuur, zeker de gemeente Bergen natuurlijk, kan wel allemaal iets beter. Maar we hebben wel die geschiedenis en dat is wel ingebed. Maar je merkt natuurlijk wel dat het ook moeilijker wordt voor de professional om nog een vak uit te oefenen. Te exposeren, te spelen, et cetera. Dat wordt wel steeds moeilijker.
1: Ja, en ik denk ook, je moet het blijven voeden. En zeker als zo'n gemeente, hè, als je bijvoorbeeld in Bergen als kunstenaarsdorp, daar profileer je mee. Dan mag dat ook voeding krijgen van onderaf, zeg maar. Hè? Van de broedplaatsen die daar mogen blijven bestaan. Hè? Ja, en dan is Simeon natuurlijk ook een fantastische plek die dat weer voedt.
0: Ja, ik krijg een seintje van de regie, van mijn technicus.
2: Oh,
0: ja. We gaan naar het nieuws, maar we gaan ook nog even naar muziek. Vond ik ook wel even leuk. Een eindje, een oudje. En een beetje funky. Ain't Nobody, Chaka Khan.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen behoort tot de betere scorende gemeente als het gaat om elektrisch wonen en rijden. Volgens de nieuwe Eco-Electric Index van duurzaamheidsplatform Slimster daalt Bergen een score van 5 op een schaal van 10. Daarmee staat de gemeente op de 85ste plaats van de 342 Nederlandse gemeenten en op de 11e plaats binnen Noord-Holland.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. Zaterdag 19 september, 7 uur. In de kerk van de heilige Johannes de Doper begint om 7 uur een gezamenlijke viering van de protestantse gemeente en de rooms-katholieke parochie. Thema veerkracht. Samen nadenken over veerkracht. Iets wat in deze tijd brood nodig is. De kerken kampen met de nodige problemen. De samenleving met nog veel meer problemen, om van de hele wereld maar te zwijgen. Je zou er somber van worden. Je kunt daarom je ogen sluiten of wat sneller, makkelijke troost zoeken in de kerk. Maar beter is het om het gevaar in de ogen te kijken en in jezelf te zoeken naar de bron van jouw veerkracht. De muziek van Koor Chantus onder leiding van Geert Omta helpt daarbij. En de teksten die vanuit de Oecumenische Werkgroep geschreven worden door Klasine Nanne, Jos Frumeau en Letty Oosterhof willen ook bemoedigen. Maar in alles hebben we elkaar nodig als kerken en dorpelingen. En daarom is deze viering onmisbaar. En misschien het belangrijkste, de koffie en ontmoeting na afloop. Plaats Kerk aan de Herenweg in Schorel. Herenweg 171. De week van 19 tot en met 27 september staat volledig in het teken van de Vredesweek. Een greep uit het programma. Vrede vraagt om doen. Van 19 tot en met 27 september klinkt ieder kwartier muziek vanaf de Ruïnekerk. Door en rond de kerk groeit een lang lint, volgeschreven met woorden en wensen van duizenden inwoners van de gemeente Bergen en haar bezoekers. Er wordt gewandeld langs de namen van mensen die ooit uit Bergen werden weggevoerd. Er klinkt Oekraïense muziek. Er wordt gedanst, gezongen, geschreven en stilgestaan. Zelfs het patatje oorlog heet een week lang patatje vrede. Zo wordt vrede tijdens deze Vredesweek iets wat je in Bergen overal kunt tegenkomen. Want vrede is meer dan het zwijgen van wapens. Vrede begint ook dichtbij, wanneer mensen naar elkaar luisteren, elkaar niet uit het oog verliezen en iets durven te doen voor een ander. Daarom nodigt de werkgroep Vredesweek iedereen uit om mee te doen. Niet omdat wij de wereldvrede vanuit Bergen kunnen organiseren. Wel omdat niets doen geen optie is. Bijaardier Klaas de Haan opent zaterdagmiddag 19 september om 2 uur de Vredesweek met een live carillonconcert. De muziek klinkt over het kerkplein, de markt en de terrassen. In de klokken staan de namen van de Bergenaren die slachtoffer werden van de oorlog. Terwijl hun namen over het dorp klinken, worden de inwoners eraan herinnerd hoe kostbaar vrede is. Kom luisteren op het kerkplein. Ontmoet elkaar en schrijf een wens op het vredeslint. Welke wens voor vrede draag jij mee? Daarna om 3 uur in de Ruïnekerk het politiek dialoog. Wat vraagt vrede van ons? Zondag 20 september om 10 uur de Vredeszondag, de dienst in de Ruïnekerk, welke ook wordt uitgezonden via RTV 80, dus de televisie. Doorlopend deze dag en alle andere dagen, ruimte voor vrede in de Ruïnekerk, naar onderstaand programma tot 5 uur. Vredeslint, klokken voor vrede, proef de vrede, ijs voor vrede. Direct na de kerkdienst houdt de kinderburgemeester een korte toespraak en helpt om het vredeslint zichtbaar op te hangen en bevestigt ook zelf een lintje met een boodschap aan het lint. Zo worden alle inwoners uitgenodigd om het verlangen naar vrede zichtbaar te maken en krijgen de vredeswensen van de bezoekers een plaats in onze samenleving. Vrede beleef je niet alleen tussen de muren van een kerkgebouw, maar is overal in onze samenleving te vinden waar mensen respectvol en met zorg met elkaar omgaan.
Vervolgens in de Ruïnekerk om 12 uur cultuur en vrede. Oekraïne, meer dan een land in oorlog. Om 19:30 s'avonds Sinebergen voor vrede, Silent Vloed. Maandagavond 21 september van 20:00 tot 21:00 muziek, taal en stilte. Organist Frank van Wijk bespeelt het orgel. Deze avond wordt via RTV 80 uitgezonden. Dinsdag 22 september van 14:00 tot 15:30 wandelen voor vrede. Woensdag de 23e om 14:00 woorden voor vrede. 14:30 Sinebergen voor vrede. 19:30 s'avonds in het Vredeskerkje klanken voor vrede. Donderdag de 24e september 19:00 samen voor vrede. Oecumenische Taizé-viering in de Petrus- en Pauluskerk. Het volledige programma is te vinden op de site ruinekerk.nl. Op woensdag 23 september om 19:30 de Oecumenische Vredesvespers in de PKN-kerk te Egmond aan Zee. Voorgangers daarbij dominee Tjalling Huisman, pastoor Sandra van de Helm en de kapelaan Mario Adjou. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.

0: let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 1 file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, 2 kilometer lang. Bij knooppunt Zaandam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zes ruiters van het korps Rijdende Artillerie brengen zaterdag 19 september een bijzonder bezoek aan Bergen. De datum is niet toevallig. Precies op die dag in 1799 vond de slag bij Bergen plaats.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio

0: @velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Tjivai Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A7 Hoorn-Heerenveen de afsluitdijk bij Brezandijk 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De reddingsbrigade Egmond kijkt positief terug op een warme zomer. Door de langdurige warmte was het strand de afgelopen maanden geregeld druk en stonden vrijwilligers vrijwel voortdurend paraat. We hebben een ontzettende mooie zomer gehad met hoge temperaturen, vertelt Ron Zenveld.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet...

0: praktijk van meer migrainepatiënten. Alles over hoofdpijn.nl. Teken de petitie.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na jaren van plannen, overleg en voorbereiding is de nieuwbouw van de dorpshuis De Schulp nu officieel begonnen. Ondanks de regen werd de start van de bouw dinsdag feestelijk gevierd. Met een symbolische eerste paal en een tijdcapsule voor de toekomst.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, meldde meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer file, de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Filmtheater Sienenbergen doet van 18 tot en met 27 september mee aan de landelijke bioscoop 10-daagse. 4 dagen lang geldt een 2-voor-1 actie. Wie een reguliere ticket koopt, krijgt een tweede kaartje gratis.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat bij knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer file. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een fietser is ernstig gewond geraakt door een val tegen een paaltje op de Ebige Laan in Bergen. Dat gebeurde donderdagavond vlak na 6:30. Vermoedelijk merkte de man de paal in het midden van het fietspad te laat op. Door de val liep hij een hoofdwond op. Politie, twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar Bergen. De fietser is na de eerste hulp met grote spoed naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een van de winnaars van de innovatieprijs Waterschappen 2026. De prijs is voor het programma Zuivering van de Toekomst en ontwikkeld met 9 andere waterschappen, bedrijven en kennisinstituten. Het programma zet in op voldoende schoon water, in een toekomst met hogere eisen en meer uitdagingen. Het Hoogheemraadschap bedankt iedereen die op het programma stemde voor de innovatieprijs. Bijna 140 verenigingen uit de regio Alkmaar doen dit jaar mee aan de grote clubactie. Vanaf zaterdag gaan leden met lotenboekjes langs de deuren om geld in te zamelen voor hun vereniging of club. Nieuw dit jaar is dat niet 80, maar 85% van de opbrengst van de club wordt overgemaakt. Loodjes kosten 3 euro. De verkoop loopt tot en met 27 oktober. En de trekking van de grote clubactie is op 3 november. Er zijn zorgen over demonstraties die zijn aangekondigd rondom een voetbalwedstrijd in Alkmaar. Zowel landelijke als pro-Palestina groepen willen demonstreren tegen de Israëlische voetbalploeg Hapoel Be'er Sheva. Deze ploeg komt op 15 oktober naar Alkmaar voor de Europa League wedstrijd tegen AZ. De Joodse gemeenschap reageert dat een sportief evenement los zou moeten staan van politiek. In de Alkmaarse raad wordt gevreesd voor een escalatie. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Naar Harg aan Zee is al een mooi ritje. Maar dan ook nog met de stofzuiger. Bergense nieuw rijdende monument. Het overkwam bijna 40 Bergenaren en Bergenezen afgelopen maandag. Vrijwilligers van de Zonnebloem begeleiden hen voor een heerlijk tochtje met ook nog een lunch in een strandtent.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerken in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat alleen file op de A9 op dit moment, van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Filmtheater Sienebergen doet van 18 tot en met 27 september mee aan de landelijke bioscoop 10-daagse. 4 dagen lang geldt een 2-voor-1 actie. Wie een reguliere ticket koopt, krijgt een tweede kaartje gratis.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein is de vertraging een half uur. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Alkmaar komt met een online platform voor bewonersinitiatieven. Deze regeling moet het Alkmaar dus mogelijk maken om een financiële bijdrage aan te vragen voor initiatieven die de leefbaarheid, de sociale samenhang of de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren. Met het platform wil de gemeente Alkmaar bewonersinitiatieven ook zichtbaarder maken. In november moet het platform online staan. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een van de winnaars van de Innovatieprijs Waterschappen 2026. De prijs is voor het programma Zuivering van de Toekomst en ontwikkeld met 9 andere waterschappen, bedrijven en kennisinstituten. Het programma zet in op voldoende schoon water in een toekomst met hogere eisen en meer uitdagingen. Het Hoogheemraadschap bedankt iedereen die op het programma stemde voor de Innovatieprijs. In Egmond aan Zee is een voetganger gewond geraakt toen zij van achteren werd aangereden door een scootmobiel. Dat gebeurde donderdag vlak voor 9 uur 's ochtends op het burgemeester Eimaplein. De vrouw stond in de rij voor de viskraam op het plein. Op de melding kwamen zowel politie als ambulance af om snel te kunnen helpen. De vrouw was door de klap achterover gevallen. Het letsel was ernstig genoeg om haar mee te nemen naar het ziekenhuis. VVD-raadslid Michel Heusie geeft zijn zetel in de gemeenteraad van Bergen op. Volgens Heusie vallen zijn werk en de taken als raadslid niet langer te combineren. Heusie is ondernemer en bekend als uitbater van een viswinkel in Bergen. Aanvankelijk was zijn plan om te stoppen met de winkel, maar de keuze is nu dus anders uitgepakt en stopt hij als raadslid. Hij wordt opgevolgd door Annemieke Born uit Bergen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld. New truck.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen behoort tot de betere scorende gemeente als het gaat om elektrisch wonen en rijden. Volgens de nieuwe Eco Electric Index van duurzaamheidsplatform Slimster behaalt Bergen een score van 5 op een schaal van 10. Daarmee staat de gemeente op de 85ste plaats van de 342 Nederlandse gemeenten en op de 11e plaats binnen Noord-Holland.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder PRO, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio, behalve op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein is de vertraging 40 minuten. Ze zijn daar een auto aan het bergen. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Brother Behind op Radio 80 met Harder Try. Een hele goede middag. Dit is de Good Afternoon Show. Deze vrijdagmiddag heel veel leuke muziek. Zoals deze, The Kingdom of Fear. Als je

Pistol met Bottles. We gaan nu luisteren naar Bryan Adams en de plaat Have You Ever Really Loved a Woman? Geniet ervan.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Bergenmeer vormt zaterdag 26 september het decor voor de 9e Bergenmeerrun. Een sportieve en vooral gezellige middag voor jong en oud. Deelnemers lopen deze editie voor de stichting Leergeld Alkmaar. Bergenmeerrun is zaterdagmiddag 26 september op het sportveld bij de Beethoven Singel in Alkmaar. Kijk voor meer informatie en inschrijf op de website www.bergenmeerrun.nl.

heerlijke gouden ouwe goud vanuit was hij uit de jaren 70 van de Motors en de plaat Airport. Deze is ook leuk om weer eens te draaien. Kim nog van Billy Preston. Hier is With You, I'm Born Again op Radio 80. Come bring

Davina Michelle brak door in 2018 en heeft sindsdien vele mooie platen gemaakt. Zoals deze, I Won't Let Go, hier op Radio 80. Voor de kust en duinstreek, we zijn tot en met 6 uur bij je met alleen maar mooie hits.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat tussen de knooppunten Beverwijk en Rotterpolderplein 6 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. En op de A22 Beverwijk-Velsen bij knooppunt Velsen ook 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De opheffing van het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer duurt veel langer dan gedacht. De provincie en 6 gemeenten rond het meer willen niet verder met het recreatieschap, maar de opheffing is vertraagd door juridische onduidelijkheden. Ondertussen wordt groot onderhoud uitgesteld. Zo blijft Pannenkoekeiland voorlopig niet toegankelijk voor recreanten, omdat de beschoeiing zo slecht is dat aanmeren en het eiland betreden niet veilig is. De gemeenten Dijk en Waard en Alente gaan in Heerhugowaard 2 nieuwe basisscholen bouwen. Dat is nodig omdat de stad Heerhugowaard snel groeit. Het gaat om een integraal kindcentrum aan de Titanialaan en een integraal jong kindcentrum in Nieuw-Rijgersdaal. De totale kosten bedragen bijna 13 miljoen euro. In februari 2028 moet de bouw van de scholen beginnen en ze kunnen dan eind 2029 worden opgeleverd. Een fietser is ernstig gewond geraakt door een val tegen een paaltje op de Ebige Laan in Bergen. Dat gebeurde donderdagavond vlak na 6:30. Vermoedelijk merkte de man de paal in het midden van het fietspad te laat op. Door de val liep hij een hoofdwond op. Politie, 2 ambulances en een traumahelikopter kwamen naar Bergen. De fietser is na de eerste hulp met grote spoed naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. Een vrouw is donderdag met haar auto op de vangrail geëindigd langs de N9 ter hoogte van Schorl. De bestuurster kwam om onbekende reden in de berm naast de weg, precies waar de vangrail langs de weg omhoog kwam. Haar Tesla schoof de vangrail op en kwam even verderop tot stilstand met de linkerzijde bovenop de barrière. Voor zover bekend bleef de vrouw ongedeerd en een berger heeft de auto afgevoerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Lisa Stanfield, naast singer-songwriter, is ook nog eens actrice. En haar grootste hit scoorde ze in de late jaren 80 en begin jaren 90. En de plaat In the Right Places was daar een voorbeeld van. Tijd voor Gabriel Rios. Hij woont in de buurt, want is in 1996 naar België verhuisd. Heeft onder andere de plaat Broad Daylight geschreven.

Paul Young, Everything Must Change. Hij scoorde hiermee een klein hitje in Nederland en het Duitse taalgebied. Eind jaren 80. Hey, misschien ga je vanavond wel naar de kroeg. Nou, om de stemming er een beetje in te brengen op deze vrijdagmiddag, gaan we een heerlijke kroegpraat voor je draaien van Rutger van Barneveld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag 19 september komen daarom de leden van 13 verenigingen uit de gemeente Bergen in actie tijdens de grote clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken.
0: Voor de kust en Duinstreek.

Imagine Dragons op Radio 80 en Demons. We gaan eventjes naar Ricky Martin toe. Een Puerto Ricaanse zanger. Hij heeft wereldwijd meer dan 55 miljoen albums verkocht. En hij begon zijn carrière op 8-jarige leeftijd als kindsterretje bij de Zuid-Amerikaanse razend populaire jongensgroep Menudo. En zijn eerste drie singles waren grote zomerhits. En hier is hij met een zomerhit genaamd La Copa de la Vida. Weet je zo meteen weer aan de andere kant van nieuws. En ik ben terug met u twee van de Good Afternoon Show. Tot zo.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10, de Ring West. Tussen Haarlem en knooppunt Koenplein is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Good afternoon met Robin.

Jaren 80 was het toen de Crowded House de plaat Better Be Home Soon maakte. Hier in het tweede gedeelte van de Good Afternoon Show. Met nog mooie platen zoals deze van Alex Jaren. Hier is Fever Dream.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vocaalgroep Erato is op zoek naar mannen die willen meezingen. Het gemengde koor uit Egmond heeft tenor- en basstemmen nodig om de klank in balans te krijgen. Het koor zingt repertoire van pop tot musical, noten lezen is niet verplicht. Enthousiasme wel. Wie zich aanmeldt staat op 20 december op het podium tijdens het kerstconcert. Geïnteresseerden zijn welkom om een repetitie vrijblijvend mee te doen. Erato repeteert elke dinsdagavond van 7:30 tot 9:30 in Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan de Hoef. Aanmelden kan via info@erato-egmond.nl.

ABBA en Take a Chance. Echt een klassieker uit de jaren 70 om gewoon weer eens te draaien. We gaan naar de band The Polish. Ze hebben in de vroege jaren 80 de plaat Wrapped Around Your Finger gedraaid. En dat was een plaat die door verschillende bands nog gecoverd is. Bijvoorbeeld door de Green Lizard, een Nederlandse band die het in 2000 heeft gecoverd. En de Amerikaanse band Unrod coverde het nummer op hun platenmaatschappij afgebrachte album. Hier zijn ze.

Dekker. Ze heeft natuurlijk een relatie met Koen van Heesten. Die natuurlijk ook wel bekend is van dat bankzitters gebeuren allemaal. Dan weet je dat in ieder geval weer. We gaan nu luisteren naar Justin Timberlake en de plaat Cry Me a River.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A5, Hoofddorp Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en de aansluiting met knooppunt Raasdorp, ongeveer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Europa League-wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Be'er Sheva is aangemerkt als een hoog risicowedstrijd. Dat laat Alkmaar weten na vragen van de Raad. Volgens de gemeente hebben de risico's vooral te maken met de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten en niet met hooligans. De wedstrijd in de Europa League staat op 15 oktober op de planning. Eerder werden al pro-Palestijnse betogingen aangekondigd. Strandpaviljoens in de Castricum aan Zee kunnen in de toekomst vergunningen aanvragen voor 10 jaar. Dat gaat in vanaf 2030. Daarmee hebben de paviljoenhouders meer economische zekerheid. De strandpaviljoens in Castricum aan Zee konden tot nu toe alleen voor korte periodes een vergunning aanvragen door een ligging bij de zeebering. Maar volgens het waterschap zijn de duinen van Castricum breed genoeg en is deze extra controle niet nodig. Alkmaar komt met een online platform voor bewonersinitiatieven. Deze regeling moet het Alkmaar dus mogelijk maken om een financiële bijdrage aan te vragen voor initiatieven die de leefbaarheid, de sociale samenhang of de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren. Met het platform wil de gemeente Alkmaar de bewonersinitiatieven ook zichtbaarder maken. In november moet het platform online staan. In Egmond aan Zee is een voetganger gewond geraakt toen zij van achteren werd aangereden door een scootmobiel. Dat gebeurde donderdag vlak voor 9 uur 's ochtends op het burgemeester Eimaplein. De vrouw stond in de rij voor de viskraam op het plein. Op de melding kwamen zowel politie als ambulance af om snel te kunnen helpen. De vrouw was door de klap achterover gevallen. Het letsel was ernstig genoeg om haar mee te nemen naar het ziekenhuis. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Een redelijk rustige plaat voor hun doen is dit. Genesis met Hold In My Heart. En Genesis, daar was natuurlijk weer Phil Collins, de leadzanger van. En dan is de cirkel weer helemaal rond, zullen we zeggen, op deze vrijdagmiddag. Blijf lekker luisteren, want we gaan nog heerlijke hits voor je wegdraaien.

Johnson op Radio 80 met Tell It Like It Is. We gaan nu luisteren naar een hitje uit de top 40 van The Lost Frequencies. Heel leuke plaat is het, Live It All.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Veelal gaan ze aan de slag om geld in te zamelen voor iets. Maar nu zetten de Lions van Schorrel, Berg en de Egmonden zich in om meer aandacht te vragen voor Alzheimer, als de meest voorkomende vorm van dementie. Woensdagavond in de Blinkert in Schorrel werd duidelijk dat die aandacht hard nodig is.

Becky G met Shower. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was dan weer de Good Afternoon Show voor deze vrijdag 18 september van het jaar 2026. Ik wens je een fijne avond toe en een heel fijn weekend alvast.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat bij knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. Vanaf knooppunt Badhoevedorp is de vertraging daardoor ruim 20 minuten. Verder ook een ongeluk op de A10 bij Amsterdam Oud-Zuid. Daar zijn nu twee rijstroken dicht richting Utrecht. Vanaf Amsterdam West is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De opheffing van het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer duurt veel langer dan gedacht. De provincie en 6 gemeenten rond het meer willen niet verder met het recreatieschap, maar de opheffing is vertraagd door juridische onduidelijkheden. Ondertussen wordt groot onderhoud uitgesteld. Zo blijft Pannenkoekeiland voorlopig niet toegankelijk voor recreanten, omdat de beschoeiing zo slecht is dat aanmeren en het eiland betreden niet veilig is. Strandpaviljoens in de Castricum aan Zee kunnen in de toekomst vergunningen aanvragen voor 10 jaar. Dat gaat in vanaf 2030. Daarmee hebben de paviljoenhouders meer economische zekerheid. De strandpaviljoens in de Castricum aan Zee konden tot nu toe alleen voor korte periodes een vergunning aanvragen door een ligging bij de zeebering. Maar volgens het waterschap zijn de duinen van Castricum breed genoeg en is deze extra controle niet nodig. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een van de winnaars van de innovatieprijs Waterschappen 2026. De prijs is voor het programma Zuivering van de Toekomst en ontwikkeld met 9 andere waterschappen, bedrijven en kennisinstituten. Het programma zet in op voldoende schoon water in een toekomst met hogere eisen en meer uitdagingen. Het Hoogheemraadschap bedankt iedereen die op het programma stemde voor de innovatieprijs. Bijna 140 verenigingen uit de regio Alkmaar doen dit jaar mee aan de grote clubactie. Vanaf zaterdag gaan leden met loterboekjes langs de deuren om geld in te zamelen voor een vereniging of club. Nieuw dit jaar is dat niet 80, maar 85% van de opbrengst van de club wordt overgemaakt. Loodjes kosten 3 euro en de verkoop loopt tot en met 27 oktober. En de trekking van de grote clubactie is op 3 november. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: @velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
2: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
1: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Witt.
1: Een hele goede middag, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. De tweede aflevering van de jubileumuitzending 20 jaar Kunst Compleet. Dat vieren wij uitgebreid vandaag met zo'n 20 gasten die hier geïnterviewd worden. En natuurlijk, we bouwen ook een klein feestje. Tweede uur. Ik heb aan tafel zitten Yvonne Alting, Els Benjamins en Sebastiaan Bruin. Daar gaan we zo meteen mee praten, maar we gaan ook luisteren naar muziek. Normaal gesproken mogen de gasten muziek meenemen, maar nu mocht ik het uitkiezen. Dus dat werd Kate Bush, Running Up That Hill.

0: En dat was Kate Bush met Running Up That Hill. We hebben niet zo heel veel tijd en ik heb weer drie nieuwe gasten aan tafel. Sebastian Bruin, Els Benjamins en Yvonne Alting. Goedemiddag, Yvonne.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang is het geleden dat je in het programma geweest bent? Weet je dat nog?
1: Nee, de laatste keer was telefonisch, dat weet ik wel. Maar... Ja. Nee, ik heb dat niet opgezocht.
0: Nee, ik ook niet hoor. Nee, in al die 20 jaar heb ik natuurlijk heel veel gasten gehad. Maar zo af en toe hebben we elkaar natuurlijk wel aan de telefoon. Of spreken we elkaar. Els, hoe langs geleden, weet je het nog?
2: Nee, ik vind dit een moeilijke vraag.
0: Ja, ik denk 2 jaar terug, 3 jaar terug misschien
2: nee,
0: wel.
2: Langer. Ja, ik denk langer.
0: Toch wel, ja.
2: Maar omdat ik je zo vaak zie in de boterhal.
0: Ja. Dat is weer anders, ja. Ja. En jij, Sebastian, nog niet zo heel lang geleden.
3: Vorig jaar,
0: met de platenkast.
3: Ja.
0: Ja, want we hebben ook een item af en toe in Kunst Compleet, dat heet de platenkast. En dan kunnen kunstenaars hun platencollectie mee.

0: dat groepje ingestuurd heb. En ja, voor de rest op mijn atelier ben ik momenteel bezig met collages te maken met stukjes van portretten. En in het najaar komt er nog een expositie in de Boterhal. En die heet Waterritme. En nou, daar ga ik ook aan meedoen. In september is dat.
1: Ja. En jij, Els, waar ben je mee bezig?
2: Nou, ik ben eigenlijk voornamelijk nu op dit moment bezig met het begeleiden van de expositie Waterritme. Ik hoor net dat het andere ook iets met ritme heet in Bergen.
1: Ja, het is volgens mij zonder titel.
0: Dat is zonder titel. Oh, ja. Heb ik het verkeerd gezegd?
2: Nee. Ik verstond alleen ook iets van ritme. Ik dacht, oh, nog een ritme behalve ons waterritme.
1: Ja, de KCB heet zonder titel.
2: Ja, ja. Oké. Okay, nou, ja. Dat is makkelijker, vindt iedereen. Dat is dan geen thema. Maar waterritme is wel heel erg leuk. En het is ook heel divers. En we hebben ook kunstenaars van buitenaf. En het gaat allemaal over exposities in de Boterhal. Die ik voor dit laatste jaar dan nog begeleid. Dus dat is wel heel leuk. En dat is ook wel veel tijdnemend. En wat ik zelf doe, is drukken op het grafisch atelier Haarlem. Omdat ik toch persen nodig heb om te drukken.
1: Ja.
2: Maar mijn eigen pers staat daar overigens. Maar die kan ik niet thuis hebben. En ja, maar dat is op een laag pitje op het ogenblik. Dus dat is niet heel veel. En ik heb dus ook niet voor mezelf exposities geregeld, maar meer voor anderen.
1: Ja.
2: Dus dat is wel.
1: En dat drukken, want dat is natuurlijk een druktechniek. Maar welke druktechniek gebruik je?
2: Ik gebruik nu houtdruk. En ik was eigenlijk verliefd op litho, steendruk. Maar dat is heel zwaar. En dat is langzaam. En ik wil het allemaal zelf doen. Ik wil niet afhankelijk zijn van mensen. Dus ik til al die stenen zelf. En ik maakte hele grote litho's. En dat vond ik verrukkelijk. En ik vind nu kleintjes ingewikkeld. Maar eigenlijk zijn ze ook steeds nog heel mooi. Maar ik ben op de houtdruk, want dat is sneller en eenvoudiger.
1: Ja. En jij, Sebastian, waar ben jij mee bezig?
3: Nou, ik was. Even kijken hoor. Ja, ik ben dat voor. In Purmerend. Voor. Urban Landscapes. Ben ik aan het voorbereiden dat klaar is. En ondertussen. Ben ik aan het voorbereiden in. Ik doe met de kunstziendaags in Bergen mee. En. Daar ben ik bezig met iets op te zetten.
1: En waar doe je mee in de kunstendagen?
3: Ja, dat is in de. Even kijken hoor. Bij de Verkenners zie je dat? In het gebouw?
1: Ja, het scoutinggebouw van.
3: Daar heb ik een plek in. Dus,
1: ja, dat is vlakbij de Zwarte Schuur daar. Ja. Bij het Oude Hof en zo. Ja.
3: En ik heb nog. Ik doe ook mee met de expositie. De zomerexpositie van de Kunstuitleen in Alkmaar.
1: Ja, ode aan het. Ja. Wat is het? Water ook?
3: Ja, dat denk ik.
1: Wat een thema is. Veel water, hè?
3: Is het. Ja.
1: Ja. Ja, wat grappig. Ja. En ben je al klaar daarvoor?
3: Daar ben ik al klaar voor. Ja, nou, ik probeer het een beetje niet te veel nieuw werk en een beetje afwisselen met oud werk. En dus dat ik niet te veel hooi op mijn vork neem. En dat het overzichtelijk blijft.
1: Ja, ja. Hoe overzichtelijk blijft het zo? Het hele jaar door, Yvonne, met alle exposities. Hou je daar wel rekening mee dat je niet te veel te weinig hebt?
0: Ja. Op zich probeer ik tegenwoordig ook vooruit te werken. Want eigenlijk die portretten waarmee ik mee bezig ben, die zou ik heel graag in Kranenburg bij de jubileumexpositie willen laten zien. Maar het is een gigantisch werk om die techniek uit te voeren, omdat ik allemaal zeg maar stokjes met de dikte van satéprikkers dan op papier plak. En dat is ook niet het leukste werk. Dus af en toe ben ik daar een tijdje mee bezig en dan wil ik weer eens wat anders doen.
1: Ja.
0: Dus in tijdsdelen.
1: En niet meer, want dat kennen we natuurlijk allemaal, hè? Op het laatste nog iets willen maken voor een tentoonstelling. Ja, dat is niet te doen, hè?
3: Twee jaar terug wilde ik ook iets maken en ik werd halverwege ziek. En ik zag het op een gegeven moment hangen. En ik denk, ik had echt zoiets, jeetje, wat een prut. Wat een prutwerk.
1: Ja, want dit is gewoon geen goed werk.
3: Nee. En toen, die heb ik ook helemaal weer, ben ik eigenlijk bijna opnieuw begonnen en die is nu wel af. En die komt ook bij Urban Landscapes.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Dus, maar je hebt echt tijd nodig om wel werk te maken.
3: Ja, ja. En het, soms denk je dat het af is en dan kom je terug. En dan blijkt dat je dat er nog zoveel dingen niet kloppen. En,
1: precies. Dus ja.
3: Dat is constant een soort. Het is heel veel kijken.
1: En hoe is het bij jou, Els? Ben jij wel vooruit aan het werken?
2: Ik vind altijd het moeilijke dat wat ik opgehangen. Dat lijkt goed voor mijzelf. En dat heb ik dan ook wel echt onderzocht. Maar heel vaak als het hangt, is het zo anders. Mm-hmm.

0: dan schrik ik me rot. Of denk ik, jezus, wat doet dat ertussen? Tussen die tentoonstelling of weet ik wat. Dat vind ik wel een van de moeilijke dingen om dat te bepalen.
1: En dat werken, komt omdat je dan samen met anderen exposeert?
0: Ja,
1: en daar moet je ook weer tot verhouden, ja, natuurlijk.
0: Je moet je met exposities wel heel erg goed opletten hoe je het ophangt. Ja. Zodat iedereen tot zijn recht komt.
1: Ja.
0: En dat vind ik dus op zich van dat inrichten met mensen ontzettend leuk. Omdat ik dat ook al een kunst op zich vind.
1: Zeker.
0: Maar voor mezelf is het heel moeilijk om te peilen wat het goed gaat doen. En dan krijg ik mijn kindje weer terug. En dan denk ik van, oh god, je was een lelijk kreng eigenlijk.
1: Het was eigenlijk.
0: En dan hangt hij weer thuis en dan is het weer gewoon leuk. En dus ik moet heel erg goed opletten, ook op het licht. Dat doet ontzettend veel. Ik heb een tijdje beeldjes gemaakt. En dat was ook met veel licht, heel verschillend. Maakte ik het heel mooi in mijn atelier. Kwam ik thuis, zei iemand, wat heb je daar voor marsepein? Dan dacht ik, oh ja, nu heeft het daglicht. Dat is iets anders.
1: Dat is anders, hè? Ja. En jij, Yvonne?
2: Ja, met dat vooruitwerken. Ik vind het ook wel heel leuk om in een korte tijd ergens iets voor te maken. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Ook af en toe voor het lab bij de Boterhal. Dat is een vitrine-expositie.
1: Ja.
2: En dat was dan een enorme uitdaging. Het leuke was ook wel dat het klein was. Dus het was ook wel overzichtelijk
1: te overzien,
2: om dat werk te maken.
1: Ja.
2: Maar dan zet je even alles op alles om zo'n geschikt mogelijk werk te maken.
1: Ja. We gaan ook nog even luisteren naar muziek. Want dat moet ook in dit programma. Een nummer die we zelf vaak spelen. Althans, dat is wel de bedoeling. Love You More, Raccoon. Nou, er gaat technisch iets mis. En dat is helemaal niet erg. We zijn natuurlijk live, dus ja. Grappig. We wachten gewoon. Ja, daar komt hij hoor.

0: En dat was Raccoon met Love You More. En ik heb aan tafel nog steeds Yvonne Alting, Els Benjamins en Sebastian Bruin. Ja, praat rustig verder. We zijn gewoon live, toch? Lekker. Okay. We laten gewoon allemaal doorgaan. Ja, maar ja, dat is dan toch allemaal prima. Dat hoort erbij. Jubileum uitzending. Ja, waar gaan we het eens over hebben, zeiden we net. Tuurlijk heb ik wel voorbereid, maar ik laat het ook altijd gewoon een beetje gebeuren, hoor, wat iedereen zegt. Ja, toch, dat is het leukste. Hey mensen, we gaan het even over dat inrichten hebben. Dat lijkt me wel leuk, want we hebben natuurlijk met elkaar in de tentoonstellingscommissie gezeten van de Boothal. Daar gaan we het niet over hebben, maar we gaan het over inrichten hebben. Want Elsje zei het net al, het is hartstikke leuk om te doen. Maar het is ook wel altijd, hoe doe je dat? En hoeveel leden? En met hoeveel mensen? En wat bevalt je?
1: Dus eigenlijk bij een ledententoonstelling mogen ze zich opgeven. En als er dus 60 leden zich opgeven, heb je heel weinig ruimte. Meestal is het tussen de 35 en 45 mensen die zich opgeven.
0: Ja.
1: Dus dat is ongeveer de helft van onze leden. Dus best veel, vind ik. En die zijn dan, die krijgen wel een thema. Dat vinden ze heel vreselijk, maar de helft van de leden levert iets in wat ze al hadden, wat binnen het thema zou kunnen passen. Wat moeilijk is, is dat je iedereen tot zijn recht wil laten komen. Dat iedereen op een mooiste plek wil hangen, voor zover die er is. Want je kan mooi hangen en je kan lelijk hangen. Mm. Dus daar hangt eigenlijk vanaf hoe je werk wordt ervaren.
0: Ja.
1: En dat is wel heel leuk. En dat doe je meestal met z'n tweeën of drieën. En ik heb daar zo speciale mensen voor waar het heel goed mee gaat. Dan heb je dezelfde mening over dingen. Dus het wordt wel een soort handschrift van je tentoonstelling. Dus op een gegeven moment denk je dan ook van, laat ik eens met iemand anders doen die veel ludieker omgaat met kleur en maat en weet ik wat. Maar ja, goed, het worden, gek genoeg komt er ontzettend veel divers werk binnen. Maar het wordt altijd weer een hartstikke mooie tentoonstelling op de een of andere manier.
0: Ja.
1: En dan maar hopen dat iedereen gelukkig is.
0: Ja, maar dat is het. Maar het is ook een vak eigenlijk, hè, dat inrichten. Want niet iedereen kan dat. Dat hebben we natuurlijk ook allemaal zelf wel de ervaring. Hè? Dat je denkt van, oh, ik doe aan iets mee. En het is eigenlijk dat ik dacht, oh, dat had toch wel even beter of anders. Maar aan de andere kant, het is ook allemaal wel een soort van vrijwilligerswerk. Hè?
2: Meestal zie je het als het werk binnenkomt. En je stel het uit.
0: Precies.
2: Dan zie je eigenlijk in één oogblik al waar de valkuilen zitten. En, en het stom is, en die kan je soms dan, dat blijft toch altijd een beetje. Ja, weet je, je hebt gewoon heel veel werk wat wel goed bij elkaar kan passen. Maar er zijn altijd een aantal die toch een andere plek of meer gekaderd moeten opgehangen moeten worden, omdat ze anders de boel niet klopt.
0: Ja, precies. Ja, ja. En hoe ervaar jij dat, Yvonne, het inrichten van tentoonstellingen?
3: Ja, inderdaad. Als een soort puzzel om een soort harmonie te creëren.
0: Maar de ene keer gaat dat beter dan de andere keer? Misschien?
3: Ja, het is inderdaad afhankelijk van het werk ook. Ik kan me ook een tentoonstelling herinneren. En er was iemand die maakte hele felle schilderijen. En daar wisten we echt geen plek voor. Want die overheerste de boel veel te veel.
0: Ja.
3: Kijk, dat kan gebeuren. Dat dingen dus of te subtiel zijn, waardoor ze niet goed uitkomen. Of juist te krachtig in verhouding met de rest. Waardoor de focus er helemaal naartoe gaat. En de rest eigenlijk teruggedrongen wordt.
0: Ja, precies. En het is net wat Els zegt. Dan moet je wel proberen uitzien te komen.
3: Ja.
0: En het lid zijn van een kunstenaarsvereniging. Hè, want dat komt ook regelmatig in dit programma voor, hè, want veel mensen zijn lid van een kunstenaarsvereniging. Wat is nou het voordeel voor jou, Sebastian, om lid te zijn van een kunstenaarsvereniging?
2: Nou ja, mijn idee was om kunstenaars te ontmoeten en dat je wat meer feedback kan krijgen over je eigen werk. Nou ja, dat laatste, dat gebeurt niet zoveel. Maar het is wel, je ziet ongeveer wel een gegeven moment van wat er van je wordt verwacht of wat er. Je ziet geeft me een soort kwaliteit. Niet van, oh ja, daar pas je tussen. Of weet je wel, het is ook wat voor expositie er is. En of dat interessant bij je werk past. Dat idee heb ik van een vereniging.
0: Heb je meer exposities nu ook dan zonder?
2: Ja, dat is. En ook gewoon door te exposeren, weer andere exposities gekregen.
0: Ja, precies.
2: Dus het werkt wel zo dat doordat mensen zien wat je hebt. dat ze je ervoor gaan vragen. En soms ook heel specifiek.
0: Ja, dus dat netwerk van een kunstenaarsvereniging is wel belangrijk.
2: Ja, dat is zeker. Ja, dat voegt wel iets toe.
0: Ja, en jij Els? Want jij bent natuurlijk al heel lang lid, hè, van de Boterhal onder andere.
1: Ja,
0: hoe ervaar jij dat?
1: Ik deed het voornamelijk voor informatie over materialen en hoe mensen tot iets kwamen. Ook spreken met elkaar. Dat viel mij wel tegen. Mm-hmm. Want ik merk dat iedereen toch op zijn eigen eilandje zit en dat ook graag wil zijn. Maar ik vind het toch heel dynamisch wat er allemaal gebeurt. En ik ben nooit gegaan om te kunnen exposeren. Want ik denk van, ja, je hebt 2 leden tentoonstellingen per jaar. En alles wat erbij komt is meegenomen. Ik vond het zelf heel fijn dat wij in een tijd... Het was voor mij ook een manier om moderne kunst te gaan accepteren.
0: En ook hedendaags vooral.
1: Ja, hedendaags. Ja. Omdat mm-hmm. mensen van buiten afkwamen.
0: Ja.
1: Van grote kwaliteit hadden we toentertijd. En dat was dus heel, heel voedend. Ja. Je werd daar dus echt door gevoed. En we hadden ook uitwisselingen, wat ik zelf altijd ontzettend leuk vond. Ook al levert het misschien ogenschijnlijk niet veel op, maar het is gewoon goed om buiten de grenzen te kijken.
0: Zeker.
1: Van je eigen vereniging, maar ook misschien van je eigen land en weer een teruggast te zijn voor ja. anderen.
0: Ja.
1: Dat vind ik een heel groot voordeel van een vereniging.
0: Ja. En jij, want jij bent natuurlijk lid van 2, KCB en de Boterhal, Yvonne.
3: Ja.
0: En wat brengt het jou?
3: Wat brengt het mij? Nou, de Boterhal die heeft me heel veel contact inderdaad gebracht. En daar is wel een soort vriendenkringetje uit ontstaan. Dus dat is gewoon heel leuk. En wat Els zegt ook, die uitwisselingen qua exposities kan ik zeer waarderen. Want eerlijk gezegd ga ik er niet zo snel op uit om zelf in het buitenland iets te regelen. En toch ook wel gewoon dezelfde interesse delen en daarover te kunnen praten. Dat is gewoon heel prettig.
0: Ja, zeker. En het KCB, dat zit natuurlijk hier, hè, in Bergen. Is een andere vereniging?
3: Ja, dat is een heel andere vereniging. Niet alleen de ruimte, want in Hoorn hebben we natuurlijk een monumentaal oud pand. En in Bergen zitten we in Kranenburg met hele strakke witte wanden.
0: Mm-hmm. En echt een museum, hè?
3: Ja, echt een museum. En ik moet zeggen, daar hou ik wel van. Dat niets afleidend, behalve mijn werk. En daar is de sfeer eigenlijk heel anders. En dat gaat misschien ook wat veranderen, heb ik begrepen.
0: Ja, er komt wat meer dynamiek in, denk ik, hoor.
3: Ja,
0: fijn. We zijn alweer door het half uur heen, lieve mensen. Oei. Ja, het gaat snel, hè? Ja. We gaan naar muziek en dan gaan we wisselen met weer andere gasten. Dank jullie wel. We zien elkaar ongetwijfeld en daar ben ik ook heel blij mee. En ik vind het ook heel fijn om altijd contact met jullie te hebben en om die vriendschap te hebben. En dat jullie ook in het programma willen komen. Dus ook dank jullie wel daarvoor. En we gaan naar live lied. Van mij. Ja, we gaan naar Defying Gravity van Ariana Grande en Cynthia Erivo.

0: En dat was Defying Gravity van Cynthia Erivo en Ariana Grande. En ik heb het over lijflied, Helen. Want ik zit hier met Helen Botman, Peter van Vleuten. En aangeschoven is ook collega René Bremmers, daarover meer. Maar ik mocht de muziek uitkiezen voor dit programma. Want ik ben 20 jaar bestaan. En normaal gesproken nemen jullie de muziek mee. Maar nu mocht ik het uitkiezen. En toen dacht ik, goh, wat is nou mijn lijflied? Defying Gravity van uit Wicked. Dus vandaar. Wow. Dus die hebben we net gehoord. Mm. Ja, welkom lieve mensen.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie in het programma wilden komen. We hebben nogmaals voor de luisteraars die net inschakelen. We hebben een live uitzending van 11 tot 2. We wisselen elke half uur van gasten met gasten. Want dit programma bestaat 20 jaar. René, even met jou beginnen. Want
2: oh,
0: André riep net, hé, dat is je oud collega. Ja, dat weet ik, dat had mijn oud collega. Niet alleen is het mijn oud collega, maar het is ook nog steeds mijn collega.
2: Ja.
0: René Bremmers.
2: Ja.
0: René, je hebt ook wel eens de techniek van dit programma gedaan.
2: Ja, een paar keer. Altijd wel leuk hoor.
0: Ja, wel hè?
2: Ja. We proberen altijd Alanis Morissette tussen te smokkelen.
0: Precies, dat hebben we vanochtend gedaan. Hè?
2: Ja, okay,
0: ja, we hebben vanochtend Alanis gedraaid. We praten over muziek, want Helen en Peter zijn natuurlijk ook van de muziek.
2: Ja, dat weet ik.
0: Helemaal goed. Maar jij gaat stoppen.
2: Ja, sommige mensen die
0: 24 jaar bestaan en jij gaat stoppen.
2: Nee, 20.
0: 20.
2: Ja, ja. En ja. Sommige mensen die vieren hun 20-jarig jubileum en anderen stoppen na 20 jaar.
0: Ja.
2: Ja. Ja, het boek gaat dicht.
0: De koek is op.
2: Nou, de koek is in die zin op. Kijk, de Basement staat vooral voor de lokale scene, het bandje scene. Ja. Beetje ook een beetje in de alternatieve scene. En 20 jaar lang heb ik ook gewoon vooral jonge muzikanten uitgenodigd om hun kunst te laten horen aan de luisteraars. En dat heb ik met ontzettend veel plezier en bezieling heb ik dat gedaan. Alleen vorig jaar toe kwam het gevoel een beetje dat het kost je natuurlijk heel veel tijd en geregel. Soms ook een hoop stress. En dat was nooit een probleem. Alleen vorig jaar toen begon het me een beetje tegen te staan. En toen dacht ik bij mezelf, ja, kijk, ik heb ook gewoon met de Basement reguliere uitzendingen. Gewoon dat ik gewoon muziek draai en wat interviews heb enzovoorts.
0: Ja.
2: Maar goed, de Basement staat wel voor live muziek, weet je. Mensen verwachten dat wel. Dus ik dacht bij mezelf, ja, ik kan wel verder gaan onder de naam de Basement, maar dan geen live muziek. Maar dat is, ja, dat is het niet.
0: Dat past niet, hè?
2: Dus, dus ik had besloten om te zeggen van, joh, na 20 jaar, het is mooi geweest. Kan met zeer trots kan ik terugkijken.
0: Zeker.
2: Met alles wat voor de revue is gepasseerd. En volgende week zaterdag.
0: Dus volgende week zaterdag.
2: Ja, dan hebben we de allerlaatste uitzending.
0: 27
2: van
0: juni.
2: Ja, van 2 tot 6.
0: Oké, okay, goed.
2: In de middag, mensen.
0: In de middag.
2: Ja.
0: Dan gaan we weer dit kunstje herhalen.
2: Ja, alleen dan met iets andere gasten.
0: En dan zitten naast jou Peter van Vleuten en Helen Botman. Ook regelmatig gasten in dit programma. We kennen elkaar natuurlijk ook. Hè. Hoe is het met jullie? Hoe gaat het... Peter.
3: Nou, het gaat hartstikke goed. Wat wil je weten?
0: Wat wil je weten? Ja,
3: nou wat er allemaal goed gaat.
0: Wat er allemaal goed gaat, natuurlijk.
3: Nou, ten eerste, wij zijn met z'n tweeën bezig met een nieuw programma. Daar treden we mee op. Komen we straks nog wel even op, denk ik. Wat mij betreft ben ik heel druk met de Songwriter School.
0: Ja.
3: En die bestaat 10 jaar. Ja, het is nog geen 20, maar het is toch wel aardig.
0: Ja, joh.
3: En daar hebben we ontzettend leuke dingen op programma. Onder andere songwriting weekends in de zomer. En ik ben veel aan het schrijven. En we hebben, we hebben heel veel leuke dingen wat betreft de Songwriter School. En dan zit ik ook nog eens een keer ben ik betrokken bij Muziekcentrum Simeon
0: in Bergen.
3: Ja. Wat echt waanzinnig goed loopt.
0: Dan hadden jullie dat verwacht toen jullie vorig jaar daarmee begonnen?
3: Nou, we hadden wel heel goed plan in elkaar gezet. En daar waren we al 2 jaar mee bezig. Dus dat heeft echt zijn tijd goed gehad om te rijpen. En toen we vorig jaar van start gingen, ging het eigenlijk daarna... Nou, ik ga zal niet zeggen vanzelf, we hebben er hard aan moeten trekken. Maar het ging echt heel... Alles wat we hoopten, dat lukte ook. Heel veel mensen die ons gingen helpen. We kregen spullen, we kregen apparatuur, we kregen instrumenten. En we hebben nu 20 docenten ruim eigenlijk gewoon de hele week door actief bij ons.
0: Ja,
3: en die werken allemaal zelfstandig.
0: Ja, een muziekles voor jong en oud, hè?
3: Voor jong en oud, ja. Zeker. Ja. Het is op verschillende instrumenten. Het is klassiek, het is modern. Maar inderdaad ook alle leeftijden. Ik heb zelf een groep van... ik zeg altijd heel beleefd 40-plussers, maar ze zijn wel iets meer dan 40-plus. Die vroeger allemaal in bandjes hebben gezeten, ja, en gespeeld. Mm-hmm. En ja, die komen elke dinsdag of woensdag een uur lang bij mij voor hun plezier spelen. Dus ik zeg altijd, ik geef geen les. Ja, ik leer ze wel af en toe een paar trucjes.
0: Tuurlijk.
3: Muzikantentrucjes.
0: Ja, tuurlijk.
3: Maar het is vooral het plezier. En dat gaat nu ook al ruim een jaar echt fantastisch. Ik heb 2 groepen, dus er zijn genoeg liefhebbers.
0: Leuk. Dus als mensen luisteren, inderdaad, muziekschool, zeg maar gewoon Simeon in Bergen. Ja. Nog steeds muziekles voor jong en oud.
3: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: En jij, Helen?
1: Ik zangles natuurlijk.
0: Ja.
1: Met The Moving Voice geef ik zangles aan vrouwen.
0: En waarom alleen vrouwen?
1: Dat is eigenlijk een fysiologische overweging geweest. Omdat mannen zingen altijd of vaak lager dan vrouwen. Dus dan zat ik in de les altijd een beetje te brommen.
0: Ja, ja, ja.
3: Je kon niet bij je lage bas.
1: Dat voelde niet meer zo fijn. Nee. Dus dacht ik, nou weet je wat. En dat voelde toen de tijd best als een enorme beslissing. Van dan ga ik gewoon alleen vrouwen doen. Nou, hebben we het ook nog wel over gehad, P. En nou, het is de beste beslissing ooit.
0: Ja.
1: En ik ben toen ook, ik gaf altijd individuele les. Ik ben toen begonnen met groepslessen. En het is ook gewoon heel bijzonder om te zien wat er gebeurt als je allemaal vrouwen in een groep hebt. En hoe die elkaar supporten. Ik denk dat dat bij mannen ook het geval is,
0: tuurlijk,
1: hoor.
0: Tuurlijk. Ja.
1: Maar misschien, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat zouden we een keertje moeten proberen. Maar nee, prachtig. En nu eventjes een zomerstop van alle lesgeven. En nou ja, van het weekend treden we dan nog op. 21 juni, hè, de langste dag.
0: Ja, ja.
1: Mooi, echt de zomer in. En met die zomerstop, ja, ik vind het wel mooi wat jij zegt, René. Van jij stopt dan, maar ik ben altijd aan het kijken van hoe nu weer verder. Welke veranderingen, ja, hoe voelt het nu? Moet het weer anders? Hoe dan? Dus dat is gewoon fijn om daar eventjes tijd voor te hebben. Om echt nou, daarvoor te kunnen bezinnen.
0: Even na te denken
1: alles
0: over.
1: Nog?
0: Ja, precies, ja.
1: Dat,
0: ja, ik noemde net lijflied natuurlijk.
1: Ja.
0: Lijflied moet ik zeggen, niet lijflied, maar lijflied. Want je gaat ook lijflied doen in augustus. Dus, ja.
1: En sterker nog, jij gaat ook lijflied doen.
0: Ik ga ook lijflied doen.
3: Help.
1: Ja, lijflied. Wat wil je ervan weten?
0: Want, nou, nee, niks. Heb je nog mensen nodig? Of,
1: Nee, we zitten vol.
0: Okay.
1: Dat is een mooi stemweekend in de zomer, in de Berkelei, prachtige plek in Bergen, met 8 vrouwen. Die allemaal zingen, die allemaal op hun eigen manier, zeg maar, binnenkomen. De een schrijft al songs, de ander nog niet. En het gaat dus om het schrijven van je lijflied. Dus niet alleen zingen, je stem vrij laten klinken, maar ook om een lijflied te schrijven. Hoe doe je dat? Waar haal je dat vandaan uit jezelf? En hoe geef je dat vorm?
0: Ja.
1: En iedereen doet dat altijd. Dus dat is, het is heel relaxed. Het is licht, het is diep, het is super gaaf.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd.
1: Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Ja, we gaan ook even naar muziek en dan praten we rustig verder. We gaan naar een oudje, jaren 80. Ik mocht het uitkiezen. We gaan naar Tears for Fears. Ja joh, Everybody Wants to Rule the World.

0: Ja, dat was Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. En ik zit hier met Helen Botman, Peter van Vleuten en René Bremmers. We hebben het over muziek natuurlijk. Ik vind het heel fijn dat dit gewoon een soort muziekhalf uurtje is. En Peter heeft zo'n gitaar meegenomen.
1: Ja. Ik dacht, neem hem maar mee. Straks vraag je daarna en heb ik hem niet mee.
0: Heb je hem niet mee?
1: Ja.
0: Wat gaan jullie doen? Wat ga je doen?
2: Het sprong vanmorgen in ons hoofd. Ja, jij zit natuurlijk 20 jaar gewoon, vier je hier, je jubileum. En wij hebben een liedje en die heet 20 Years. Moet je je voorstellen dat iemand 20 jaar geleden een liefdesbrief of een brief naar je stuurt. En die is helemaal vergeeld en oud en je bent al 20 jaar aan het wachten. In zo'n 20 jaar kan er heel wat gebeuren. Dat is een lange tijd, jij weet het. 20 years is dit, van de Civil Wars.

0: Nou, prachtig, dank jullie wel.
1: Mag ik je wat vragen, Karin?
0: Ja, tuurlijk mag jij ook wat vragen aan mij.
1: Ja, er zat een zinnetje in dat lied. For 20 years and 20 more. En ik dacht, ja. Hoe lang ben jij nog van plan om
0: nou,
1: door te gaan?
0: Nou, de vraag kwam vanmorgen ook. Want we kwamen hier om, nou wat was het, 9:15. En toen was de tv-ploeg van RTV80 was hier al. Toen werd ik even kort geïnterviewd. En toen was inderdaad ook de vraag... Gaan we de 25 jaar halen? Dat is natuurlijk wel. Dat zou ik heel graag willen, die 25 jaar. Want natuurlijk kan het wel door, sowieso. Er zijn genoeg kunstenaars, muzici, schrijvers in deze omgeving. Kan gerust. Maar we zitten natuurlijk ook straks met een fusie. Die zit aan te komen. Dus of het blijft bestaan, is de grote vraag.
2: Maar wat wil jij?
0: Wat wil ik? Ik wil het doorgaan. Ah, ja, sowieso.
2: Dat is belangrijk.
0: En dan kan het altijd nog in een podcast of weet ik veel. Ja. Maar we zijn ook, want ik zei half, nou wat was het vorig jaar? December, november zat ik met de redactie om tafel en onze voorzitter Ruud. En ik zei, nou ik heb wel een ideetje voor dat 20-jarig jubileum. Kunnen we niet tv doen? Nou, natuurlijk, zeiden ze, kunnen we dat doen. Wil je dat aan tafel? Wil je? Ik zei, nee, dan wil ik gewoon met een cameraploeg op pad. En ik wil naar kunstenaars, naar het atelier, et cetera. Dus vanaf zondag, zaterdag, zondag, nou, morgen overmorgen... gaat de vierde aflevering van Kunst Compleet TV.
3: Wat leuk.
0: Ja, we zijn begonnen met Hoorde en Schimmel. En kunstenaars duo. Vervolgens werd het Hans van Marwijk. Die komt zo meteen nog.
3: Ja.
0: En de derde aflevering draait nu nog steeds. Dat was Galerie Klein Zwitserland. Ja. En vanaf dit weekend gaat Eerste Bergse Boekhandel, Thomas en Karin. Nou. Dus we zijn bezig met tv. Dat is een andere tak van sport. Ja. Dat wel.
2: Ja.
0: Ik ben wel radiomens hoor. Dat kan ik echt wel zeggen.
2: Maar wat Jan zegt, de bezieling is er nog steeds.
0: Ja, dus zeker.
2: En dat is het belangrijkste.
0: Dat is het belangrijkste.
2: En natuurlijk, je bent altijd afhankelijk van wat er gaat veranderen qua regels en zo.
0: Ja, zeker.
2: Maar goed, de motivatie is er. En wat je zegt, weet je, misschien als podcast ga je gewoon verder.
0: Ja.
2: Enzovoort. Je bent niet afhankelijk van muziek, weet je. Dus je kan
0: klopt.
2: Gewoon...
0: Dat klopt.
2: Dus daar ligt het probleem ook niet. Dus.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik vind het heel fijn nog altijd om... Ik ben natuurlijk zelf beeldend kunstenaar. En dat vergeten mensen nog wel eens. Kan, niet altijd. Want het is ook vaak Karin van de radio. Of Karin van curator. Of Karin van...
3: Ja, ja, ja.
0: Hè? En ze vergeten nog wel eens dat ik ook zelf beeldend kunstenaar ben. En ik vind het heel fijn om met mensen te praten over het vak.
1: Ja.
0: Want het is een vak. Dat zullen jullie ook weten als professioneel kunstenaar, muzikus, muzikanten. Het is een vak. En daar praat je over met collega's. En het is een hele mooie manier om... En de eerste keer dat ik dus bij Compleet FM, want wij komen allebei uit van Compleet FM. En de eerste keer dat ik daar in de studio zat en die koptelefoon opzette en die microfoon voor mijn neus, toen dacht ik... Huh? Dit is leuk.
2: Ja.
0: Ja. Dat is het enige.
2: Ja.
0: Nou, en dat is het. En ik vind het nog steeds leuk.
2: Ja, maar dat is grappig dat je het zegt. Want ik was samen met nog iemand, waren wij de DJ's bij een tienerdisco. Maar hij had ook een radioprogramma bij Rijgersdaal.
0: Ja.
2: Dat werd gewoon via de intercom werd dat gewoon uitgezonden. En dat was allemaal prima. En hij deed het samen met een andere vriend. Maar die kon de avond niet. En hij zei, nou, heb je zin om mee te gaan? Ik zei, prima. En net wat je zegt, koptelefoon op. En je mag presenteren en je mag platen aankondigen. Maar je kan ook zelf platen zelf uitzoeken. Ja. Je hebt invloed, je
0: precies,
2: kan dingen introduceren. Ja. En ik dacht van, wow.
3: Dit is gaaf.
0: Dit is leuk. Dit is echt leuk. Ja, en ik, wat ik ook heel... Dat betrap ik mezelf wel eens op. Want als ik zelf geïnterviewd word, dat vind ik echt niet zo heel geweldig. Want dan ben je de controle kwijt.
3: Ja.
0: Dat is ook zo, hè? Want dat is natuurlijk ook wel... Ja, dat hoort er ook bij.
1: Kun je nagaan hoe wij hier zitten?
0: Ja, precies. Dat snap ik. Ja, ik snap het heel goed.
2: Maar je hebt wel wat te vertellen. Weet je, want dat is natuurlijk wel zo. Kijk, jij wil natuurlijk... je geeft gewoon een podium voor de kunstenaar. Of voor de schrijver. Hè, want dat doe je natuurlijk ook nog.
0: Ja.
2: Maar goed, maar zelf, je hebt natuurlijk ook nodige kennis heb je opgebouwd, ook als kunstenaar en dat soort dingen. En dus je hebt ook zelf wel wat te vertellen. Alleen het is een beetje raar dat elke keer zit je aan de ene kant van de microfoon. En dan opeens zit je aan de andere kant van de microfoon. Ja.
0: Ja, je kan natuurlijk niet in zo'n programma constant je eigen mening of je eigen kennis. En dat kan natuurlijk niet. Ik moet wel in dienst staan van degene die komt, hè, als gast. En dat vind ik ook wel heel oké, hoor.
2: Ja. Maar je mag wel aangeven of je iets moois vindt of iets moois of zo.
0: Ja, tuurlijk.
3: Maar dan stel je ook betere vragen
0: natuurlijk.
3: Absoluut. Je kunt veel uitdagende vragen stellen.
0: Ja.
3: Omdat je verder kijkt.
1: vanuit je eigen ervaring.
0: Ja, ik snap wel natuurlijk waar je het over hebt.
3: Dus dat komt nu ook in beeld.
0: Dat ja, dat komt
3: mooi.
0: Nu in beeld. Ja,
3: nou, ja, dat is eigenlijk heel logisch.
0: Ja, dat, is wel, een leuke stap hoor, wat dat betreft. Ja,
2: in plaats van wat is je favoriete kleur en wat is je favoriete dieren.
0: Ja, en ik zei ook altijd, zeker van het begin, ik wil geen huistuin- en keukenprogramma. Het moet wel ergens over gaan.
2: Ja.
0: Ja, ik wil wel professionele mensen in mijn programma.
2: En je, je kan ook met je programma wat dieper op de zaak ingaan.
0: Ja, zeker.
2: Het wordt niet oppervlakkig.
0: Nee. Nee,
2: kijk, dat
0: is
2: natuurlijk wel in een bepaald soort niche. Maar goed, weet je, maar voor de liefhebbers is dat natuurlijk geweldig. Gewoon, weet je, dat is natuurlijk met sommige podcasts ook. Kijk, ik luister heel veel podcasts als het gaat over bijvoorbeeld muzikanten. En dat je meer in de diepte gaat dan alleen maar door vlakkige hitjes die je laat horen.
0: Precies, ja, want je kan het ergens over hebben. Dat is absoluut waar. Ja. Ja.
1: En ik denk sowieso heel goed dat cultuur, weet je, het verdwijnt overal. Het is zo'n belangrijk facet
2: hè,
1: in de samenleving. Dus ik denk dat het heel goed is dat het aandacht krijgt op elke manier. Dan ook. Ja. Alles en iedereen die daar aandacht aan besteedt, draagt bij aan.
0: Nou, dat vind ik ook wel de grootste zorg eigenlijk, dat dat allemaal verdwijnt. Hè?
1: Ja.
0: En gelukkig hebben we hier in deze omgeving wel een goede geschiedenis, ook wat betreft kunstenaars, muzikanten, qua cultuur, zeker de gemeente Bergen natuurlijk, kan wel allemaal iets beter. Maar we hebben wel die geschiedenis en ja, dat is wel ingebed. Maar je merkt natuurlijk wel dat het ook moeilijker wordt voor de professional om nog een vak uit te oefenen. Te exposeren, te spelen, et cetera. Dat wordt wel steeds moeilijker.
1: Ja, en ik denk ook, je moet het blijven voeden. En zeker als zo'n gemeente, hè, als je bijvoorbeeld in Bergen als kunstenaarsdorp, daar profileer je mee. Dan mag dat ook voeding krijgen van onderaf, zeg maar. Hè? Van de broedplaatsen die daar mogen blijven bestaan. Hè? Ja, en dan is Simeon natuurlijk ook een fantastische plek die dat weer voedt.
0: Ja, ik krijg een seintje van de regie, van de, mijn technicus.
2: Oh,
0: ja. We gaan naar het nieuws, maar we gaan ook nog even naar muziek. Vond ik ook wel even leuk. Een oudje. En een beetje funky. Ain't Nobody, Chaka Khan.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude.

0: Vrijdagavond, de 18e september 2026. Luisteraars en zeer bijzonder, goedenavond en een hartelijk welkom bij de live programmering van Radio NTV 80. Ja, we gaan zometeen van start met aflevering 329 van Gewoon Hollands. En wat houdt dit programma in? Ik ga tot 11 uur vanavond proberen heel veel Nederlandse artiesten in de uitzending te halen, zodat ze hun nieuw gereleasde nummers te horen kunnen brengen met de bijbehorende informatie. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Mijn naam is Herman van Kampen en als het goed is zijn we vandaag te ontvangen via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919, via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193. We zitten momenteel in de Kust- en Duinstreek op Ziggo TV Kanaal 44. Je kunt ons zien op KPN TV Kanaal 1493. Met groot vermogen zitten we in de ether op FM 105.9. En wereldwijd kun je ons beluisteren, maar natuurlijk ook via de webcam bezichtigen via www.rtv80.nl. We hebben ook een eigen RTV 80 app. Die is heel makkelijk te vinden in de App Store. Download hem even. Ja, voor jouw Android en natuurlijk jouw Apple-telefoon. We worden vandaag, als het goed is, ook je doorgeplucht door een aantal internetradiostations vanuit Nederland, België, Frankrijk. We gaan ook een uitstapje maken vandaag naar België, naar Duitsland en zelfs eventjes bellen met Aruba vandaag. Blijf luisteren tot 11 uur. Van Kampen bij jou op de radio. Dit is Gewoon Hollands. We gaan beginnen.
1: Gewoon Hollands. Jouw muziek. Jouw RTV 80.

0: Wel zijn op deze vrijdagavond, de 18e september 2026 hier zo.
1: Dit is RTV 80.
0: Fijn dat je luistert. Gewoon Hollands aflevering 329. En als het goed is, heb ik de eerste artiest aan de telefoon voor vandaag. En dat is Stefan Jansen. Goedenavond, Jansen.
2: Een hele goede avond.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80. Gewoon Hollands, Stefan.
2: Ja, zeker. We zijn er weer.
0: Inderdaad, ik bel je natuurlijk uiteraard niet zomaar. Je hebt weer een hele mooie nieuwe single uitgebracht en gereleased.
2: Ja, klopt. Ik heb weer een stap voor stap een hele leuke single uit.
0: Wat kun je de luisteraars in het kort even vertellen over deze nieuwe single, Stefan?
2: Nou, het is een single die heel anders is dan wat de mensen van mij zijn gewend. Het is een beetje pop Nederlandstalig-achtig. En ja, we zijn een zijstraatje in geslagen. En ja, hij doet het heel goed. Krijgt veel positieve reacties. Ik ben heel trots op.
0: En met wie ben je dat straatje in geslagen, Stefan?
2: Dat zijn we met het, met ons team, met het platenmaatschappij, met Rood en Blauw, met de plugger Dennis van der Kraan en natuurlijk met de studio en mijn geluidsman, Sonic Solutions en Elton van der Maardenberg.
0: Zit er ook een videoclip bij, Stefan?
2: Daar zijn we nog mee bezig. Helaas is dat de omstandigheden even wat vertraagd.
0: Oké, die gaat er nog aankomen.
2: Die gaat er nog aankomen, dus dat hou ik nog even als verrassing voor jullie.
0: Dat houden we uiteraard in de gaten. Hij is dan op YouTube te vinden en te bezichtigen als hij eraan komt.
2: Zeker. Op alle streamings is hij dan weer te bekijken.
0: Stefan, wij houden natuurlijk uiteraard contact voor je volgende releases. Ik zou zeggen, neem het podium. Dan gaan we hem te horen brengen.
2: Helemaal goed. Hallo lieve luisteraars, mijn naam is Stefan Jansen en dit is mijn nieuwe single Stap voor Stap.

0: ja, dit is echt een liedje wat, ja, wat heel dicht bij ons ligt. Het is lekker volks, het is vrolijk, het is positief. En het gaat over de liefde. Emiel Hartkamp heeft het geschreven en Norris Padidagen, die hebben het geproduceerd. En we zijn er samen heel erg trots op.
1: Ja, en je hebt hem bij Jaman JM opgenomen.
0: Dat is het platenlabel. We hebben hem opgenomen bij Emiel Hartkamp in de studio.
1: Bij Emiel. Ja. Ook een hele mooie videoclip erbij, Els.
0: Jazeker, ja.
1: En wie heeft die gemaakt?
0: Die heeft Niels Horstman gemaakt.
1: Niels Horstman. Welke locatie hebben jullie daarvoor uitgezocht?
0: Nou, wij zaten bij Holte Rijssen daar zo. En de hei stond prachtig in de bloei. En het was een vermoeiende, maar een zeer leuke dag, moet ik zeggen.
1: Ja, ik heb hem zelf natuurlijk al mogen beluisteren. We gaan hem zo meteen te horen brengen hier op Radio 80. En natuurlijk verder buiten voor iedereen die op luisteren zit. Als hij is vanmorgen om 10 uur pas in release gekomen.
0: Nee, gisteravond vannacht om 12 uur.
1: Oh, vannacht om 12 uur.
0: Vannacht om 12 uur.
1: Ja, laten we hopen dat er natuurlijk heel veel luisteraars dit nummer mogen gaan streamen, Els.
0: Jazeker.
1: We houden uiteraard contact voor de volgende releases die gaan komen van jou.
0: Helemaal goed.
1: Zit er van jouw solo ook nog meer aan te komen?
0: Nou, voorlopig even het duetje en dan kijken we weer verder.
1: Eerst goed, Els, we houden in ieder geval contact. Ik zou zeggen, neem het podium en we gaan hem te horen brengen.
0: Oké, lieve mensen, hier is de allernieuwste single van Els Bakker en Jaman, De Sleutel van Je Hart.

0: precies. Vannacht om 12 uur in release gebracht en gekomen. Dit nieuwe nummer van Jaman, tezamen met Els Bakker. De sleutel van mijn hart getiteld. We hadden Els even aan de telefoon. Met natuurlijk nogmaals mijn dank daarvoor, Els Bakker. Kent u aan de telefoon ook geen onbekende man van Gewoon Holland. En dat is André Kooistra. Goedenavond, André.
1: Goedenavond.

0: Hey, goedenavond.
1: En hartelijk welkom terug bij Gewoon Hollands, André.
0: Ja, gezellig.
1: Nou, wat heb je vandaag voor de luisteraars meegenomen?
0: Ja, wat heb ik meegenomen? Een nieuwe single, hè?
1: Jij bent vandaag.
0: Jij bent vandaag, jazeker.
1: Wat kun je over deze nieuwe single vertellen, André?
0: Nou, ik heb Olaf gevraagd om een nummertje voor mij te schrijven. En daar is deze uitgekomen.
1: En, dat
0: het is volgens mij een nummertje met ja, toch wel een kleine boodschap.
1: Ja, en Olaf, dan bedoel je Olaf Hesselmans?
0: Ja, ja,
1: inderdaad.
0: Zeker.
1: Daar heb je hem ook opgenomen, André?
0: Nee, ik heb hem bij Dylan van der Ven opgenomen.
1: Ja.
0: En hij is uitgebracht door Music Experience.
1: Kijk, heb je er ook een videoclip bij, André?
0: Zeker weten, een hele mooie.
1: Wie heeft die mogen maken?
0: Die heeft Larent Video's, dat is mijn vaste cameraman uit Leeuwarden, die heeft het gedaan.
1: Kijk, en welke locatie hebben jullie daarvoor uitgezocht?
0: Voor de plugging bedoel je?
1: Nee, de locatie voor de videoclip.
0: Oh, dat was in Leeuwarden, in het park.
1: In het park bij Leeuwarden?
0: Ja, en een stukje in het centrum.
1: Ah, hij staat op YouTube overal te bezichtigen.
0: Ja, je kan hem bekijken, helemaal.
1: André, we houden natuurlijk uiteraard ook bij dit programma contact voor je volgende releases. Kunnen we dit jaar of volgend jaar meer verwachten van je?
0: Ja, zeker weten. Ik ben nu alweer bezig.
1: Kijk.
0: Dat wordt dit jaar niks meer, maar begin volgend jaar ben ik weer van plan om mij naar uit te brengen.
1: Dan hebben wij begin volgend jaar weer contact, André.
0: Dat mag ik hopen. Dat mag ik hopen, ja.
1: Ik zou zeggen, neem het podium, kondig hem aan en we gaan hem te gehoor brengen.
0: Nou, ik zou zeggen, luisteraars, geniet van mijn nieuwe single. En ik zou zeggen, jij bent vandaag...

0: En ook deze man hadden we op deze vrijdagavond 18 september 2026 eventjes aan de telefoon. Zodat hij alles kon vertellen over deze nieuw gereleasde single Jij Bent Vandaag. Ja, heel mooi ingezongen door André Kooistra. En natuurlijk nogmaals onze dank, André, dat jij alles kwam vertellen aan de telefoon over deze single bij Radio 80. Kent u aan de telefoon ook geen onbekende man van Gewoon Hollands, Etienne Alvarez. Goedenavond.
1: Goedenavond allemaal.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Etienne.
1: Oh, ja, ben ik.
0: Er
1: ging ineens iets af over de telefoon, dat moest ik even afzetten.
0: Kijk, dat kan gebeuren, hè? Dan krijg je tegenwoordig, is dat allemaal mogelijk, dat je dubbele telefoontjes binnenkrijgt.
1: Ja, dat is allemaal tegelijk.
0: Ik zou het van de toren willen schreeuwen. Dat is de titel van je nieuwe single. Wat kun je erover vertellen, Etienne?
1: Ja, wat kan ik erover vertellen? Het is een oud liedje van mijn grote vriend Peter Beense.
0: Ja.
1: Daar ken ik hem van. Toen ik een jaar of 30 geleden in Bollejan begon, stond dat op een van zijn albums. Of vroeger maakten we nog albums en zo. En daar stond het op. En ik heb nog steeds contact met hem. Dus bij een goede vriend van me. En ik heb ook gezegd, ik wil dat liedje eigenlijk wel doen. Dan zit hij, lijkt me leuk, moet je doen. En zodoende ben ik naar Manfred Jonge Nederlands gestapt en zegt hij van wat leuks om te proberen te maken.
0: Ja.
1: En dat hebben we geprobeerd. En daar is dit uitgekomen.
0: Je hebt hem bij Manfred opgenomen, Etienne. En heb je ook een videoclip erbij?
1: Ja, klopt. Er staat op YouTube ook videoclip en zo.
0: Ja, welke productiemaatschappij heeft die mogen maken?
1: Ja, Didde.
0: Dat heeft Jaap Didde gedaan. Geen onbekende man bij dit programma.
1: Nee. Leuke, lieve man. Altijd rustig. En En dan wat goed is en vertrouwd is, daar werk ik gewoon mee.
0: Fijn om te horen dat je zo'n lekkere ploeg om je heen hebt, Etienne.
1: Ja, dat is leuk. En het is altijd leuk en ideeën met elkaar. En dan komen we er altijd wel uit.
0: Kunnen we dit jaar of volgend jaar nog meer van jou verwachten?
1: Ja, dit jaar durf ik niet te zeggen, maar begin volgend jaar, dan komt er weer wat, hè.
0: Heel fijn om te horen, want dan hebben wij zeer zeker weer contact uit je, hè?
1: Ja, gezellig. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie de aandacht gunnen en geven en draaitijd hebben. Dus ik vind het hartstikke lief.
0: Heel graag gedaan bij deze. Dat blijf ik ook zeer zeker zo lang mogelijk, als dat het voor mij mogelijk is, blijf ik dat zeer zeker doen uit je, hè. Neem het podium, kondig hem aan en we gaan hem te horen brengen.
1: Nou, lieve luisteraars, hier de nieuwe single van Etienne Alvarez. Ik zou het willen schreeuwen van de toren.

0: Ik zou het willen schreeuwen van de toren. De allernieuwst gereleasde single van Etienne Alvarez. We hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80. Met natuurlijk Etienne nogmaals onze dank daarvoor. Kent u aan de telefoon ook geen onbekende man inmiddels van gewoon Hollands. En dat is Jeffrey Tanus. Goedenavond, Jeffrey.
1: Hey, goedenavond, man.
0: Ja, welkom terug bij gewoon Hollands, Jeffrey.
1: Ja, nou, gezellig weer.
0: Je hebt weer een hele mooie single opgenomen de laatste periode. Alsof de hemel open gaat.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat kun je over deze single vertellen, Jeffrey?
1: Nou, het is eigenlijk geen nieuwe single meer.
0: Inderdaad, want vandaag is je allernieuwste uitgekomen.
1: Ja, nee, maar dit Alsof de hemel open gaat is ook eigenlijk helemaal geen nieuw liedje.
0: Ja.
1: Het is een nieuwe uitvoering.
0: Ja.
1: Ik heb liedje, dat heb ik 20 jaar geleden ooit eens uitgebracht op CD-single. Maar ja. We weten allemaal, als je nu een nieuwe auto koopt, dan kan je geen cd meer in plaatsen.
0: Mm.
1: Dus, en ik kreeg heel veel de vraag in het land of ik dat liedje eigenlijk nog wilde zingen. En waarom het eigenlijk niet op Spotify stond. Toen dacht ik, ja, als ik het nu nog op Spotify ga zetten, dan is de stem gedetailleerd en dan is de band gedetailleerd. Ik denk, nou, ik maak er een nieuwe versie van. En eigenlijk wordt die heel goed ontvangen eigenlijk overal.
0: Dus zo is dat eigenlijk een beetje gekomen, Jeffrey?
1: Ja.
0: En je allernieuwst gereleasde single die vandaag is uitgekomen, daar ga ik je volgende week even over bellen als je het goed vindt.
1: Ja, dat is altijd goed, altijd leuk.
0: Bij wie ben je terechtgekomen om dit nummer Alsof de hemel open gaat op te nemen?
1: Ik doe alle producties, doe ik allemaal zelf.
0: Je hebt het allemaal weer in eigen handbereik gehouden?
1: Ja, ik heb het allemaal in eigen handbereik en ik doe gewoon een kleine jaar of 10 doe ik mijn producties zelf.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik ontzettend leuk om te doen en... Nou ja, kijk, ik moet ook eerlijk zeggen, het scheelt ook gewoon heel veel geld.
0: Ja.
1: En ik vind het ook gewoon ontzettend leuk om te doen. En om met de muzikanten samen te werken. En weet je, tegenwoordig doet iedereen alles thuis opnemen. Heel veel jongens dan die ik dan ken. Dus ik krijg allemaal losse lijntjes, krijg ik gewoon binnen. En dan gaan we dat in elkaar zetten en dan mixen we het af. Koortje erop, stemmetje erop en
0: Ja, en dat doe je...
1: We zijn dit de eindresultaten ervan.
0: Ja, dat doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere artiesten, Jeffrey.
1: Ja, niet massaal, maar mm-hmm. ik doe wel eens voor een andere artiest, doe ik wel eens dingetje opnemen.
0: Ja. Wij houden in ieder geval met elkaar contact. Volgende week spreken we elkaar voor je nieuwe single. En,
1: zeker.
0: Ja, we gaan nu de allerlaatste te horen brengen.
1: Helemaal goed.
0: Wil jij hem aankondigen?
1: Zeker, lieve mensen, dit is de nieuwe single Alsof de hemel open gaat. Veel plezier.

0: Helemaal in een geheel nieuw jasje gestoken door Jeffrey Tanis, deze nieuw gereleasede single, alsof de hemel open gaat. We hadden Jeffrey eventjes aan de telefoon, met natuurlijk nogmaals mijn dank daarvoor, Jeffrey Tanis. En volgende week dan halen we hem wederom in de uitzending hier bij Radio 80, rond dezezelfde tijd, voor de allernieuwst gereleasede single die vandaag is uitgekomen. Dus zeer zeker de moeite waard om ook volgende week weer te luisteren. Ik heb nu aan de telefoon, als het goed is, niemand minder dan Arie van de Partybuikers. Goedenavond, Arie.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, welkom bij Gewoon Hollands, Arie.
1: Ja, leuk. Hartstikke leuk.
0: En jij maakt natuurlijk tezamen met Henry hele leuke muziek.
1: Ja zeker. Dat doen we zeker. Dat doen wij al jarenlang samen.
0: En zo ook weer de nieuw gereleasede single Oh Isabella.
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je over deze nieuwe single vertellen, Arie?
1: Nou, dat is eigenlijk een single die... het was eigenlijk een oud nummer. Zo'n, ik denk jaren 70, jaren 80. En we hoorden dat voorbij komen op de radio. En we hebben gedacht, we gaan daar wat leuks mee doen. Dat zo'n leuk deuntje. En we hebben het eigenlijk in een nieuw jasje gestoken.
0: Kijk, en met wie hebben jullie dat nieuwe jasje eromheen gefrommeld, Arie?
1: Ja, dat hebben we samen gedaan met Marco Leeuwens, DJ Gallagher.
0: Mm-hmm.
1: En Daniel Metz.
0: Kijk.
1: Van Metzo. En dat hebben we eigenlijk zo met het kleine groepje gedaan. En Casper heeft ons daar ook weer een stukje bij geholpen.
0: Ja, van Hit It Music.
1: Ja, van Hit It Music. Casper Jansen natuurlijk.
0: Welke studio, Welke studio hebben jullie het mogen opnemen?
1: Ja, in de crowdstudio van Marco Leeuwens, DJ Gallagher.
0: Nou, oké, zit er ook een videoclip bij, Arie?
1: Er zit geen videoclip bij.
0: En is daar bewust voor gekozen om dat niet te doen?
1: Ja, eigenlijk hebben we daar wel bewust voor gekozen, ja. Omdat klopt.
0: Ja, dus eigenlijk meer vanwege alleen het geluid en het gehoor. Hebben jullie het op muziek gehouden?
1: Ja, precies. Ja. Bij de andere singles hebben we eigenlijk altijd wel bewust voor een videoclip gekozen.
0: Ja.
1: Alleen in deze tijd, waarin TikTok misschien wat meer de overhand heeft, hebben we gekozen om geen clip op te nemen en dat op YouTube te zetten.
0: Oké. Wij houden natuurlijk uiteraard bij Gewoon Hollands contact voor volgende releases die gaan komen, Arie. Kunnen we nog meer verwachten binnenkort?
1: Ja, jullie kunnen zeker meer verwachten, want er liggen nog wel wat meerdere dingen klaar. Zodoende zijn we ook alweer bezig met een nieuwe plaat en die zal toch waarschijnlijk... Over een week of zes hopelijk ook wel weer uit gaan komen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, daarachteraan zijn we ook alweer bezig natuurlijk met de carnaval. En de wintersport om weer een opvolger te maken van een eerdere single van ons, Catharina.
0: Mm-hmm.
1: En die is ook al in de maak.
0: Als ik het zo hoor, dan denk ik dat wij rond november weer contact met elkaar hebben, Arie.
1: Leuk, dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Ik zou zeggen, kondig de laatste release de single aan en dan gaan we die te horen brengen.
1: Ja, hier komt nu van ons de Partybeukers, Oh Isabella.

0: Wij hoorden de partybuikers, de speakersbuikers zullen we maar zeggen. En oh Isabella, ik had natuurlijk niemand minder dan Arie van de partybuikers even aan de telefoon hier bij Radio 80. Zodat hij alles kon vertellen over deze nieuw gereleasde single. Intussen ga ik proberen nog wat artiesten in de uitzending te halen aan de telefoon. Blijf gezellig luisteren. Tot die tijd gaan we het even doen met de allernieuwste van onze Marloes Oosting. Die heeft een heel mooi nieuw nummer opgenomen vorige week, tezamen met Frank van Etten. En ik weet niet waarom.
1: Het is zomer. Op je radio.
2: Zomer op je radio. Gewoon Holland. Jouw muziek.

0: Vandaag, precies een week geleden, op de Nederlandse platenmarkt uitgekomen en verschenen deze plaat. De allernieuwste van Marloes Oosting, tezamen met Frank van Etten. En ik weet niet waarom. Kent u, als het goed is, aan de telefoon geen onbekende man van Gewoon Hollands op Radio 80, Chris Overbet. Goedenavond.
1: Goedenavond, Herman. Jiga, wat muziek, hè? Leuk.
0: Heerlijk, hè?
1: Onder de douche, hè?
0: De allernieuwste van de Marloes, tezamen met de heer van Etten.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Chris, je hebt ook een hele mooie nieuwe single uitgebracht. Getiteld Ik zie de zon.
1: Hij is wel gezellig. Hij is een beetje après-ski. Ik denk ook met carnaval dat het nummertje ook wel leuk is om te draaien. Maar dat weten we nog niet, hè?
0: Hoe ben je zo?
1: Ik hoop net dat de carnaval doorgaat, want 6 jaar geleden ging hij niet door. Of 5 jaar geleden.
0: Ja.
1: Dat was ook jammer voor mij toen. Want toen had ik 2 singles die uitermate geschikt waren voor carnaval. Vandaar dat ik daar weer aan terugdacht. Maar ja, deze is toch in juli uitgekomen, eind juli.
0: Ja.
1: Een beetje voor de kermissen. De kermissen, dat is ook wel een leuk nummer. Ik heb hem wel op de kermis links en rechts gepromoot en gedraaid gekregen.
0: Ik heb hem voorbij horen komen, Chris. Ik werk zelf jaarlijks in Alkmaar op de kermis. Dat was van 21 tot 30 augustus. Ja. En ik heb hem 2 keer gehoord.
1: Ja, ik heb hem. Ik heb wat kaarten rondgestrooid in Tilburg en in Turnhout. Dus ik woon in België.
0: Ja.
1: En veel verder ben ik eigenlijk nog niet gekomen, eerlijk gezegd. Ik ben toch nog een week of 2, 3 ook goed ziek geweest. Ook met die hitte en zo allemaal. Ik denk dat meer mensen daar last van hebben gehad.
0: Mm-hmm.
1: En verder. Dat doe ik gewoon rustig aan. De videoclip moet ook nog opgenomen worden. Want helaas dat de originele zangeres geen antwoord heeft gegeven op mijn vraag om mee te werken.
0: Okay.
1: Dat is wel jammer. Die werkt normaal gesproken toch wel met wat dingen mee. En ik heb ze ook mogen ontmoeten in de loop van de afgelopen 30 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Wat optredens achter de coulissen, zeg maar. Achter de tenten, achter de grote podia's van evenementen. Dan heb ik het dan over Corrie Konings, hè, want het nummer stamt van Corrie en de Rekels. Franse chanson, de Nederlandse tekst van Pierre Cardner. Prachtig nieuw arrangement en vrolijk op tempo nummer geworden door de producer, arrangeur Kees Tel. Een idee van mij, want ik zong dat op mijn 3e jaar al. En ik kon nog bijna niet praten of ik zong dat liedje al van A tot Z mee. Het stond op langspeelplaten. En destijds toen ik klein was, vond ik het prachtig. Maar ja, ik mocht het toen ik heel klein was niet aankomen natuurlijk aan de pick-up. Maar ik zat er al jong in. Natuurlijk, van zo'n 3 jaar was ik eigenlijk als disjockey. Want wilde ik de plaat omdraaien. Want dat was dan het laatste nummer van kant A. Ik weet het nog goed. En dan had je kant B, Corrie en de Rekels. Zo'n wit-rode blauwe hoes.
0: Mm-hmm.
1: En dan, ik zie de zon. Ja, die stond daar dan op. Maar al die jaren, de laatste 10, 20 jaar vooral, dacht ik van, eens kijken hoe leuk dat die nummers worden. Foxtrot-achtig, op tempo. Sommige nummers die fleuren daar helemaal van op. Sommige originele nummers, daar moet je gewoon van afblijven.
0: Ja.
1: Maar dat liedje zong ik eigenlijk altijd al slotter in mijn hoofd. Hè. Zo, ik zie de zon, ben je door me aan, niet zo traag. Dus, het is echt een pellet nummer, het is echt een heel traag nummer, het origineel. Een beetje uit de tijd ook al te geraken, hè, met een mondharmonica. En, er is wel een nieuwe versie van gemaakt door Corrie zelf, maar dan blijft hij toch traag. Dus 55 jaar lang is hij niet gecoverd door iemand anders, naar mijn weten. En zeker niet op tempo, dus dan blijf ik toch origineel wat ik wil. Hè? Dus, ik schrijf al wat tekst op melodieën, maar dan wil ik wel de eerste zijn met het idee, zeg maar.
0: Chris, waar heb je dit dan weer opgenomen?
1: Bij Kees Tel.
0: Bij Kees, ja.
1: Ja, dat zei ik net.
0: Ja. Inderdaad. Wij houden natuurlijk contact, Chris, voor volgende releases die gaan komen. Kunnen we dit jaar of volgend jaar meer verwachten van je?
1: Dit jaar nog, want de nieuwe plaat is al opgenomen.
0: Okay.
1: Ik zeg wel, ik ben een beetje rustig en ik zit een beetje te denken wat met dit nummer te doen. Want ik zit ook een beetje van sneeuw te denken. Ik zit een beetje aan après-ski te denken. Misschien dat we daar wel een videoclip op moeten gaan nemen. Het is ook een keer leuk dat ik eens een keer in het buitenland een clip op ga nemen. Want dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Ja, eigenlijk wel. Ja. Als je dan Nederland pakt en ik woon in België, dan wel natuurlijk. Maar ik ben Nederlander van oorsprong. Dus dat weet ik nog niet, maar ik kan net zo goed een nieuwe single uitbrengen, want het is een digitaal tijdperk. Het singeltje Ik zie de zon, dat wordt dan wel weer opgepikt. Hè. Ze zeggen dat de meeste platen maar 3 maanden leven, 6 weken tot 3 maanden.
0: Ja.
1: Of het moet een grote hit worden, dan duurt het nog iets langer met de plaat. Maar deze kan dan toch na de hand opgepikt worden. Laten we eerlijk zijn, in februari kan het toch met carnaval kan het ook weer iets worden. En ik zeg al, de andere opname die ik heb, dat is ook een totale verrassing. Ik ga het nog niet zeggen wat het is natuurlijk, maar dat is natuurlijk ook een totale verrassing. En ja, iedere gezellige plaat, iedere amazing plaat, iedere vrolijke tempo plaat, die kan oorspronkelijk met carnaval. Hè? Want vroeger hadden we echte originele carnavalsteksten en carnavalsplaten, laten we eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Die zijn er niet meer zo, hè? Die Hoenpapa platen, die hebben we niet meer. Dus ieder gezellig liedje wat tegen de carnaval, rond de carnaval uitkomt, dat wordt opgepikt. Hè. Er zijn verschillende voorbeelden van de laatste jaren. En dat wordt dan een hit. Of daarna ook nog pas een hit. Hè. Ook pas na een half jaar. Hè. Kijk naar Bailar. Dat was een voorbeeld. Die kwam toen voor de carnaval uit. Het duurde 4-5 maanden voordat dat een grote hit werd. Inderdaad.
0: Inderdaad. Ja, dat heeft soms heel even tijd nodig, Kees.
1: Ja, soms 3-4 jaar. Hè. Kijk naar Frans-Duits.
0: Ja, inderdaad.
1: Toen was 3-4 jaar lang zongen wij dat liedje in Tilburg in alle kroegen mee. En dat werd plat gedraaid. Dat hoorden we ieder uur van de avond. En dat bleef leuk en dat bleef mooi. En dat duurde 3-4 jaar voordat het in de hitparaden stond.
0: Ja, bepaalde periodes en fases dat het zo in één keer opgepakt kan worden.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Kees, wij houden natuurlijk uiteraard contact bij dit programma voor je volgende releases. Dan spreken we elkaar uiteraard weer. En ik zou zeggen, kondig de single aan, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Herman, alvast bedankt. En ook alle luisteraars en uw collega's ook allemaal daar bij RTV 80. Nou, dit is je dan, de oude hit van Corrie en de Rekels. 1971 was het originele jaartal. Na 55 jaar, eindelijk een nieuwe single. Download hem of kijk hem op YouTube. Maar dan met een foto. Wacht er rustig op de videoclip. De nieuwe single van Chris Alphabet. Ik zie de zon.

0: Ik zie de zon, de allernieuwste release single van Chris Alphabet. We hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80. Met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Chris. Ja, ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Dennis Baas. Goedenavond, Dennis.
1: Een hele goede avond.
0: En ook een hartelijk welkom terug bij Gewoon Hollands, Dennis.
1: Ja, dank je.
0: En je hebt een hele mooie nieuwe single uitgebracht, getiteld Niet voor één nacht.
1: Ja, klopt. Die is eigenlijk een beetje als donderslag door helder hemel opgenomen.
0: Hoe is dat zo gekomen, Dennis?
1: Ja, ik heb sinds vorig jaar een helemaal nieuw team om mij heen. En het was op een gegeven moment zo uit het niets van, we gaan de studio in.
0: Kijk, en welke studio ben je ingegaan?
1: Ik ben bij Martin Sterker geweest in Valdemont.
0: Martin Sterker, daar heb je dit nummer opgenomen.
1: Ja, klopt.
0: Wie heeft de tekst mogen schrijven?
1: Die heeft Martin ook geschreven.
0: Dat heeft ook Martin gedaan.
1: Ja, het hele pakket komt bij Martin Sterker weg.
0: Ook de videoclip, Dennis?
1: De videoclip, heet die beste man toch ook alweer. Dat is in feite ook via Martin gegaan.
0: Dat is via Martin allemaal geregeld. En hij staat op YouTube andere kanalen te vinden.
1: Ja, YouTube staat de clip op. Het nummertje staat op Spotify, Deezer en alle andere streamingsdiensten.
0: Ja, dit nummer is natuurlijk pas uitgebracht en gereleased, Dennis. We lopen bijna tegen eind van het jaar. Kunnen we dit jaar nog meer verwachten?
1: Er zit nog wel wat in de leiding. Maar het laat nog even op zich wachten.
0: Wij hebben zeer zeker binnenkort weer contact met elkaar dan, Dennis.
1: Ik ga er wel van uit.
0: Ik zou zeggen, neem het podium, kondig de single aan en we gaan hem te horen brengen.
1: Nou, lieve luisteraars, hier is mijn nieuwste single, Niet voor één nacht.

0: wat een heerlijke muzikale speakers bij Radio 80 op deze vrijdag de 18e september 2026. De allernieuwste van Dennis Baas en Niet voor één nacht. We hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80 met natuurlijk Dennis Baas. Nogmaals onze dank daarvoor.
1: Dit is Gewoon Holland.
2: Gewoon Holland. Dat je luistert.

zo zijn we aan het einde gekomen van dit eerste uur. Gewoon Hollands op Radio 80 voor deze vrijdag de 18e september 2026. We hadden uiteraard natuurlijk ontiegelijk veel artiesten aan de telefoon dit eerste uur. En ook het tweede uur verwacht ik heel veel artiesten. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Zometeen aan de andere kant van 9 zijn we terug. Tot 11 uur vanavond Herman van Kampen met Gewoon Hollands bij jou op de radio. En ook zometeen tussen 10 en 11 heel veel artiesten. Dus blijf gezellig luisteren.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
3: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
2: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude.
5: Zomer op je radio.

neusje, boompje, beestje. Wij hoorden de allernieuwst gereleased single van Mike Riva. En ik had hem vorige week hier bij Radio 80 aan de telefoon, zodat Mike Riva alles kon vertellen over deze nieuw gereleased single. Heb je dat gemist? Je kunt het altijd nog even terug beluisteren op uitzending gemist op RTV 80. Ja, dit is gewoon Hollands. We zijn bezig met aflevering 329. Heel veel artiesten vandaag bij Radio 80 aan de telefoon, zodat ze hun nieuw gereleased nummers te horen kunnen brengen. Dus ook weer dit uur verwacht ik heel veel artiesten. Laten we dan ook snel verder gaan met de muziek. Nu de allernieuwste van Mike Versteeg bij jou op de radio, met de hartslag van je heupen.

0: Ik heb als het goed is onze eerste artiest voor het tweede uur alweer aan de telefoon. En dat is niemand minder dan Rico Valenciano. Een goedenavond, Rico.
1: Ja, goeiedag. Rico Valenciano luidt de naam.
0: Rico Valenciano, hartelijk welkom bij Gewoon Hollands. Ja, ik heb je gebeld voor je nieuw gereleasede single. Ik voel me rijk als een jack.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe ben je?
1: En momenteel vanuit Alicante, in het Spaanse land.
0: Ja, ja.
1: En met debuutsingle, Rico voelt zich rijk als een sheik.
0: Voor de luisteraars die nog niet bekend zijn met Rico Valenciano, kun je jezelf even voorstellen als je wil.
1: Ja, Rico Valenciano is een Nederlandse talige artiest, woonachtig in Spanje, regio Valencia.
0: Ja.
1: En die is vanavondje uit in Alicante.
0: Mm-hmm.
1: Misschien dat vanavond mijn debuutsingeltje hier nog eens mag zingen in een barretje. Zou erg leuk zijn natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik heb een liedje op de markt gebracht. En dat heet Verrijkt als een sheik. En als ik in je donkere ogen kijk.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, als je dat zingt voor een dame, dan liggen ze gelijk aan je voeten. Nou, we hebben een geweldige videoclip op mogen nemen. En de dame in de videoclip. Ja, die ligt dus ook helemaal aan de voeten door het liedje. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar het liedje heeft heel veel impact. Dus je kan in principe ook wel iedere man de tip geven van leer het liedje uit je hoofd, zing het voor je vrouw en ze blijft je altijd trouw.
0: En de videoclip is uiteraard op YouTube overal te bewonderen, Rico.
1: Ja, dat is een prachtige clip gemaakt.
0: Ja.
1: Ook op YouTube te vinden onder de naam Rico Valenciano.

0: Vanuit Spanje kwam deze Rico Valenciano zijn debuut brengen hier bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands. Ik voel me rijk als een jijk. Dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. En natuurlijk mijn dank aan Rico Valenciano dat hij zijn debuutsingle hier zo bij Radio 80 kwam afleveren. Ik heb nu aan de telefoon geen onbekende man van Gewoon Hollands en dat is Jack van Lieshout. Goedenavond.
1: Hey, Herman, goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Jack.
1: Dankjewel.
0: Ja, dit keer weer een hele mooie nieuwe single opgenomen, getiteld Altijd Sober.
1: Dankjewel.
0: Wat kun je over deze single allemaal vertellen, Jack?
1: Nou, eigenlijk wellicht wat bijzonders. Ik treed er nog wel eens op en dan maak ik nog wel eens een tekstje voor de jarige of de jubilaris of rond het thema. En mijn vrouw die riep al een aantal jaar, heb je van mij nog nooit een liedje gezongen als je afgeschreven zat. En nou, daar heb ik toch uiteindelijk van de zomer ingevuld. En wij met Kees Stel aan tafel gaan zitten. En we hebben Altijd Zomer voor mijn vrouw Anja geschreven.
0: Je bent dus bij Kees terechtgekomen
1: om dit op te nemen.
0: Heb je er ook een videoclip bij laten maken, Jack?
1: Ja, ook een videoclip. YouTube kun je hem ook zien. En die is ook al aardig gevonden, moet ik zeggen. Ik heb straks toevallig even gekeken. Dus die is

0: staat op YouTube, altijd zomer, Jacques van Lieshout.
1: En wie heeft die videoclip mogen maken?
0: Die heeft een vriend van mij, Ad Mulders van CSN Media, uit Berchem bij Os. Ik kom uit Os.
1: Ja.
0: Dus heeft een vriend van mij heeft me daarmee geholpen.
1: En welke locatie hebben jullie daarvoor uitgezocht, Jack?
0: Nou, daar hebben we een studio, in de studio, voor een greenscreen.
1: Ja.
0: En we hebben vooral beelden door AI laten maken.
1: Okay.
0: Dus dat is, ja. Dus, frisse zomerse beelden, ja. Van blije mensen.
1: Dus eigenlijk is dit een nummer speciaal gemaakt en geschreven voor je vrouwtje?
0: Klopt.
1: Jack, ik zou zeggen, ja, kondig hem aan. We gaan het gehoor brengen. En wij spreken elkaar de volgende release weer bij je nummer.
0: Nou, heel leuk. Dankjewel voor de belangstelling. Beste luisteraars, hier is mijn laatste nummer. Altijd zomer.

0: zojuist gereleased single van Jack van Lieshout. Voor de kunst en duistrek op Radio 80 en verder buiten. Altijd zomer. Speciaal geschreven voor zijn vrouwtje. Mijn dank natuurlijk, Jack, dat jij alles aan de telefoon hier kwam vertellen bij Radio 80 over deze nieuw gereleased single. En wie dat nu kan doen, is niemand minder dan Henk Hoft. Goedenavond, Henk.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Henk.
1: Ja.
0: De laatste keer dat ik je sprak, hadden we het over de single Melkrijders.
1: Dat kan, ja. Ja.
0: Hoe is het gegaan met die single, Henk?
1: Oh, die loopt wel mooi.
0: Ja, hij loopt lekker mee.
1: Hij loopt lekker mee. Middels... Kijk niet waar het loopt, maar hij loopt wel mooi. Dus,
0: Oké, middels weer een nieuwe single opgenomen en gereleased, getiteld Net als toen.
1: Ja, dat klopt, ja, want ik ben niet de jongste meer, dus ik maak vaak liedjes over wat ik vroeger mee heb gemaakt.
0: Ja.
1: En dat met Melkrijders ook, ik heb 35 jaar melk geleden en ook dit liedje ook weer, ze komen zo naar binnen van... vroeger dan ging je met een meisje ook naar de discotheek en zo, overal in de buurt hier zo en overal. Nou, ze hadden bij de Sunup, Kreidler of Poeg of andere merken, Bromfiets.
0: Mm-hmm.
1: Van 16 jaar af en tot 18 jaar toen je rijbewijs had en daar maak ik een liedje over.
0: Ja.
1: Als ik dat wel meegemaakt heb.
0: Dus je hebt het al
1: En niet alleen ik, maar hier, een boel van de mensen boven de 60, 70.
0: Ja, dus ook weer uit eigen pen gekomen, Henk.
1: Ja.
0: Waar heb je dit nummer opgenomen?
1: Gewoon bij Martin Sterken.
0: Oh, bij Martin. Ja.
1: Dat zeg ik, ja.
0: En de bijbehorende videoclip, Henk?
1: Alsjeblieft.
0: En de videoclip?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Oké. Okay,
1: ik weet nog niet wat ik dat doe.
0: Oké. Okay. Dus die is er sowieso nog niet bij?
1: Nee, op het moment nog niet.
0: Nee. En weet je ook nog niet zeker of hij gaat komen of gaat hij nog wel komen?
1: Nou, ik denk een videoclip denk ik niet, want het kost nog een beetje duur, hè, want ik moet dingen aan mezelf en ik verdien er niks aan. Hè, dus.
0: Het is allemaal een beetje kostbaar, Henk. Ik weet er alles
1: van. Ja, kostbaar.
0: Laten we hopen dat dat nummer in ieder geval en ook je vorige singles zoveel mogelijk door de luisteraars gestreamd gaan worden. Dan levert het hopelijk een klein beetje op bij jou in de Casella.
1: Ik hoop het. Als er wel een boel luisteren, maar er zijn er nog wel heel veel mensen die leven nog en die ook allemaal meegemaakt hebben. Dus,
0: mochten er luisteraars zijn die in ieder geval behoefte hebben bij de volgende single aan een videoclip, dan raad ik ze aan om zeer zeker deze zoveel mogelijk te gaan streamen. Henk, ik geef je het podium. Ik zou zeggen, kondig de single aan.
1: Ik heb nou wat. De volgende komt eraan. Ik ga vrijdag weer een nieuwe opnemen. Okay. Komende vrijdag.
0: Aankomende vrijdag ga je weer.
1: En die gaat weer over vroeger. Ik heb wel die vrachtwagen gereden. Die gaat er ook daar weer over.
0: Dus, Oké. En wanneer gaat die ongeveer op de platenmarkt verschijnen?
1: Dat weet ik niet. Ik neem hem vrijdag op en dan ligt aan Martin Sterken wanneer als hij hem klaar heeft.
0: Ik neem contact op en dan hebben wij zeer zeker weer contact met elkaar, Henk.
1: Ja, is goed.
0: Ik zou zeggen, kondig deze single aan en deze gaan we te horen brengen.
1: Nou, is dat mijn nieuwe liedje net als toen. Dat we samen met de Bromfietsen naar de discotheek gingen met de meisjes. Lang geleden, tenminste voor mij wel. Meer dan 15 jaar geleden, dus ik hoop dat hij een beetje aanslaat en vaak wat gedraaid.

0: Wij hoorden Henk Hofst, hoordekers de Duistrek op Radio 80... met de allernieuwst gereleased single Net als toen. We hadden ook Henk eventjes aan de telefoon... met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Henk Hofst. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van dit programma inmiddels... en dat is Dennis Jones. Goedenavond, Dennis.
1: Goedenavond, Herman.
0: Ja, hartelijk welkom terug bij Radio 80, Dennis.
1: Ja, het is altijd gezellig, altijd leuk.
0: De laatste keer dat ik je sprak hadden we het over de single... Waarom mag ik mijn kind niet zien?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het daarmee gegaan, Dennis?
1: Ja, die heeft het prima gedaan.
0: Hij,
1: ja? Nou ja, ik ben blij dat we nu weer een opvolger hebben, dus...
0: Inderdaad, getiteld nooit.
1: Ja, inderdaad, kort maar krachtig.
0: Hoe ben je zo op dit nummer gekomen, Dennis?
1: Dit nummer is mij aangeboden door de songschrijver Olaf Hesselmans.
0: En
1: die heeft dit geschreven met mij in gedachten dat ik het zou gaan zingen. En hij bood het me aan en ik vond het gelijk een leuk liedje.
0: Mm-hmm.
1: En zo is het gekomen.
0: Dus het is bij Olaf uit de pen gekomen. Waar heb je het mogen opnemen, Dennis?
1: Bij Harold Queens.
0: Bij Harold Queens. En, je hebt het
1: Harold Queens, natuurlijk bekend van De Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. De Engelbewaarder, veel hits van Robert Pater.
0: Inderdaad.
1: En nu ook mijn nieuwe single. Ik heb al eerder met Harold Queens gewerkt, want die heeft voor mij Mississippi 2.0 gedaan, 2 jaar geleden.
0: Heb je bij dat nummer ook een videoclip laten maken, Dennis?
1: Jazeker.
0: En,
1: Die is te zien onder andere op YouTube.
0: Ja, en welke productiemaatschappij heeft die mogen maken?
1: Jaap van Didde.
0: Jaap van Didde, geen onbekende man inmiddels bij dit programma.
1: Nee.
0: En de locatie, Dennis, welke locatie hebben jullie uitgezocht?
1: Ik heb het dicht bij huis gezocht. Zoals je weet ben ik woonachtig in Os. En we hebben het in Os allemaal opgenomen.
0: Oké, hij is op YouTube, andere kanalen overal neem ik aan te vinden.
1: Overal te vinden en te zien. En hij wordt veel vertoond op TV Oranje. Dus daar zijn we allemaal blij mee.
0: En natuurlijk uitgekomen onder Hit It Music.
1: Uiteraard.
0: Wij houden contact bij dit programma voor je volgende releases die gaan komen, Dennis. Dat ben je van mij gewend, dat gaan we uiteraard ook doen. En ik zou zeggen, neem het podium, kondig hem aan en we gaan hem te horen brengen.
1: Oké, dankjewel. Beste luisteraars van RTV 80, ik ben Dennis Jones en ik ben trots om mijn nieuwe single aan te kondigen. Hier is hij, Nooit.

0: hoorden de allernieuwst gereleasde single van Dennis Jones. Nooit getiteld. En we hadden Dennis Jones zelf persoonlijk eventjes aan de telefoon hier bij Radio 80. Zodat hij alles kon vertellen over deze nieuw gereleasde single. Nogmaals, onze dank Dennis dat jij alles wou vertellen over deze nieuwe gereleasde single bij Radio 80. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van Gewoon Hollands. En dat is Jan van der Belt van Jan en Zwaan. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, Jan. Je hebt weer een hele mooie nieuwe single meegenomen voor de luisteraars, getiteld Het is Feest. Wat kun je er allemaal over vertellen, Jan?
1: Nou, de melodie heb ik gemaakt. En Karin Zwaan,
0: ja.
1: Die heeft de tekst gemaakt.
0: Oké, dus jullie hebben gezamenlijk dit een beetje uit de pen kunnen laten komen, om het zo maar te zeggen,
1: ja.
0: Jan.
1: Ja.
0: Ja, jij en Karin samen. Het is Feest, hoe ben je zo op deze titel gekomen, Jan?
1: Ja. Ja, eigenlijk moet je dat aan Zwaan vragen, want die heeft dat bedacht. Want ik heb haar dat melodietje toegestuurd.
0: Ja.
1: En ik zei, maak daar eens een leuke tekst op. Nou, dan is dat geworden.
0: Zo is dat gekomen.
1: Ja.
0: Hebben jullie ook een videoclip bij dit nummer laten maken, Jan?
1: Nee, dat nog niet.
0: Nog niet? En waarom zit er een videoclip bij, als ik vragen mag?
1: Nou, misschien dat... we hebben het er al over gehad, dus we moeten even iemand zoeken die er even voor ons maken kan.
0: Oké, dus hij gaat er nog wel aankomen binnenkort waarschijnlijk.
1: Ik hoop het wel.
0: Mocht hij verschijnen, dan staat hij natuurlijk uiteraard op YouTube. Ik hou dat in de gaten, Jan.
1: Ja.
0: En ik ga er dan de luisteraar zo zeer zeker... Gaan ik het ze melden?
1: Ja, leuk.
0: Ik zou zeggen, neem het podium, kondig de single aan... en dan gaan we je laatst gereleased nummer te gehoor brengen.
1: Hey, lieve luisteraars. Hier een nieuw liedje van Jan en Zwaan. Het is Feest en zing maar mee.

0: Daar hoorde Jan en Zwaan voor de kust en Duistrijk en verder buiten. Het is feest, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. We hadden Jan van der Belt eventjes aan de telefoon zelf persoonlijk. Met natuurlijk Jan nogmaals onze dank daarvoor. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Wilfried Wildzwijn. Goedenavond Wilfried.
1: Hele goedenavond.
0: En een hartelijk welkom terug bij Gewoon Hollands.
1: Ja, dankjewel. Tjongejonge, wat een vrolijk nummer. Wat staat lekker hoor.
0: Dat waren Jan en Zwaan. Jan en Karen. Ja, het is feest.
1: Ja, leuk.
0: Een lekker feestnummertje.
1: Ja, zit er helemaal in.
0: Jij bent de studio ingegaan met Wielen dit keer, Wilfried.
1: Ja, klopt en helemaal.
0: Ook een heel lekker feestelijk nummertje opgenomen.
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen hem inderdaad al wel kennen. Maar we hebben hem toch net in een après-ski-jasje proberen te gooien.
0: Mm-hmm.
1: Dat hij net iets beter bij ons past.
0: Ja, nou, dan komt bij mij natuurlijk die herkenbaarheid komt gelijk naar boven. En dat was Peter Kollewijn.
1: Ja. Ja. Ja, klopt.
0: Hoe zijn jullie zo op dit nummer Kom van het dak af gekomen, Wilfried?
1: Ja, ik heb het nummer, dat doe ik al. Als ik moet optreden, dan komt dit nummer eigenlijk voorbij. Want het leuke is dat jong en oud hem kent. Want het is natuurlijk ook op TikTok en al dat soort dingen. Daar zie je ook dat de jeugd hem oppikt.
0: Ja.
1: En met optredens is het ook altijd hartstikke leuk om dit nummer te doen. Maar ik vind het dan ook wel leuk om er toch weer een eigen draai aan te geven.
0: Ja.
1: Dus ik had zoiets van, nou weet je wat het is? Ik ga het gewoon proberen en kijken of we er een après-ski-versie van kunnen maken. Nou, Roy Otters was meteen enthousiast. En ik had goed contact met Wiel. Mm-hmm. En die zei ook van, ja, dat is leuk. Kunnen we daar niet wat samen mee doen? Dus vandaar dat we het als een duetje hebben opgenomen.
0: Ja, want dus bij Roy, bij andere producties opgenomen, ja. Wilfried.
1: Ja.
0: Zit er ook een videoclip bij?
1: Ja, zeker. Die is op YouTube te vinden, ja.
0: Wie heeft die mogen maken?
1: Ja, dat gaat ook via Andro. Dus Roy is multifunctioneel, dus die maakt eerst het nummer. Ja. En na die tijd hebben we gezellig de clip opgenomen.
0: Kunnen we dit jaar of volgend jaar van Wilfried Wildzwijn nog meer verwachten?
1: Dus er is wel wat in de maak. Dus we weten niet of het voor... Dat wordt helemaal weer een nieuwe productie, helemaal een eigen nummer. Dus daar zijn we hard mee bezig. Maar we kijken of die nog voor de carnaval kan. Anders wordt het iets later. Maar we hebben wel zoiets van kwaliteit kost tijd. Dus we gaan hem niet overhaasten. Dus als het lukt, dan komt hij voor de carnaval. En anders wordt het later.
0: Maar we zien zeker tegen die tijd weer contact met elkaar.
1: En, uiteraard.
0: Ik zou zeggen, ja, je weet hoe het werkt, joh, vriend. Je krijgt het podium.
1: Ja, super. Ik allereerst weer hartelijk bedankt voor de airplay. En voor de mensen thuis, ja, het is inmiddels al een beetje donker, dus ik hoop dat er niemand meer is. Maar mocht het toch zo zijn, haal ze eraf, hè. Dan nu samen met Wilfried en met Wiel, kom van het dak af!

0: geliefde single van Wilfried Wielfijnd. Samen met Wil voor de kust en duistrek op Radio 80 en verre verder buiten. Kom van dat dak af. Ja, we kunnen natuurlijk allemaal in een originele versie van Peter Koelewijn. Dit keer dus even ingezongen door Wilfried Wielfijnd tezamen met Wiel. We hadden Wilfried aan de telefoon voor deze single met nogmaals mijn dank daarvoor, Wilfried. Ja, we gaan nu even een stapje maken naar Aruba, beste luisteraars. Want ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Christian Hulsenbos. Goedenavond.
1: Goedenavond, hoe gaat het ermee? Alles goed? Ik zit niet op het dak, ik zit op Aruba. Dat is wat anders.
0: Inderdaad, helemaal aan de andere kant van het land. Hoe laat is het daar middels, Christian?
1: Het is hier 4:15.
0: Kwart voor vier. Middags. Ja, we zitten hier 9:45 in de avond op Radio 80. En je hebt een hele mooie nieuwe single meegenomen voor de luisteraars, Christian.
1: Ja, ik heb de stoute schoenen weer aangelopen. Ik ben 10 jaar weg uit Nederland. En ik denk, ja, ik kom uit de muziek natuurlijk. Vroeger Chris Indiana, de Gangmakers. Seks met die Kale. En Zomernacht in Griekenland. En ja, en op de duur dacht ik van, ja, ik mis een beetje de Nederlandstalige gezelligheid. Dus ik denk, laat ik eens de studio in gaan duiken. En laten we eens een leuk plaatje gaan maken over drinken.
0: Ja, en welke studio ben je daarvoor ingedoken, Christian?
1: Nou, een goede vriend van mij, Kees Stel. Onder andere de man achter René Schuurmans, Maak me gek van Gerard Joling en noem maar op. Met hem werkte ik altijd al jaren samen. En met hem heb ik samen een lied gemaakt, zeg maar.
0: Ook een videoclip bij dit nummer, Christian?
1: Nee, dat nog niet. Want ik woon hier op Aruba en de mensen moeten uit Nederland komen om de clip te maken. Want ja, hier zijn ook wel mensen, maar niet die kwaliteit brengen.
0: Nee, dus vandaar dat je bij deze single geen videoclip hebt uitgebracht.
1: Nee, maar er komt nog wel.
0: Oké. Okay,
1: de planning staat voor volgend jaar dat we meerdere liedjes gaan schieten. Hier een kleine clipopname op Aruba gaan doen. Dus dan komt een cameraman die gaat gelijk meerdere clips schieten van wat meerdere liedjes.
0: Oké, dus volgend jaar kunnen we van jou nog veel en veel meer verwachten.
1: Nou, ik heb in 2017 kreeg ik een heel ernstig ongeluk. En toen lag ik er even uit voor een aantal jaar.
0: Ja.
1: En nu gaat het de goede kant op. Ik heb altijd gezegd, streefdatum dat ik weer me iets beter voelde. 2027 was altijd het jaar. Dus ja, daar hebben we altijd aan vastgehouden. En daar heb ik ook heel veel moeite voor gedaan dat mijn gezondheid weer de goede kant op ging.
0: Ja.
1: En daar hebben we altijd 2027 heb ik altijd in mijn hoofd gehad. En ik heb ook gezegd, 2027 wordt weer een jaar van Christian Hulsenbos.
0: Christian, wij houden zeer zeker contact met elkaar voor volgende releases die gaan komen. Je zegt net, er gaat nog meer komen. Dus wij hebben zeer zeker weer contact met elkaar dan.
1: Super. Ik zou zeggen tegen de mensen, de single Laat ons drinken is een gezellig liedje. Drink met vrienden, maak plezier in het leven, want het leven duurt maar even.

0: 18 september 2026. Dit is aflevering 329 van Gewoon Hollands op Radio 80 en ver en verder buiten. Wij hoorden nu uit de speakers denderen de allernieuwste van Christian Hulsebos. We maakten even een uitstapje naar Aruba met de nieuw gereleaste single Laat ons drinken. We hadden Christian Hulsebos aan de telefoon hier bij Radio 80 met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor. Christian, wie nu alles kan vertellen over de nieuw gereleaste single die uit is gekomen, is niemand minder dan Patrick Voos. Goedenavond, Patrick.
1: Een hele goede avond.
0: Een hartelijk welkom bij Radio 80.
1: Ja, super, dankjewel. Leuk, ja. Leuk dat je mij even in de show neemt.
0: Een luisteraars die nog niet van jou hebben gehoord, Patrick, kun je jezelf even voorstellen in het kort?
1: Ja, zeker. Ik ben Patrick Voos, ik ben 27 jaar jong. En ik woon samen met mijn vrouw en ons zoontje in het mooie Leens in Groningen.
0: Kijk, en je hebt een hele mooie single uitgebracht, Patrick, getiteld Griekse Melodie.
1: Ja, klopt inderdaad, dankjewel.
0: Hoe ben je zo op dit nummer gekomen?
1: Nou, het liedje heeft eigenlijk wel niet een hele speciale diepe betekenis, maar bij mijn allereerste officiële optreden was dit liedje, Griekse Melodie, in de versie van Stef Eckel, het eerste liedje wat ik zong. Dus ja, toen ik het nummer een poosje geleden weer een keer hoorde, dacht ik van hier moet ik wat mee doen.
0: Ja.
1: En zo geschieden.
0: Ja, heb je de tekst origineel gehouden, Patrick?
1: Ja, ik heb de tekst gewoon helemaal gelaten zoals hij was.
0: Ja, en de melodielijn daar is wel een beetje aangesleuteld.
1: Ja, ja zeker. Hij is ietsje sneller geworden. Hij is wat vlotter, er zit wat meer ritme in.
0: Ja, en heb je ook een videoclip bij dit nummer, Patrick?
1: Jazeker, die is ook te vinden op YouTube.
0: Ja, en wie heeft die gemaakt?
1: Jaap van Dille.
0: Jaap van Dille, geen onbekende man bij dit programma. Ik hoor hem regelmatig voorbij komen, moet ik eerlijk bekennen. En welke locatie hebben jullie voor de clip uitgezocht?
1: Dat was in de stad Groningen, in de Prinsentuin.
0: Mm-hmm.
1: Daar is het grootste gedeelte opgenomen en een stukje voor de stad Schouwburg.
0: Okay.
1: Ja, dat was eigenlijk niet lang zoeken om zo'n goede locatie te vinden. Dus was helemaal top.
0: Kunnen we nog meer muziek van Patrick Voos verwachten?
1: Ja, zeker. Er is nog een hele lange weg te gaan voor mij. Dus mensen, ik zou zeggen, hou mijn social media in de gaten.
0: Heel fijn om te horen. Dan kunnen wij zeer zeker ook bij dit radioprogramma contact met elkaar houden, Patrick.
1: Ja, zeker. Dat moet vast en zeker lukken.
0: Ik zou zeggen, ja, kondig de single aan. Je krijgt van mij het podium en we gaan hem te horen brengen.
1: Ach, geweldig, dankjewel. Ik zou zeggen, blijf allemaal lekker luisteren. Zet je radio wat harder, want hier is Patrick Voos met Griekse Melodie.

eerst gereleasde single van Patrick Vos voor de Kusten Duistrek op Radio 80 en ver en ver. Daarbuiten te beluisteren natuurlijk op diverse internetradiostations. Fijn dat je luistert op deze vrijdag de 18e september 2026 naar aflevering 329 van Gewoon Hollands. Ja, rechtstreeks natuurlijk vanuit Radio Studio Zuiderduin in Egmondzee. En dat is Radio Studio 1 van RTV 80. Ja, we zijn ook bijna weer aan het einde van het tweede uur Gewoon Hollands gekomen voor deze vrijdagavond. Straks aan de andere kant van Tiener ben ik nog een uurtje bij je terug met Gewoon Hollands. Ook dan het laatste uur verwacht ik heel veel uit die staande telefoon. Dus zeer zeker de moeite waard om ook dat laatste uurtje te blijven luisteren. Ik ben Herman van Kampen en we gaan eruit tot het nieuws met het allernieuwste van onze zingende barkeeper. Hier is Bruine Ogen, die huilen niet.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
4: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
3: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot 1 graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude.
7: Gewoon Holland. Jouw muziek, jouw RTV.

Peter Jan voor de kust en Duistrik op Radio 80. Met jou is alles beter, dat is de titel van deze single. En ja, en natuurlijk een hartelijk welkom terug aan de andere kant van Tine bij Radio 80. Dit is Gewoon Hollands, je luistert naar aflevering 329. Mijn naam is Herman van Kampen. En tot 11 uur vanavond verwacht ik nog een aantal artiesten aan de telefoon hier bij Radio 80. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Ik heb nu voor je klaarstaan de allernieuwste van onze Erik van Hoof. Ja, volle gas. Ik had hem 2 weken geleden aan de telefoon om alles te vertellen over deze nieuwe single. En nogmaals gaan we hem te horen brengen hier voor de

0: gras. Dat is de titel van deze single. Wij hoorden Erik van Hoof. Ik heb nu aan de telefoon, als het goed is, niemand minder dan Fancy. Een goedenavond, Fancy.
1: Hoi, goedenavond, Herman.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands, Fancy. Ik heb je onlangs natuurlijk al in de uitzending mogen spreken over een aantal singles, waaronder Ik ben bij je en natuurlijk dat hele mooie Habibi.
1: Ja, klopt.
0: Weer een hele mooie nieuwe single opgenomen, Fancy, getiteld Blij met jou.
1: Ja, dat klopt ook.
0: Wat kun je over deze nieuwe single vertellen, Fancy?
1: Dat het een nazomersingle is over... die gaat over de liefde en de blije momenten die je samen deelt.
0: Ja, en de hele productie heb je weer binnen eigen handbereik gehouden?
1: Ja, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Het is allemaal weer uit je eigen handen gekomen, Fancy.
1: Ja, al voor de hoofd ook.
0: Ja. Ja. Wij houden natuurlijk bij dit programma contact voor volgende releases. Ik weet dat er binnenkort weer een nieuwe single aan gaat komen. Zo rond oktober. Dus dan hebben wij weer contact met elkaar, Fancy.
1: Ja, leuk. Gezellig.
0: Ik zou zeggen, kondig deze single aan en dan gaan we hem te horen brengen.
1: Is goed. Hier ben ik dus, Fancy. Mijn single...

0: nieuw gereleasde muziek van Fancy op deze vrijdag de 18e september 2026. Dit is Radio 80. Je luistert naar aflevering 329 van Gewoon Holland. Rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Egmond-aan-Zee. Radio Studio 1 van RTV 80. En natuurlijk Fancy, mijn dank dat jij alles aan de telefoon kwam vertellen over deze nieuw gereleasde single Blij Met Jou. En we blijven deze dame natuurlijk uiteraard bij Radio 80 ook volgen. Wie we dat ook blijven doen, is natuurlijk niemand minder dan Mike Noyer. Die heb ik aan de telefoon. Goedenavond, Mike.
1: Ja, goedenavond, Herman. Daar zijn we weer.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Mike.
1: Ja, altijd leuk om in de uitzending te zijn, Herman.
0: Je hebt weer een hele mooie single ook meegenomen voor de luisteraars.
1: Ja, dus, we blijven lekker doorgaan natuurlijk. En dit jaar weer een beetje een nazomersplaatje. En ik zeg al, ik ben blij dat het tot nu toe overal goed en op de radiozenders goed opgepikt wordt.
0: Met wie heb je dit keer de tekst geschreven, Mike?
1: Eigenlijk is het dus een beetje een Italiaans liedje. En ik ben samen met mijn studio, met mijn vaste studiomedewerker Mario Veldman, hebben we eigenlijk samen een beetje de teksten, bijna vanuit het Italiaans vertaald naar het Nederlands. Niet helemaal, want anders klopt het niet. En ja, dus uiteindelijk weer tot stand gekomen met mijn vaste producer, waar ik al de afgelopen 15 jaar mee samen heb gewerkt. En dat loopt nog steeds. En ik denk dat het weer een leuke productie is geworden.
0: En daar is hij ook opgenomen dit keer, Mike?
1: Ja, uiteraard. Zeg, ja. Als het goed is, is het goed. Dat zeg ik altijd. Dus wat ik al aangeef, de klik is er. En hij weet wat ik wil. En als dat naar buiten komt, dan denk ik dat het alleen maar tof is. En dat mijn fans en mijn luisteraars er ook absoluut weer terug herkennen.
0: En de videoclip, Mike?
1: Nou, we hebben deze keer geen videoclip opgenomen eigenlijk.
0: Oké.
1: Dat is eigenlijk bewuste keuze gemaakt. Ik zeg al, tegenwoordig is het natuurlijk heel veel via TikTok en Instagram en dat soort dingetjes. En ja, toen hebben we uiteindelijk voor gekozen om hele leuke snippets op te nemen, hele leuke reels op te nemen. Dus hij is boordevol in de promotie geweest, maar echt in een vaste videoclip zoals we dat voorheen hebben gedaan, hebben we deze keer niet voor gekozen. En ik moet ook zeggen, dat bevalt me ook wel. Zo'n videoclip is natuurlijk een leuke meerwaarde. Maar ja, een keer het alles proberen in deze tijd is ook wel eens goed. Dus ja, op dat punt mag ik daar ook niet over mopperen.
0: Vorig jaar, afgelopen jaar natuurlijk ook je album opgenomen, Mike. Zit er aankomend jaar nog meer aan te komen?
1: Nou, we zijn, ik zeg altijd, ik maak nog maar één liedje en dan stoppen we ermee. Nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Dus we zijn op de achtergrond zijn we bezig. Ik heb een liedje wat ik eigenlijk al heel lang in mijn repertoire heb zitten. Wat ooit al een paar keer is gecoverd in de Nederlandse markt, maar nooit op de manier zoals ik het graag wilde. Dus die heb ik eigenlijk een beetje op de plank liggen. En ja, ik zal stiekem verklappen voor de luisteraars. Daar gaan we de komende periode wel mee aan de slag. Mede ook uit verzoek van fans en optreders. Die zeiden van, joh, waarom breng je dat liedje zelf niet een keer uit? Dus ja, dat zit zeker nog in de pen en in de pijpleiding.
0: Wij hebben zeer zeker tegen die tijd weer contact met elkaar, Mike.
1: Hartstikke leuk.

0: hartstikke leuk.
1: En je weet inmiddels hoe het werkt en je krijgt het podium.
0: Ja, absoluut. Herman, hartstikke bedankt weer voor de promotie en succes met je radioprogramma.
1: Dank je.
0: En lieve luisteraars, hier komt mijn nieuwe single, Mike Nooijen, met Dansje Nou Met Mij.

0: Dans je nou met mij? De allernieuwste van Mike Noyer. Bij jou uit de speakers op Radio 80 en verder buiten. En natuurlijk Mike, mijn dank dat jij alles aan de telefoon kwam vertellen over deze nieuw gereleasde single Dans je nou met mij. En we wachten natuurlijk met heel veel smart op je volgende single.
1: Blijf voor eeuwig bij me. Ik heb jou nog zoveel te geven.

week vrijdag had ik deze man aan de telefoon hier bij Radio 80 in het programma Gewoon Hollands. En dan heb ik het over August van Engelen. Ja, de allernieuwst gereleasde single. En nu bij jou uit de speakers te horen gebracht. Blijf voor eeuwig bij me. Dat is de titel van deze single. Ik heb nu voor je klaarstaan de allernieuwste van onze Giel Ridderman. En elke kroeg, elk plein.

0: eerst gewoon Hollands rechtstreeks vanuit Radio Studio Zo de Duin in Egmond aan Zee. Radio Studio 1 van RTV 80. Op deze vrijdagavond, de 18e september 2026. Ik ben Herman van Kampen. Blijf gezellig luisteren tot 11 uur vanavond. Nu Justin de Wild bij jou uit de speakers.
1: Dit is gewoon Holland.

0: Mensen, Justin de Wild voor de kust en duistrek op Radio 80. Ik mocht hem natuurlijk afgelopen jaar in maart al ontvangen op de radio. Terwijl hij in juni natuurlijk de Nederlandse top 40 bestormde. En een aantal weken zelfs nummer 1 heeft gestaan in de 40 van Nederland. Onze Justin de Wild met zijn cheerio. Kent u aan de telefoon? Geen onbekende man van Gewoon Holland. En dat is Dick Tracy. Goedenavond.
1: Hallo man, wat leuk dat je bent verbeld.
0: Ja, wat leuk om jou weer in de uitzending te mogen ontvangen, Dick Tracy.
1: Nou, met heel veel plezier natuurlijk altijd.
0: Je hebt ook weer een heel leuk singeltje opgenomen, moet ik eerlijk bekennen.
1: Nou ja, weet je, Teers, ik heb er weinig aan gedaan. Ik heb bij Hamster Music gezegd, nou, weet je wat, doe ermee wat je wil. Ze hebben er geen plugger op gezet, helemaal niks. Ik vind het goed. Het gaat wel of niet lopen. Alleen het leuke is wel dat of je nou 18 bent of 70, iedereen kent of schouders, knieën, teken, tante in Marokko en die komt, weet je. Mm-hmm. Iedereen kent dat.
0: Ja, dat zijn eigenlijk een beetje oudere nummers die altijd lekker mee werden gezongen, Dick Tracy.
1: Nou, weet je, het leuke is dat ik denk namelijk, ik weet niet of het nog op school gebeurt eigenlijk, maar ik denk dat de mensen nog steeds op jongere leeftijd die kinderliedjes krijgen. Ja. En ik weet nog heel goed, toen ik jong was en wij moesten weg en we zaten in de bus, dan gingen we alleen maar zingen, ik heb een potje met vet.
0: Ja.
1: En dan kreeg je het eerste compleet, tweede compleet, derde compleet. Op een gegeven moment zat je op 150 compleet.
0: En dan had je stemming bereikt, ik. In die tussentijd.
1: Leuk dat je dat zegt, trouwens.
0: Ja.
1: Ja. Nee, maar dat ging. Het was nou eenmaal zo.
0: Ja, de titel van dit nummer, Dick, is Zing met me mee. Net zoals toen. En dat zegt het eigenlijk al een beetje.
1: Ja, weet je, zing me mee net zoals toen. En daar bedoel ik eigenlijk mee. Van ja, weet je, laten we de tijd niet vergeten dat het is net zoals toen eigenlijk.
0: Ja.
1: En net zoals toen bedoel ik eigenlijk mee van, ja, doe me mee net zoals toen. Hm. Want je weet donders goed, toen was het zo. Maar het is eigenlijk nog steeds zo. Wat de liedjes betreft, hè, bedoel ik mee.
0: Ja. Heb je ook een videoclip bij dit nummer laten opnemen, Dick?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik ga heel eerlijk hier wezen.
0: Ja.
1: Ik heb een liedje opgenomen. Ik belde mijn platenmaatschappij op Hamster Music. Ik zei, weet je, doe er maar mee wat je willen. Mm-hmm. Ja, ze hebben er geen plugger op gezet.
0: Klopt, ja.
1: Ze hebben er eigenlijk helemaal niks mee gedaan. Omdat ik dacht, is een liedje, dat moet echt uit zichzelf geworden worden. En wil niemand het horen, ook goed. En wil je het wel draaien, ook goed. Maar ik ga daar niet mijn best voor doen. Vat dat niet verkeerd op. Maar de meeste mensen die een plaat uitbrengen, die gaan er een plugger op zetten. En die gaan pluggen bij jullie bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Andere stations of wat dan ook. En ik heb hier echt iets mee. Ja, het klinkt heel gek wat ik eigenlijk vertel. Maar gewoon, het gaat verboden worden of niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar je snapt wat ik daarmee bedoel, toch?
0: Ja. Nou, laten we in ieder geval hopen dat die door de luisteraars die nu al luisteren zitten lekker opgepakt wordt en veel gestreamd mag worden, Dick.
1: Nou ja, daar ben je er één van die daar mee kan werken.
0: Zeer zeker. Daarvoor bel ik je natuurlijk ook. En zolang ik dat kan doen, blijf ik dat ook zeer zeker doen, Dick. Ja, zit er. Hoe gaat het verder trouwens met de ouderen? Want daar ben je natuurlijk ook werkzaam.
1: Ja, ik doe de huiskamer van Oost. Dat is echt heel druk hoor.
0: Ja.
1: Maar het zijn oudere mensen, hulpbehoevend. Ik doe dat al 7 jaar eigenlijk.
0: Ja, en daar ben je nog steeds lekker actief.
1: Ik verbind mensen bij elkaar. En wij doen de huiskamer van Oost. We hebben net achter de rug de Relive Show. Maar we gaan de tweede Relive Soap opnemen vanaf, ja, schrik niet. Wel grappig, nee, je hoeft helemaal niet te schrikken. Maar we gaan het opnemen vanaf, nou moet ik even nadenken. Oh ja, vanaf 26 september gaan we beginnen met de nieuwe Relive Soap.
0: Oké, en wanneer gaat dat ongeveer online gezet worden?
1: Nou, ik zou je heel eerlijk zeggen, sorry hoor, dat gebeurt hier van alles.
0: Ja.
2: Ja, toch volgende week.
1: Nou, tot volgende week.
2: Doei.
1: Als iemand die in een karretje weggaat en die heeft hier vanavond zijn kaart. En nee, is wel leuk. En met een rolstoel en dan denk je, goh, man heeft een leuke avond gehad. Maar goed, wat is over de relapse ook? Ja, weet je, de opnames gaan beginnen vanaf 26 september. Heb je de vorige relapse ook zo gezien?
3: Nee, ik moet je eerlijk bekennen, Dick, ik heb dat nog niet bekeken.
1: Heel jammer, want het is een hele serie geworden van 12 afleveringen.
3: Mm-hmm.
1: En we gaan nu dat opnieuw doen. We gaan het wel weer een beetje anders doen, want ja, ik sta weer anders in het leven op dit moment.
3: Ja.
1: Maar ik heb er vreselijk zin in. Maar wat daarin voor gaat komen is, wel, hoe leeft Dickie? Wat doet Dickie? Waar gaat Dickie naartoe? En vanaf de 26e, ja, heel groot feest hier. Want ik ben 70 geworden.
3: Mm-hmm.
1: En dan denk ik, ja, 70, oké. Okay. Ja, en dan, weet je, ik heb zoveel mensen weggebracht die helemaal niet 70 zijn geworden. Dus eigenlijk moet ik een beetje trots erop zijn dat ik 70 heb mogen worden. Dat is punt 1. Aan de andere kant, ja, weet je het ook is. Het maakt me wel eens verdriet dat mensen geen 70 kunnen worden. En of het nou via een ziekte is, wat dan ook. Ik vind iedereen mag wel een bepaalde leeftijd halen.
3: Ja.
1: En dat geluk heeft niet iedereen. Dus eigenlijk moet ik niet ontevreden zijn. En eigenlijk moet ik gewoon denken, hoi Dick, je wordt 70. Terwijl ik wou absoluut geen feest hebben.
3: Mm-hmm.
1: Maar dit schijnt zo groot aangepakt te worden. Dus ik laat me verrassen. Wat collega's, artiesten komen ook langs. Oscar zal wel komen, denk ik.
3: Oscar Harris, ja.
1: Ja, dat is mijn maatje. Ik bedoel, heb ik net een vriend ook van te houden, ook een plaat meegemaakt.
3: Ja, dat klopt.
1: Een jaar geleden. En hij heeft een geweldige stem trouwens. Oscar is nu, even kijken, hij wordt 83.
3: Ja.
1: En toen ik met hem de studio in dook, zeg maar, dacht ik, nou, we gaan het even afwachten, weet je wel.
3: Mm-hmm.
1: Als hij zijn stem openzet, ik schrok ervan.
3: Ja.
1: Deze man heeft zo'n krachtige stem.
3: Ik weet
1: nog
3: het.
1: Op zijn leeftijd. Ja. Dus het was me een plezier genoegen om die single met hem op te nemen. Terwijl ik hem natuurlijk ken hem al 40 jaar. Maar ja, hij was qua zeg maar contract aan platenmaatschappijen niet vrij. En nu konden we het doen.
3: Ja.
1: Dus ik hoop hem ook volgende week te zien. En zo komen er nog wel een paar. Ja, laat ik nou niet gaan bluffen wie er komen. We gaan wel zien wie er komen.
3: Het is wel maar afwachten, Dick Tracy. En ik wens je natuurlijk namens het hele team van Radio 80 en TV 80, de afdeling natuurlijk alvast een hele goede verjaardag.
1: En dat is lief.
3: En wij hebben met de eerstvolgende release zeer zeker weer contact met elkaar.
1: Nou, wat ik leuk zou vinden, maar dat moeten jullie voor jezelf weten. Dan gaat die plaat veel draaien, want het is nogmaals. Misschien kunnen jullie daar wel een leuk quizje van maken. Want ja, het blijft nostalgie. En ik hou van nostalgie.
3: Mm-hmm.
1: Ik ben hier van 70.
3: Dick, wij houden contact. En ik zou zeggen, neem het podium en dan gaan we de single te gehoor brengen.
1: Hartstikke lief. En bel me vooral weer terug.
3: Dat doe ik zeer zeker.
1: Ik zou zeggen, nogmaals bedankt. En ga maar doen. Hoofd, schouders, knieën, thee. En kijk uit, als je geen reuma hebt, dan lukt het prima.

0: Wat een gezelligheid op Radio 80 vandaag op deze vrijdag de 18e september 2026. Dick Tracy, zing met me mee, net zoals toen. Dat is de titel van deze single. En we hadden Dick natuurlijk zelf persoonlijk even aan de telefoon. Met nogmaals onze dank ervoor, Dick Tracy. Ik heb nu aan de telefoon. Ja, de man die alles kan vertellen over zijn nieuw gereleasde single. Jack Spijkerman. Jan Spijkerman moet ik zeggen. Goedenavond, Jan.
1: Goedenavond.
0: Was heel verwarrend, de naam Jack. Die komt mij natuurlijk ook heel bekend voor. Maar we hebben natuurlijk het genoegen met Jan Spijkerman. Jan, je hebt een hele mooie nieuwe single uitgebracht en gereleased getiteld In Mijn Stamcafé.
1: Klopt.
0: Wat kun je over deze single allemaal vertellen, Jan?
1: Ik heb het opgenomen bij Gerto Heupink in de studio.
0: Ja.
1: En geschreven door Henny Thijssen en ja. Gerto samen.
0: Dus het is bij de bekende man Henny Thijssen uit de pen gekomen.
1: Ja, klopt.
0: Natuurlijk onder andere bekend van grote hits, ook van de heer Hazes.
1: De heer Hazes, Tino Martin, Frank van Etten.
0: Ja, en meerdere grootheden inderdaad. Ja, zit er ook bij dit nummer een videoclip, Jan?
1: Jazeker, dat is op YouTube te vinden.
0: Ja, en wie heeft die mogen maken? Welke productiemaatschappij?
1: Wat zegt u?
0: Welke productiemaatschappij heeft die gemaakt?
1: Sandro Medio.
0: Oké. En welke locatie hebben jullie daarvoor uitgezocht, Jan?
1: In ons stamcafé bij mij in het dorp.
0: Het stamcafé.
1: Vond wel zo toepasselijk.
0: Mogen wij ook weten welk café dat is, Jan?
1: Café de Mol.
0: Café de Mol?
1: Ja, de Molle.
0: Ja, en,
1: op zijn Drents gezegd.
0: Ja, en welke plaats is dat, Jan?
1: Hollandse Veld.
0: Oké. Zit er dit jaar of volgend jaar van Jan Spijkerman nog meer muziek aan te komen?
1: Nou, dit jaar niet meer, maar volgend jaar maart, april. Okay. Denk ik was er wel weer een nieuwe single aan zitten komen. Er ligt alleen maar één op de plank. Alleen is nog even afwachten als ik die nu in maat uit ga brengen of net voor de zomer.
0: Ja.
1: Want het is eigenlijk best wel een zomers nummer.
0: Ja, dit nummer moet natuurlijk ook eerst even lekker opgepakt kunnen worden. En in het gehoor bij de mensen eerst even bekender worden.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik zou zeggen, Jan, neem het podium. Kondig de single aan. We gaan hem te gehoor brengen. En we houden contact voor de volgende releases.
1: Hier is mijn nieuwe single In Mijn Stamcafé.

0: Mijn Stamcafé, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. Wij hadden Jan Spijkerman voor deze nieuwe single even aan de telefoon. Zodat hij alles kon vertellen over deze nieuw gereleasde single in Mijn Stamcafé. Nogmaals onze dank van Radio 80 aan Jan Spijkerman. Ik heb nu aan de telefoon, als het goed is, niemand minder dan Annemiek Drent. Een goedenavond, Annemiek.
1: Hallo.
0: Ja, welkom bij Radio 80, Annemiek.
1: Dankjewel.
0: Wat kun jij in het kort even vertellen over de nieuwe single die je hebt meegenomen voor de luisteraars?
1: Nou, ik denk dat het best wel een bijzonder lied is. Een lied wat, waarvan wij hopen dat het troost gaat brengen, maar ook kracht in moeilijke tijden. Want Voor Eeuwig Dicht Doen, het nummer die we hebben uitgebracht, is eigenlijk geschreven in de ik-vorm van iemand die weet dat hij zijn of haar einde nadert.
0: Ja.
1: Dus dat diegene zijn overgang maakt. En daarbij spreekt hij de boodschap uit en de wens en de hoop dat hij hoopt dat de mensen die hem liefhebben of haar liefhebben en die dus achterblijven, dat die gewoon doorgaan met leven. Met ook een boodschap dat de verbinding van liefde eigenlijk nooit verbroken wordt, waar wij ook zijn. Of iemand nou fysiek niet meer hier is of wel.
0: Ja.
1: Dat die verbinding van liefde die je van mens tot mens maakt en van hart tot hart, dat die gewoon altijd blijft.
0: Dat is een hele mooie boodschap, Annemiek.
1: Dankjewel.
0: Waar is dit nummer allemaal te vinden? Staat hij ook op YouTube? Zit er ook een videoclip bij?
1: Ja, op YouTube, Spotify, Deezer, nou, eigenlijk alle streamings, noem je dat?
0: Alle streamingsdiensten, ja.
1: Ja, en nou natuurlijk ook op de radio.
0: Ja.
1: Er is geen clip bij, maar...
0: Okay.
1: Er is wel een andere clip van Voor Eeuwig Dicht Doen, maar dat is in ons eigen dialect, in het Drents.
0: Ja. Zit er van jou nog meer muziek ook aan te komen, Annemiek?
1: Ja, zeker. Want van hetzelfde album, dat heet Troost,
0: ja.
1: Er staan 6 nummers op, hebben we de tweede ook al opgenomen in het Nederlands. En in het Drents heet die In Elke Dag Zit Goud.
0: Ja.
1: En in het Nederlands heet die straks In Elke Dag Zit Goud. En die komt, nou ja, ik denk gok zo met een maand of 2, 3 dat die uitkomt. En dan voor Lief en Leeg gaan we ook de rest van het album in het Nederlands uitbrengen.
0: Dan hebben wij tegen die tijd weer contact met elkaar, Annemiek. En,
1: ja, superleuk.
0: Ik zou zeggen, neem het podium, kondig de single aan. Dan gaan we hem te horen brengen.
1: Heel erg bedankt in ieder geval. Lieve luisteraars, deze is speciaal voor jullie. Voor Eeuwig Dicht Doen van Annemiek Drent. Dank jullie wel.

0: Voor eeuwig dicht doen, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Annemiek Drent. En we hadden haar aan de telefoon met nogmaals onze dank daarvoor, Annemiek. Ik heb nu aan de telefoon, als het goed is, niemand minder dan Laura Ros. Een goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom bij Gewoon Hollands, Laura.
1: Dankjewel.
0: Je hebt een heel mooi nummer opgenomen en je bent dit keer de studio ingegaan met Evert van Heugenvoort.
1: Yes, helemaal goed. Ja, klopt.
0: Wat kun je in het kort vertellen over deze single, Laura?
1: Ja, eigenlijk over best veel liedjes natuurlijk over de liefde.
0: Ja.
1: En dit liedje lag eigenlijk al langer klaar voor Evert. En van daaruit via Hit It bij dit liedje terechtgekomen om het samen op te nemen. Ja. En dat leek me wel heel erg leuk.
0: Dus je bent bij Hit It Music terechtgekomen om dit nummer uit te brengen. En zit er ook een videoclip bij Laura?
1: Ja, zeker. Op YouTube kun je hem bekijken door jouw lach.
0: Ja. Ja. Welke productiemaatschappij heeft die mogen maken?
1: Via Sonic Solutions.
0: Via Sonic. Hij is op YouTube overal te bezichtigen, zeg je net?
1: Ja, overal alle streamingsportals en YouTube. Dus,
0: hartstikke mooi. Zit er van Laura Ros nog meer muziek aan te komen aankomend jaar?
1: Zeker weten.
0: Dan hebben wij zeer zeker aankomend jaar weer contact, Laura.
1: Ja, ik heb er heel erg zin in. Dus ik heb al heel wat liedjes klaar liggen nu en ik weet welke kant ik uit wil. Dus er zal meer van mij worden gehoord.
0: Geweldig. Ik zou zeggen, neem het podium, kondig de single aan en we gaan hem te horen brengen op Radio 80.
1: Jij bent helemaal super bezig.
0: Nee. Jij mag hem aankondigen als je wil, Laura.
1: Super. Ja, jullie gaan lekker luisteren naar Door Jouw Lach van Evert van Heugenvoort en Laura Ros.

0: natuurlijk hartelijk bedankt dat jullie nieuwste gereleasde nummers te horen kwamen brengen hier bij Radio 80. Met daarbij de behorende informatie. Natuurlijk wil ik ook alle medewerkers nog even bedanken van dit radioprogramma voor vandaag. En dat waren niemand minder dan Dennis van der Graan van Score Promotions, Willem de Bie van All For You Events, Nel van Olm van Nel van Olm Artiesten en natuurlijk niet te vergeten Casper Jansen van Hit It Music. Ik ben Herman van Kampen van HVK Artiesten Promotie NL en ik zeg graag tot volgende week bij een nieuwe Gewoon Hollands hier op Radio 80.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.